0: zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer, er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2, 2, 2.
2: Dit is 2.

I and I to everyone.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. Eén was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Yeah!

0: Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. De laatste buien trekken weg. Minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag. Met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: ready to roll.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Je luistert naar 2.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
1: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
0: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
2: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
0: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N44 van Den Haag naar Wassenaar. Tussen de N14 en Wassenaar Centrum heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Praat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
1: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
0: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
2: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
0: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen, het is vrijdag 19 juni. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over de vernielde geveltuintjes op de Schiedamse Hoogstraat. De Hollandse Nieuwe heeft Vlaardingen bereikt. En je hoort welke vlaggetjes je kunt ophangen om het Nederlands elftal te supporten, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Let wel op, want er zijn wel wat haken en ogen.

0: 2-2.
1: Sinds een paar jaar heeft de Hoogstraat in Schiedam zogenoemde geveltuintjes. Kleine stukjes groen tegen de gevel om zo het winkelgebied een beetje op te fleuren. Nu lijkt toch niet iedereen er fan van te zijn, want de tuintjes zijn al een aantal keer vernield. En dat zit de ondernemers niet lekker.
2: Ja, is gewoon klote. Gisterochtend, ik woon aan het einde van de Hoogstraat, dus ik kan echt de hele Hoogstraat. En ik ga hier naartoe en ik zie in verschillende steegjes, plekken, plantjes eruit gerukt, potten kapot geslagen.
3: Nou ja, kijk, we als ondernemers proberen wij natuurlijk de straat gewoon even gezelliger te maken. Nou ja, goed, en wat is beter voor gezelligheid en sfeer? Dat is groen gebruiken, gekleurde plantjes. Nou ja, goed, inderdaad, zoals je hier achter me ziet, deze jongens die pakken het altijd heel groots aan. En die maken er altijd iets speciaals van, elk seizoen weer.
2: En dan is het zo jammer als er iemand is die daar eigenlijk niet om geeft.
1: Nee. Van de daders zijn wel camerabeelden, dus de ondernemers hebben wel een vermoeden in welke hoedanigheid dit gebeurt.
3: Het is vaak toch wel baldadigheid of drank. Weet je, of mensen die dronken over straat lopen en dan alles kapot slaan en schoppen waar ze tegenkomen. Ja, weet je, nogmaals, iedereen is jong geweest, maar blijft van elkaar spullen af.
4: Want Maurice die vertelde, er zijn ook mensen die nemen gewoon hele planten mee, die stoppen het in de tas, die zetten het dan vervolgens zelf in de tuin.
2: Ik kan me er echt helemaal niks bij voorstellen, maar het schijnt te gebeuren. Ja, het is heel bijzonder.
4: Ja, je zegt het is kloten, we doen er een beetje lacherig over. Ja. Maar eigenlijk kun je natuurlijk ook denken, waar zijn we mee bezig en waar hebben we het nou over?
2: Nou ja, daarom vinden we het fijn dat jij even komt. Wij hadden het dus gisteren over, wat kunnen we hier nou aan doen? Wat moeten we doen? De politie, de gemeente, weet je, wat ga je borden ophangen? Ga je ten strijde? Ja, weet je, we willen ook geen ruzie maken, boos worden. Want ja, dit is juist voor positiviteit. Dat is waar we voor staan. En dat we uit willen stralen hier op de Hoogstraat.
3: En wat we eigenlijk willen doen, we hiermee willen bereiken, is te laten zien, weet je, dat wij hier echt heel veel tijd en moeite in stoppen. En dat we ook gewoon hopen dat iedereen ervan geniet. En een beetje de verantwoordelijkheid aanspreken bij de mensen die het dan doen. Als ze het zien, dit interview, dat ze dan denken, oké, moet ik niet meer doen.
4: Moet ik erbij zeggen dat het vooral om het gebaar gaat. Maar ik dacht, misschien draagt dit weer iets bij aan de vergroening van de straat.
3: Ja, superleuk, weet je. Het is sowieso heel, heel leuk omdat jullie daarover nagedacht hebben. Dat doet ons ook al heel veel plezier. Want dat betekent dat jullie dus ook vinden dat groen in de winkelstraat echt wel iets toevoegt. Dus dankjewel, heel leuk.
4: En je hoeft geen water te geven.
3: Kijk, dat is helemaal mooi.

0: Het Vlaamse haringseizoen is traditioneel geopend met het binnenhalen van de eerste ton Hollandse Nieuwe aan de Westhavenkade. Zoals ieder jaar wordt het eerste vaatje haring met de historische haringlogger VL92 Balder aan land gebracht en goedgekeurd. Twee ging mee op de logger om te kijken met dit symbolische moment, zoals te horen is in de reportage van onze verslaggever Julian Jansen.
1: Ja, u hoort het geluid van de Balder, de historische zeillogger uit Vlaardingen. De logger en de bemanning maken zich namelijk klaar om de haring aan wal te brengen en daarmee het haringseizoen te openen. En dat begint natuurlijk met de voorbereiding van de haring.
2: Ja. Hoe zijn ze?
3: Heerlijk zijn ze.
2: Ja?
3: Ja, nee, ze zijn echt lekker. Supermals, moest kijken naar de kwaliteit van de haring. Het is echt goed.
1: Die Hollandse Nieuwe komt natuurlijk niet zomaar in de boot. Schipper Kees legt uit hoe dat er, in de welvarende haringtijden van Vlaardingen, aan toe ging op de zeillogger.
4: Die dikke reep die je hier ziet?
2: Ja.
4: Deze? Die ging om de spil heen. Dan ging de reep ging naar de spil toe. En die werd dan gehaald. En dan werd het net aan de voorkant losgemaakt. En dat net werd hier aan de zijkant, kwam tot hier binnen. En er stonden er twee van die houders, die hebben we nu niet gezet. En dan werd die haring werd hier opgevangen en die werd dan geklopt. En dan viel die haring hierin.
3: Er gaat er zout bij, dan zijn ze gezout. En laten ze dat even een poosje staan. Dan zakt die haring een klein beetje. En dan doen ze tot het 1000 of 980 kan ook. Dat is maar net dan hoe groot de haring is natuurlijk.
1: En als de haring netjes in de ton zit, dan kan de vangst naar wal gebracht worden.
4: Gooi voor me los hoor! Aad! Aad! Jongens, even wachten op de brug. Even wachten op de brug open, ja. Wij gaan nu achteruit, of we gaan achterin. Dan gaan we draaien. En daar komt, als het goed is, komt daar zometeen de burgemeester in de chaise. Oftewel in de kar die vroeger ook reed. Voor de nieuwe haringen. Die brengen ze dan vroeger bijvoorbeeld naar de koningin.
1: We varen Vlaardingen binnen en zien de burgemeester en de keurmeester al aankomen. Zij zullen zo dadelijk de eerste haring keuren.
5: Die loopt mee en die wacht daar bij onze lichtplaats. En dan gaan wij het vaatje haring aan de wal brengen. En dan hebben we daar een keurmeester staan. Die proeft hem geloof ik eerst. En als die zegt van hij is goed, dan krijgt de burgemeester er ook eentje. Dus, dat is ongeveer het verhaal.
2: Nou, we hopen dat hij ons bij kan houden dan.
5: Ja, dat gaat wel lukken, dat gaat wel lukken. Nee, er loopt een man voor, zie je, die bepaalt de snelheid. Die geeft de snelheid aan. Dus.
6: Komt helemaal goed.
1: Langzaam leggen we de zeillogger aan wal. Een grote groep mensen staan langs de kant om de bemanning en natuurlijk de haring op te wachten. Ook de burgemeester staat al aan de kant te wachten om de eerste haring in ontvangst te nemen. Traditiegetrouw proeft de keurmeester de eerste. Daarna is het de beurt aan de Vlaardingse burgemeester Zevenbergen. En daarmee is de haring aan wal gebracht en kunnen ook de Vlaardingers de Hollandse Nieuwe proeven.
7: Waar gaat hij dan?
2: Ja. En hoe smaakt hij?
7: Heerlijk.
2: Ja?
8: Ja. Nou, vooral de eerste is altijd het lekkerste, vind ik. Ja.
9: Daar gaat hij.
2: Oh. Ja. En hoe smaakt hij?
9: Heerlijk.
2: Ja?
9: Ja.
2: Ja. Daar zit hij. Hij zit erin.
7: Ja, zeker weten.
2: En hoe smaakt hij?
7: Hij is geweldig.
2: Ja?
7: Dik. Kijk, geweldig.
2: Horen hoe lekker die is dan.
10: Hij is wel heel lekker.
2: Ja?
10: Ja, nee, is uitzonderlijk goede haring.
2: Ja? Ja, ja. Wat maakt hem zo lekker?
10: Ja, het is altijd de smaak van haring. Dat herken je, dat voel je. En het malsen, het vettige, dat maakt het heel lekker.
7: Nou, omdat hij sappig is en veel, dik, vitaminevol. Ik ben er blij mee.
9: Super deluxe. goed rood van binnen. En nee, heerlijk.
11: Weer het ouderwetse gevoel.
2: Waarom bent u hier dan naartoe gekomen vandaag?
10: Omdat ik het heel erg belangrijk vind dat deze haringcultuur in Vlaardingen in stand blijft.
2: Ja.
10: En dan natuurlijk om de eerste haring te proeven.
11: Dat is de eerste keer dat ik dit meemaak.
2: Ja.
11: Ja. Het is gezellig.
8: Ja, geweldig. Ja. Leuk hoor, ja. Ik vind ze altijd wel leuk om te kijken. Ja,
9: gewoon leuk. Burgemeester en koor. Dus,
2: ja.
9: Goed weer.
2: Ah, een klein hapje.
10: Nee, dat doe ik niet.
2: Klein hapje.
10: Nee, nee, nee.
2: Ah.
10: Ik weet hoe journalisten zijn.
2: We moeten de haringcultuur toch in leven houden.
10: Precies. Maar er zijn heel veel mensen die het wel graag doen. Ja?
12: Ik ben haringkop.
2: Ja.
12: En dus haring.
2: Dat moet je wel.
12: Ja, daarom.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over Jan Andersson. De eigenaar van het Streekmuseum in Vlaardingen wordt binnenkort 90 jaar. En je hoort waar je op moet letten als je vlaggetjes wil ophangen in de straat tijdens het WK.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
1: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
0: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man, en de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
2: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
0: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat één file op de A4 richting Rotterdam. Tussen de knooppunten Hofvliet en Ypenburg doe je er 10 minuten langer over door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen, het is vrijdag 19 juni. Je luistert nog steeds naar 295.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over Jan Andersson, de eigenaar van het Streekmuseum in Vlaardingen, wordt binnenkort 90 jaar. En je hoort waar je op moet letten als je vlaggetjes in de straat hangt tijdens het WK. Ik zou het alleen...

0: De eigenaar van Streekmuseum Jan Andersson wordt binnenkort 90 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Onze verslaggever Julian Jansen ging bij hem langs.
1: Ja, hij heeft een eigen streekmuseum. Hij heeft tientallen biografieën over zichzelf en een documentaire. Dan heb ik het natuurlijk over de Vlaardingse Jan Andersson. En het leuke is, hij wordt bijna 90 jaar. En ja, wij zouden onszelf niet zijn als we hem even een lekker taartje komen brengen. Dus ik hoop dat hij thuis is. We gaan eens even aanbellen. Gaan we hem verrassen. Spannend. Ja, daar is hij hoor. We zijn direct op zender.
2: Goeiedag.
1: Lang zal ze leven.
2: Ja, het duurt nog even een half week.
1: Hoe lang duurt het nog?
2: Ja, 27 juni ben ik jarig. En dan word ik 90 jaar.
1: Wauw.
2: En er zijn maar weinig mensen die 90 worden. En het 99ste boek wat ze gemaakt hebben kunnen presenteren. Ja. Dus ik denk, dit is best een dag om te vieren.
1: Zeker weten. Nou, ik heb slagroomsniet meegenomen. Vind je dat lekker?
2: Oké, okay, ja. Zullen we dat binnen even opeten?
1: Laten we dat doen.
2: Opdrinken.
1: Heerlijk. Ik ben benieuwd. In die 90 jaar, hoeveel kopjes koffie zijn er doorheen gegaan, denk je?
2: Iedere maandag, dinsdag en woensdag met mijn vrijwilligers. Dat sowieso. Kijk, en daarvoor had ik een bedrijf met een koffievrouw. Dus dan, dan kan je wel zeggen, dan kom je 6 mensen. En dan kwamen er 6 kopjes koffie. Want ik heb wel nu gemerkt, ik heb natuurlijk de laatste weken erg teruggekeken op mijn leven. En als je dan ziet wat je dan in die 90 jaar hebt mogen doen. En de waardering die je gehad hebt, want daar wil ik het dan dadelijk graag ook nog even over hebben. Mm-hmm. Dan is het toch fijn dat je dit nog bereiken. Hè? Dan moet je toch. Ik ben ook nog christelijk, dus dan moet ik ook nog eens een keer danken voor het feit dat ik die kans gekregen heb.
1: Als de taart klaar staat en de koffie gezet is, begint Jan over de veranderingen in het verzamelvak gedurende zijn leven.
2: Maar is het zo heel anders dan tegenwoordig? Want nu heb je een. Zo'n computer waar je tikt in de munt met van 13, 14 en dan krijg je een afbeelding. Ja. Het is zo anders geworden. Dus ik bedoel, ja, dat maakt het aan de ene kant interessanter. Aan de andere kant minder enthousiasme. Want je moet, je kan achter je, zeg maar, laptop kan je alle kennis vergaren die ik opgedaan heb door als mijn museum te bezoeken. En 33.000 boeken te kopen. Hè? Want ja. Heel mijn huis staat vol met boeken. Met Andersson. Met Andersson.
3: Theo Jansen.
2: Dag Theo.
3: Goedemorgen, hoe gaat-ie?
2: We zijn aan een televisieopname bezig, dus het gaat goed met mij. Anders zou ik dat niet kunnen doen.
3: Ja, ga ik doen.
2: Goed zo, oké. Okay.
3: Hoi.
2: Hoi. Ja, ik heb natuurlijk nog 2 bedrijven. Dat is godverdomme hinderlijk.
1: Nu Jan de 90 gepasseerd is, heeft hij besloten om niet langer vanuit de Ketelweg zijn streekmuseum te onderhouden. Jan heeft iemand gevonden die in zijn woning komt wonen.
2: En die gaat gewoon in dit museum. Dat vindt hij helemaal niet erg. Ik heb er 1 kamer vrijgemaakt waar ze de eigen spulletjes. Maar voor de rest leeft hij gewoon in het huis met de televisie en de andere.
1: Je hebt voor degene die hier komt wonen even een klein kamertje gemaakt waar hij zijn eigen spullen neer kan leggen.
2: Nou ja, waar ze de eigen spullen kunnen zetten. En voor de rest, ja, ik heb ook beloofd 1 rij van de boekenkast leeg te maken. Kunnen ze daar beeldjes en.
1: Ja, nou ja. En verder moet het zo blijven.
2: Ja, het is een museumwoning. Het is een huis met allemaal prenten en. De 18e en 19e-eeuwse dingen, ja, dat, als ik dat in de doos doe, dan komt dat nooit meer tevoorschijn.
1: Hoe gaat u het vieren, 90 jaar?
2: Nou, we hebben de Bethelkerk hier aan de overkant afgehuurd. En ik heb hier een tentoonstelling gemaakt over een deel van mijn 150 verzamelingen, waarbij je kunt zien dat ik ben begonnen met uitgeblazen eieren en fossielen.
1: Iedereen is op 27 juni vanaf 2 uur welkom in de Bethelkerk om met Jan 90 kaarsjes uit te blazen. Neem nog even een stukje. Volgens mij is de taart nog niet op.
2: Nee. Nou, mag dat?
1: Tuurlijk.
2: Ja?
1: Is er al gezongen eigenlijk? Nee, zeker. Lang zal ze leven.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen. Vandaag is het zonnig en wordt het al snel warm. Vrij snel temperaturen rond de 25 graden. Vanmiddag wordt het nog warmer, wordt het wel wat grijzer. Neemt de kans op een bui ook toe. Maar we zien eerst de hitte maar te overleven. Het wordt 33 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
1: Dit is 2. Dirty mind turns me on. Just from the visual.

0: Het WK is officieel begonnen en veel supporters hebben hun huis versierd met oranje slingers, vlaggen of andere feestelijke attributen. Komende zaterdag komt het Nederlands elftal voor de tweede keer in actie tegen Zweden. Maar wijkbrandweerman René Vonk uit Vlaardingen waarschuwt echter dat sommige versieringen brandgevaarlijk zijn en voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
1: Zo.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Jeetje. Wat heb je allemaal bij je?
1: Ik ga meer vooruit, hè, met al dit gerij.
2: Ga je een feestje vieren?
1: Nou ja, wij allemaal, toch?
2: Ja, als het mee zit wel, hè. Hey, kijk nou.
1: En de hoed kan niet opbreken. Het
2: die komt door de lucht aangevlogen. Hartstikke idee.
1: Maar is dit wel veilig om op te hangen in je huis?
2: In huis mag alles, zeg maar. Maar het verstandigste is als het brandvertragend is. Belangrijk is als je het gaat ophangen, dat je dat wel rekening houdt. Doe het niet bij een warmtebron, een lichtbron. Zodat het eventueel in de brand kan vliegen.
1: En de vlag kan natuurlijk niet ontbreken.
2: Nee, zeker niet. Maar deze is ook wel heel erg brandbaar. En dan heb je ook iets brandvertragends bij je?
1: Ja, dit is volgens mij brandvertragend.
2: Oh ja, dit is dan behandeld dat het moeilijk brandt.
1: Ja.
2: En dat, als je dat gaat proberen aan te steken, dan lukt dat bijna niet. Dus dan is het redelijk veilig.
1: Oké. Okay.
2: Maar alle andere zal je zien, dat brandt heel snel. In horeca, hè, want daar zijn ook feesten en zo. En daar zitten wettelijke eisen aan.
1: Oké. Okay.
2: Ja, die moeten echt op een speciale manier moet het opgehangen worden. We mogen alleen maar werken met brandvertragend materiaal. Brandvertragend wil niet altijd zeggen dat het ook zo is.
1: Ja, dus als je dit in huis haalt, dan zelf kun je het ook even testen of het goed veilig is.
2: Zeker.
1: Oké. Okay.
2: En ook gewoon op dezelfde manier die ik nu ook doe. Je pakt een tang. Want mijn vingertjes, die heb ik nog hard nodig. En dan ga je het gewoon aansteken. Nou, je ziet het gloeien. En er komt wel even vlam in. Maar als ik het weghaal, moet het stoppen. En zoals je ziet,
1: het stopt.
2: Dat doet het wel.
1: Dus dit is helemaal veilig.
2: Ja. Ik zag ook zo'n sliert. Ja, dat zien we natuurlijk ook echt als versiering. Hè? En dit is, als het niet behandeld is, ja, dat is gewoon plastic. Dat gaat natuurlijk en dat druipt.
1: Ja.
2: Zwarte rook komt er vanaf. Zie je hoe dat druipt?
1: Oh ja. Ja, dat als er hier nou iets onder hangt, wat ook...
2: Als daar iets onder staat wat ook makkelijk vlam kan vatten, zie je het, hij brandt gewoon zo bijna helemaal weg. Zie je het, doet het nog steeds.
1: Oh, nou.
2: En dit is gewoon brandbaar materiaal, dus ja, dit is binnenshuis gevaarlijk, maar buiten ook tegen de gevel aan of zo.
1: Ja, zullen we als afsluiting nog de meest voorkomende item doen misschien?
2: Ja, dat is wel zonde, hè.
1: Nou, daar gaat dus ons vaderland.
2: Ja. Nou, daar gaat hij. Nou, je ziet, het begint gelijk al te druipen. Zie je het? Het valt.
1: Zo.
2: Nou, voor zich valt het wel mee dat het wel eigenlijk als ik de vlam weghaal... Nee, nou niet. Het blijft gewoon branden. Het ligt er een beetje aan hoe het valt op de... Maar je ziet het, dit is ook niet brandvertragend. En we hopen dat Nederland het beter doet dan deze vlag.
1: Ja, nee, dit moet geen voorspelling zijn voor hoe het gaat, denk ik. Nee. Ik weet niet hoe het er nu uitziet.

0: Tot zover deze Twerktueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En maandagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met een nieuwe Twerktueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.
2: Rita Jong.
3: Dit is 2.
4: Kijk ons eens komen, zie ons eens gaan. Iedereen kan het zien, daar komen we aan. Oranje de kleur van dit legioen. Maar de grote vraag is, wat gaan we dan doen? We gaan hippen!

0: Een hele goedemorgen, luisteraars. U luistert naar Muziek aan het Haal met Rita Jong op 2. Het is vandaag 19 juni en uitzending 703. U hoorde zojuist Ronnie Ruisdaal met Hip Holland Hip. Nou, dat is wat anders dan Hip Holland Hop. En ik ga even een gesprekje voeren, want ik wil graag weten of je nou bij een knipperlicht moet stoppen of door mag rijden. En ik heb iemand aan de telefoon, die weet daar alles van. En dan heb ik aan de telefoon Mickey van Wijk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En jij hebt de single opgenomen samen met Danny Vrogen.
1: Ja, klopt.
0: Ja, hoe is dat zo gekomen?
1: Ik had een schrijverskamp bij Wisseloord. En in Hilversum.
0: Mooi, hè, daar?
1: Ja, hele mooie studio's. Ja. Dat was al op zich heel erg leuk. Toen was ik bezig met Diggy Dex en Sam Roosendaal om een nieuw nummer te schrijven.
0: Ja.
1: En toevallig had Danny naast mij vanuit hetzelfde team ook een schrijverskamp. Dus ik wist dat hij naast me in de studio zat.
0: Ja, en je kende hem al of niet?
1: Nee, ik kende hem nog niet. Okay. Ik heb hem die dag ontmoet.
0: Ja.
1: En toen op een gegeven moment hadden we een leuk nummer. En toen heette dat nummer dus Knipperlicht. Zat ik met hun een beetje aangezeten. Hij was nog niet helemaal af, maar het refreintje hadden we op een gegeven moment. En toen kwam eigenlijk mijn manager, die ook met Danny werkt.
0: Ja.
1: Die zei van, joh, dit is een superleuke plaat voor jullie beiden. We gaan gewoon even vragen of Danny het wil. En toen had ik dat aan hem gevraagd. Hij kwam gewoon de studio in en hij zong het in. En voordat we het wisten, was eigenlijk deze hele plaat af. En ja. Zijn we nog één keer de studio in geweest om het even de puntjes op de i te zetten. Maar was het een hele spontane samenwerking.
0: Ja.
1: En ook totaal niet van tevoren afgesproken. Dus dat maakte het eigenlijk extra leuk dat het zo spontaan ging.
0: Ja, nou, ik weet je, Danny die heeft natuurlijk gezien dat je er niet onappetijtelijk uitziet. Dat scheelt.
1: Hè? Ja, en, misschien wellicht heeft het geholpen.
0: Ja, maar dan gaan natuurlijk ook, dan gaat alles draaien met pluggers en de hele boel. En
1: ja.
0: Is er dan een mogelijkheid dat jullie samen dit nummer brengen?
1: Ja, en in ieder geval ook de videoclip hebben we super leuk samen gedaan. En het team ook wat hij achter zich heeft. Is ook een geweldig team om mee te werken. En ik als beginnend artiest heb ik ook heel erg veel aan Danny. Want hij helpt me enorm.
0: Ja.
1: Als ik vragen heb, mag ik alles aan hem vragen. En zijn manager heet toevallig ook Danny. Maar die is ook een soort van hulp voor mij. Dat ik gewoon met alles bij hun terecht kan. Dus ik heb natuurlijk dit superleuke duet. Maar ook daarnaast heb ik er wat mensen in de muziek bij die het beste met me voor hebben. En dat is wel heel leuk en dat voelt ook wel heel goed als je zulke mensen ontmoet.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat het zijn in ieder geval mensen die het beste met me voor hebben en me ook heel erg supporten. Dus dat is superleuk.
0: Ja. En jij zong al alleen, maar je zei al niet zo lang nog.
1: Nee, ik zing vanaf mijn 12e eigenlijk. En op mijn 16e heb ik meegedaan aan The Voice.
0: Oké. Okay.
1: En toen werd ik 17 in de liveshows, dus toen was ik echt nog super jong.
0: Ja.
1: En daar ben ik tot de halve finale.
0: Kijk eens aan. Ja.
1: Net als laatste voor de finale eruit gegaan, maar dat was voor mij helemaal prima, want ik was, wat ik net zei, echt best wel jong. Dus
0: ja, weet je, anders word je voor de leeuwen gegooid en dat is ook de bedoeling niet. Hè? Je kan beter in groeien en dat ben je nu aan het doen. Een telefoon-interview kan ik nooit zo lang houden. Ik heb je even je gang laten gaan, want je bent een gezellig mens, dus dat gaat goed. Maar ik moet wel het nummer gaan draaien. Als jullie geboekt willen worden, en is dat mogelijk en hoe kan
1: Zeker?
0: Dat?
1: Dat kan voor mij allemaal via info@bronx. De Bronx website van Wesley Bronkhorst.
0: Ja, Wesley Bronkhorst, ja. Ja.
1: Daar ben ik te boeken. En als je erbij zet dat je mij en Danny samen wilt, dan hoeft dat alleen maar in een mailtje. En dan moet dat
0: ook kunnen. Oké. En dan moeten ze wel tot volgend jaar de tijd hebben, toch?
1: mijn agenda heeft nogal wat plekjes vrij, hoor.
0: Okay.
1: Maar dan moeten ze wel snel zijn voor Danny, denk ik, vooral.
0: Nou, had ik een leuke aankondiging gemaakt van Knipperlicht. Ik weet niet wat jullie ermee bedoelen. Dat komt in de tekst natuurlijk naar voren.
1: Ja.
0: En ik heb mijn optie er even bij gezet. Maar je mag het natuurlijk helemaal zelf aan gaan kondigen. Bedankt dat je aan de telefoon was. Doe Danny de groeten. En kondig je nummer aan.
1: Hier komt Knipperlicht van Mickey van Wijk en Danny Vroger.

0: Ja, luisteraars. En dit waren dus Danny Vroger en Mickey van Wijk. En ik heb hier iemand naast me zitten. En dat is een zanger. En hij is gekomen, want hij zingt Ik mis je steeds meer. Dus ja, dan moet je er een keer wat aan gaan doen. En dat is nu gebeurd dus.
1: Ja.
0: Hij heeft voor de zekerheid wel zijn vrouw meegenomen. Je weet maar nooit, hè. En dan heb ik het over Aaron Michaels. Michaels. En dat zeg ik goed. Is dat je echte naam ook gewoon?
1: Nee, dat is niet mijn echte naam. Dat is mijn artiestennaam.
0: Is je artiestennaam?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Hoe heet je dan?
1: Ik heet gewoon normaal gesproken Michaels gewoon.
0: Oké, okay, dus dat toch wel. Dus
1: ja, okay. Het zit er wel in, hè?
0: Ja, ja, ja. Nou, in ieder geval welkom. En we gaan natuurlijk toch even je doopzeel lichten. We willen van alles van je weten. En we hebben beneden in de gastruimte hebben we natuurlijk al een beetje gepraat.
1: Ja.
0: Maar hier gaat het om het echie, hè?
1: Ja.
0: Ja. Hoe lang zing je al?
1: Ik ben in principe begonnen in 1994.
0: Oké.
1: Okay. Dus dat.
0: Toen was ik 50.
1: Ik nog niet. Dus, nee, ik ben in 1994 begonnen. En ja, dat werd dus gewoon met talentenjachtjes. En de wedstrijdjes meedoen enzovoort enzovoort. En ja, dat ging op een gegeven moment een beetje zijn leven leiden.
0: Ja.
1: En tussendoor ben ik op een gegeven moment door gezondheidsklachten er een tijdje tussenuit geweest.
0: Oké. Okay. Ja, dat is vervelend. Vooral als je het zo graag doet.
1: Ja, ja, precies. Ja. En ja, we hebben het weer opnieuw opgepakt.
0: Ja, en sinds wanneer heb je het nu weer opgepakt?
1: Even denken hoor. 2010 ben ik weer begonnen.
0: Ja, en ben je ook toen singles op gaan nemen? Of
1: toen ben ik ook singles op gaan nemen, ja. Maar dat was
0: daar ben je mee teruggekomen gelijk.
1: Die heb ik wel inderdaad op Spotify en zo staan.
0: Ja.
1: En daarna is het gewoon een jaar of drie geleden dat ik dus
0: de echte groep mensen met de producer en de tekstschrijver. Schrijf je zelf ook of niet?
1: Ik schrijf zelf ook, ja. Mijn nieuwste nummer heb ik zelf geschreven.
0: Dat heb je zelf geschreven?
1: Ja.
0: Ja. Nou, het is echt oer-Nederlands, hè?
1: Het is echt oer-Nederlands, ja.
0: Ja, je kan wel zeggen van hoe kom je erop, maar je moet het zien. Toch?
1: Ja.
0: Om erop te komen.
1: Ja, ja. Ja, precies.
0: Maar jij bent als klein jochie ook al aan het zingen geweest? Of is dat ineens in 1994 zomaar boempas begonnen?
1: Nou, het was leuk, want ik werkte vroeger voor een diepvries. Toen ik nog op school zat, werkte ik voor een diepvries thuisservicebedrijf. Ja.
0: En daarna ben je ontdooid.
1: En, ja, precies. En daar gingen we altijd foldertjes rondbrengen. Dus ik had altijd een koptelefoontje. En ik ben altijd heel mijn leven al een Elvis Presley fan geweest.
0: Oké.
1: Okay. Nog steeds overigens.
0: Ja.
1: En dus wat gebeurde er? Ik had een Walkman. Die kennen we nog wel. Van die cassettebandje die
0: erin. Ja.
1: Die had ik dus in mijn broekzak zitten. Mijn koptelefoontje op. En ik was zonder dat ik zelf erg in had op straat het loeihard bij de Elvis nummers aan het meezingen. Terwijl ik foldertjes aan het rondbrengen was.
0: Ja. En als mensen dan per ongeluk wat tegen je zeggen, dan komt het niet over.
1: Nou ja, dat was dus. Ik had mijn koptelefoon op een gegeven moment afgedaan, omdat ik zag dat iemand tegen mij praatte. En toen dus deed ik koptelefoon af. Ik vraag ze, wat zegt u? Zeg, jij kan goed zingen, zegt ze zo.
0: Ja, leuk hè?
1: Dus ik dacht eerst dat ze me een beetje voor de gek hield natuurlijk. Want ja, dat zeggen wel mensen wel eens meer. Hè.
0: Ja, maar het was er waarschijnlijk eentje die er verstand van had.
1: Ja, waarschijnlijk vonden ze het toch echt leuk. Want toen ging ik op een gegeven moment in Rotterdam met een talentenjacht meedoen in het Carillon.
0: Oké. Okay.
1: En altijd was nog geen talentjacht. Het was gewoon even een karaokeavond waar ik naartoe ging met mijn collega's.
0: Ja.
1: Waar ik toen werkte.
0: Heb ik jou daarbij gezien of zo? Bij een talentjacht? Ik heb vaak in juries gezeten, maar ik weet niet overal.
1: Echt niet meer weten.
0: Nee.
1: Dat is echt
0: al
1: heel lang geleden.
0: Ja, oké.
1: Okay. Dus goed, die presentatie die staan mij aan te kijken naar dat ik een nummer had gezongen. En die kwam aan, meedoen met talentjacht hoor.
0: Ja,
1: zo is dat eigenlijk een beetje gaan rollen.
0: Ja, toen ben je er toch over na gaan denken van als mensen dat zeggen. Ook al was het er maar één. Maar dan ga je natuurlijk toch, ik denk dat in je omgeving ook wel zeiden dat je kan het goed, je moet er iets mee gaan doen. Is dat niet gebeurd?
1: Ja, dat heb ik best wel een aantal keer gedaan. Maar
0: je had een bepaalde gêne dat je het niet durfde? Of ook niet?
1: Ja, ik denk dat het eigenlijk gewoon een beetje toen destijds ook gewoon de onzekerheid was van ik vind mezelf gewoon niet goed genoeg zingen. Weet je? Dan luister je naar bepaalde radio en dan denk je, kon ik ook zomaar zingen? Weet je wel? Stond ik ook maar op het podium van Hart voor Muziek en dat soort dingetjes.
0: Ja.
1: En dat soort de droom heb je dan op een gegeven moment.
0: Had je nog meer favorieten dan alleen Elvis Presley?
1: In die tijd luisterde ik eigenlijk bijna alleen maar naar Elvis Presley.
0: Ja, het was vroeger luisterde je dus of naar Elvis Presley of naar Cliff Richard.
1: Ja.
0: Dat waren twee kampen. En ja. Ik weet niet of je Elvis ontmoet hebt. Ik heb wel Cliff Richard ontmoet.
1: Nee, ik heb Elvis niet ontmoet.
0: Nee, maar in ieder geval, hoe ver gaat het? Je gaat de bühne op, heb je al veel optredens?
1: Ja, maar ik heb ook al heel veel opgetreden. Ook voor de rest.
0: Ja, oké, okay, toch al.
1: Ja, ja,
0: je trad eerder op als dat je opnames maakte.
1: Ja, zeker.
0: Ja, oké, okay, dus zo ben je erin gegroeid.
1: Ja.
0: En dan kiezen ze voor jou omdat je Elvis zingt? Of ze kiezen voor jou omdat je een gezellige zanger bent die heel wat leuke liedjes kan zingen?
1: Dat heb ik nooit gevraagd. Maar ik heb in heel veel cafés zo opgetreden. In Rotterdam en Den Haag. En
0: ja?
1: In België. En overal werd ik op een gegeven moment gevraagd. En ja, ik heb een totaal pakketje van alles natuurlijk. Ik heb Elvis nummers. Ik heb country nummers. Ik heb Nederlandstalige nummers.
0: Oké, okay, dus je interesse gaat wel verder. Speel je ook een instrument of niet?
1: De vlooienmars op de piano is dat.
0: Oké. Okay. Nou, gek hè, die ken ik ook.
1: Kijk, top.
0: Ja, kunnen een duetje doen. Nee, maar weet je, als je stem je enige instrument is, is dat ook wel goed. Want er zijn mensen die verstand van muziek hebben, die jou kunnen begeleiden en daar natuurlijk de passende muziek bij maken. Zelfs in je eigen toonsoort. Dat is ook zo fijn, hè?
1: Ja.
0: Karaoke is niet altijd je toonsoort.
1: Nee,
0: dus dat
1: niet.
0: Kan ook een probleem zijn. Ja. Dus nou ja, in ieder geval, we weten aardig wat van je inmiddels, hè?
1: Nou,
0: maar we hebben nog geen muziek van jou gehoord.
1: Nee.
0: En ik denk dat de luisteraars daar best benieuwd naar zijn. Dus we gaan een nummer draaien van jou, wat jij zelf uitgekozen hebt. Ik heb hem er net al een soort aangekondigd, maar nu mag jij het doen.
1: Nou mensen, dit is een van mijn eerste Nederlandstalige nummers die uitgebracht is in 2011. En het nummer heet Ik mis je steeds meer.

Uit. 5 juli, dan sta ik met Mag ik deze dans van u in de Meeuwenhof in Hoogvliet. Van 2:30 tot 5:00. Ook dat kunt u op de website zien. 11 juli, Sharing the City. Podium staat bij Prikkenwater. Van 12:30 tot 15:30. En dan 22 augustus terug in de tijd op het zomerterras in Vlaardingen. Van 2 tot 5:00. Muzikaal onthaal in Prikkenwater begint weer 20 september. 18 oktober, dan hebben we een speciale show. Dan bestaat muzikaal onthaal 15 jaar. En dan is deze show heel speciaal en daarom ook al uitverkocht. Dat is het allemaal. Mocht u informatie willen, dan gaat u naar info@ritajong.nl of naar perry@perryzuidam.nl. Dat is het allemaal. En dan gaan we nu luisteren naar Frank Verkooijen met Geweest is Geweest.

0: Ja, luisteraars, dat was Frank van Kooijen. En daarvoor heeft u gehoord Corrie Konings met haar nieuwe single Er hangt iets in de lucht. Nou, laat maar lekker hangen, denk ik. Hier naast mij zit Aaron Michaels. En ja, die man die heeft muziek in zijn lijf zitten.
1: Ja, ik kan ook nooit stilzitten, hè?
0: Nee?
1: Nee. Is er geen muziek, dus ben ik nog met mijn maat van de muziek aan het meten.
0: Ja, ik ken dat, hoor. Dus weet je, als je dan met meerdere mensen, als je visite hebt of zo, dan moet je zo oppassen dat je het niet alleen daarover hebt. Ja. Omdat je dat nou eenmaal in je zit. En gelukkig kan ik daar met mijn man goed over praten. Maar als de visite is die helemaal die interesse niet hebben, dan moet je toch zorgen dat je het gesprek een andere wending geeft.
1: Zeker.
0: Nou, dat soort dingen, hè, daar moet je op letten. Maar ja, als je er vol van bent, en zeker als je net iets uitgebracht hebt, heb je dat ook. Als je net een nieuwe single uitgebracht hebt, van alle resultaten volgen en zo,
1: ja,
0: wat het zeker allemaal doet.
1: Ja, zeker. Ja, gelukkig heb ik Annerieke die
0: Annerieke houdt het goed voor je bij, hè?
1: Die houdt het goed voor me bij. Ja. Die stuurt het ook elke keer gewoon lekker naar me toe.
0: Ja,
1: en,
0: die is goed bezig. Ja, en Aaron, als jij

0: concreet. Wat kunnen de mensen verwachten? Ik weet Elvis Presley, die muziek. Maar je wil avondvullend optreden? Of hoe doe je dat?
1: Nou ja, het kan avondvullend inderdaad. Maar ik heb afgelopen weekend in België een barbecuefeest gehad waar ik opgetreden heb.
0: Waar?
1: En dan, in België.
0: Ja, maar België is groot.
1: In Turnhout.
0: Oh, in Turnhout. Bij de grens.
1: Ja.
0: Ja.
1: En daar sta ik gewoon 2 keer een half uurtje. Aanstaande zaterdag heb ik ook weer een tuinfeest waar ik in principe de avond sta. Dus wat dat betreft. En dan komt alles voorbij. Dan komt Elvis komt voorbij, dan komt Jack Jersey voorbij, dan komen Nederlandstalige nummers.
0: Ja.
1: Oude gouden meezingers.
0: Je hebt daar overal orkestbanden
1: ik
0: van.
1: Ik heb overal orkestbanden van.
0: En hoe kom je aan de orkestbanden? Laat je ze maken?
1: Mijn eigen nummers worden dus gewoon inderdaad...
0: Die kan je sowieso zingen.
1: Maar die worden dus ook gewoon gemaakt. Het zijn geen covers of zo.
0: Nee.
1: Het zijn allemaal eigen nummers.
0: En als jij in de studio iets laat maken, worden er dan ook live instrumenten gebruikt?
1: Ja, er worden zeker live instrumenten.
0: Niet alles met de keyboard en de synthesizer. Nee.
1: Alleen... Ja. Dat is verschillend. Het Nederlandse talige nummers, zeg maar. Dus echt een beetje de stampnummers. De up-tempo nummers.
0: Wat meezingers moeten worden.
1: Daar zit gewoon een computer bij natuurlijk.
0: Zoiets zit. Maar ja, dat is af en toe gewoon eventjes een tik geven. Een harde tik.
1: Maar de rest wordt allemaal met live instrumenten. Ja. En echt backing vocals.
0: Dat is wel mooi.
1: Allemaal opgenomen.
0: Dus degene die jouw muziek maakt, die speelt meerdere instrumenten.
1: Ja, dat zeker. Hij heeft ook
0: dat is fijn.
1: Deze heeft ook een eigen... Ja, school, zeg maar, waar die mensen basgitaar liet spelen.
0: Dus hij heeft een muziekschool.
1: Ja, en opnamestudio. Dus hij is eigenlijk...
0: Het is wel fijn.
1: Heel muzikaal is hij.
0: Ja, ja. Nou, het eerste gesprek is altijd langste. Het wordt vanzelf korter, maar het gaat om jouw muziek. En we kiezen er altijd voor om een paar nummers te laten horen. Niet één liedje. Dus we gaan weer een nummer van jou draaien. En jij mag het aankondigen.
1: Nou, lieve mensen, dit is iets heel anders dan dat we net gehoord hebben. Net een Nederlandstalige smartlap. Maar ik zit ook een groot gedeelte in de country en western scene, we de lijndansen en zo. En daar heb ik dit nummer dus ook voor uitgebracht. En ik zou zeggen, veel plezier met This Small Town.

0: Ja, luisteraars, dit was Jan Brink met Niets ter wereld kan ons scheiden. En volgens mij moet ik Frans gaan praten nu. Ik heb iemand aan de telefoon en de titel zegt Parlez-vous français? Dus Harold Michel, wat ben je aan het doen?
1: Ja, goedemorgen. Ja, ik ben gewoon aan het werk natuurlijk, maar neem altijd even de tijd voor een belletje. Ik zou zeggen, bonjour mademoiselle.
0: Ja, oké. Zeg, we kennen elkaar, we hebben elkaar natuurlijk wel vaker gezien, maar jij hebt een nieuwe single uitgebracht en dat is dus Parlez-vous français. En is dat een idee van de producer of komt het bij jezelf vandaan?
1: Dit is het idee wat we zelf hadden. Want ik ben chauffeur, zeg maar. En in Frankrijk zaten we in een chauffeurscafé waar veel Hollanders komen.
0: Ja.
1: En we draaiden wel eens een Nederlands liedje om iedereen een beetje te vermaken.
0: Ja.
1: En toen kwam er eens een oudje van Peter Koelen aan voorbij. Parlez-vous français. En toen dacht ik bij mij eigen, hoe gaaf zou het zijn om die in een soort vrachtwagenjasje te gieten en helemaal opnieuw uit te brengen.
0: Ja.
1: En dat hebben we gedaan. Daar heb ik Stefan gebeld van Roodmuziek. Ik zeg, wat vind je daarvan? Hij zegt, ja. Hij zegt, misschien wel een heel leuk idee. Hij zegt, ga er eens over nadenken en even een opzetje maken. Ja, want één kwam het andere. En het resultaat is niet verwacht dat het zo leuk zou worden. Echt niet.
0: Nee, en als je hem zingt live, dan merk je ook dat de mensen gelijk meedoen.
1: Ja, want dat Parlez-vous français, dat is natuurlijk heel... Dat kan iedereen zo, als je het eerste stuk hebt gedaan.
0: Dat is een goede kreet, ja. Daarom kon ik het ook uitspreken.
1: Ja, daarom. Dan kunnen ze het zo meezingen natuurlijk. Dat is ook leuk.
0: Ja, oké. En ik zie dat jouw plugger is Score Promotion.
1: Ja, klopt. Ja,
0: ja en dan gaat het als een speer, denk ik.
1: Ja, zeker. Ik klaar. Het gaat echt heel hard. Ik heb ineens, de agenda zit helemaal vol.
0: Oké.
1: De boekingen lopen goed. Het is gewoon... Het plaatje is even compleet. Dat had ik even. Ik ben een beetje overdonderd daardoor.
0: Ik. Ja. Ja, en je bent maar een klein mannetje. Dan moet je het allemaal wel bijhouden, hè?
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Maar ja, in die grote vrachtwagen val ik niet op natuurlijk.
1: Nee, inderdaad.
0: Oké.
1: Nee.
0: Zeg, als mensen jou willen boeken, hoe moeten ze dat doen?
1: Ja, ze kunnen mij natuurlijk via Rood en Blauw boeken.
0: Ja.
1: Ik ben te vinden op social media natuurlijk via...
0: Oké, als ze Harold Miger in gaan vullen, dan vinden ze jou vanzelf.
1: Als je mijn naam googelt, dan komt er zoveel naar buiten.
0: Oké.
1: Dan hebben ze wat geleerd, hoor.
0: En als ze een vrachtwagen horen blazen, dan ben jij het.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Oké. Nou, dan zeg ik parlez-vous français. Je mag zelf je nummer aan gaan kondigen.
1: Ja, bien vu, madame monsieur. Hier komt hij dan, de nieuwe single Parlez-vous français. Helemaal gefilmd in Frankrijk. In een Frans kroegje, dus zoek filmpjes op YouTube. Het is een clip gewoon. En ja, jullie ook bedankt voor de airplay natuurlijk. En alle luisteraars, een hele fijne zonnige vrijdag.

0: Ja hoor, dit is 2. En ja, ik zie het al voor me, Harold Mieger. En dan met Hop Hop Hop. Hè, de grote festivals, ga er maar heen. Ik ben bevriend met Ogge Joke en dan gaat het ook zo. Dus ja, wat dat betreft. Ja. Zeg Aaron, we gaan het laatste gesprekje met jou voeren. En ja, allereerst willen we natuurlijk wel weten, als mensen jou willen boeken, hoe ze dat moeten gaan doen.
1: Nou, dat kan op heel veel verschillende manieren. Het kan via Facebook, via mijn website www.aaronmichaels.nl.
0: Oké.
1: En dan zeg ik wel, tenminste, wel, let op hoe je mijn naam schrijft, want heel veel mensen draaien de A en de E om en dan krijg je dus niets.
0: Nee.
1: dus echt daar moeten ze...
0: Ja, ja, oké.
1: En ja, in principe als je googelt dan...
0: Denk maar aan Michael Jackson, hè? De voornaam, ja, nou, en dan een S erachter, ja. Toch? Zo moeilijk is het niet, ja, eigenlijk.
1: Precies.
0: Nee. En ja, als jij... heb jij binnenkort iets van een optreden waar je zegt van... dat is openbaar, daar kunnen de mensen naartoe komen?
1: Nou, de eerste volgende optredens die ik heb staan... zijn eigenlijk allemaal privéfeestjes.
0: Privéoptredens. Ja. Ja, daar heb ik er ook genoeg van. En ja, dat is nou helemaal niet anders. En met respect hoor. Want uiteindelijk word je geboekt door een organisatie... die dit voor die mensen doet.
1: Ja.
0: En dan moet je gewoon... logisch is dat ze dan geen buitenstaanders willen.
1: En vooral nu het mooie weer aan het komen, ja. Vinden ze het prachtig en lelijk om in de tuin een tent neer te
0: zetten.
1: Tuinfeesten,
0: ja, och, de mensen komen zelf van buiten luisteren, toch?
1: Ja, dat precies. Ja,
0: oké.
1: Okay. Duur genoeg.
0: Ja, nou ja, ik dank je voor je komst naar de studio. Ik vond het super gezellig met je. En als er weer wat nieuws is, je bent van harte welkom.
1: Nou, dankjewel. Ja, ik vond het super leuk om hier weer te zijn. Hè. Dat is een tijdje geleden. Heel hartelijk bedankt voor het interview en voor de tijd.
0: Ja.
1: En voor de airplay natuurlijk.
0: Graag gedaan.
1: En
0: we gaan natuurlijk naar jouw nieuwe single luisteren.
1: Ja.
0: En ja, je mag hem natuurlijk zelf aankondigen. Ik vind het een gouden greep. Dit onthoudt iedereen toch? Want
1: nou,
0: we hebben
1: het.
0: Er dagelijks mee te maken, dag en nacht.
1: Ja inderdaad.
0: Ja, dus, toch?
1: Jazeker.
0: Kondig het maar aan.
1: Nou, dankjewel. Nou mensen, dankjewel voor het luisteren. Blijf vooral naar dit kanaal luisteren, naar Twee. En naar Rita Jong natuurlijk. En hier komt dan mijn nummer. Heb ik zelf de tekst van geschreven. En het heet De Zon, de Maan en de Sterren.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel en Schot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: luisteraars, welkom bij Muzikaal Onthaal op 2 met Rita Jong en deel 2 uiteraard. Uitzending 703 en nu hoorden ze juist mijn gast van vorige week, Sylvia Smit, met Samen door het leven. Nou, dat is een mooie leus eigenlijk. Ik heb trouwens iemand die heeft het over Eens komt de dag. Nou, daar gaan we het natuurlijk over hebben. Ik heb een gezellige man hier naast me zitten, een fantastische zanger, Michel Bolsink. Goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Zo. Ja, en ja, weet je, Eens komt de dag. Ja. Dat is een van de liedjes van jou.
1: Ja.
0: En daar heb je vast een bedoeling mee gehad.
1: Ja. Het is,
0: of de schrijver, ik weet niet van wie het komt.
1: Ja, het liedje is geschreven, gecomponeerd door een kameraad van mij. En ik heb de tekst geschreven. En het is ontstaan na de dood van mijn moeder, na het sterven.
0: Okay.
1: Aan die vreselijke ziekte, helaas. Ja. Hè, waar we allemaal
0: mijn
1: mee te maken krijgen,
0: ook,
1: de meeste mensen.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ja, wat kan ik nog iets doen? Iets bijzonders doen om haar te herinneren. Om haar een beetje een eeuwige herinnering te geven.
0: Ja.
1: Ik denk, nou, ik ben zanger.
0: Ja, ja, dus dan kan je dit gebruiken.
1: Er moet een liedje komen.
0: Ja, ja, uitlaatklep.
1: Er moet een liedje komen. Dus.
0: Ja.
1: En we hadden het liedje eigenlijk binnen, ja, en ik wil niet overdrijven, maar binnen 10 minuten klaar.
0: Jeetje.
1: Het was heel,
0: ja,
1: het was eigenlijk
0: zo hoog.
1: Simpel.
0: Ja. Ja, heb je het kort na het overlijden gedaan? Of heb je het
1: meegemaakt? Nee. Ongeveer 1,5 jaar later of zo.
0: Ik weet dat je fantastische emoties over kan brengen, maar dat zijn dus echte emoties. Je hoeft je niet in te leven, want het zit in je.
1: Ja, ja, het is geschreven uit mezelf. Hè. Dus het is een, iets wat heel veel mensen herkennen, denk ik.
0: Ja. Ik zal het ook wel herkennen.
1: Ik denk het
0: wel. Jouw moeder is dus, is ze kort geleden overleden of is het al
1: Nee,
0: even
1: is
0: geleden?
1: Al een poosje geleden. Nee,
0: ja, en wat was de leeftijd?
1: Mijn moeder was niet zo heel oud, begin 70.
0: Ja, mijn moeder
1: was
0: 66.
1: Is natuurlijk al een leeftijd tegenwoordig. Hè, maar,
0: nou, weet je, dat zijn leeftijden dat je ze eigenlijk nog zo nodig hebt.
1: Ze had er eigenlijk nog een paar jaar bij moeten zijn.
0: Je bent volwassen geworden en er zijn altijd vragen die je alleen met je moeder kan bespreken.
1: Die blijven,
0: En
1: die blijven
0: nu
1: onbeantwoord. Nee, die blijven onbeantwoord. Klopt.
0: Maar nu ben jij degene waar ze vragen aan stellen, toch?
1: Mijn dochter die stelt mij geregeld vragen nou.
0: Ja, zo is het.
1: Dus of ik veel een beetje oud aan het worden ben, zo voelt het wel nou.
0: Ja. En dan zijn er bepaalde dingen die ze alleen maar aan de moeder kunnen vragen.
1: Absoluut.
0: Ja, zo
1: die wil
0: is
1: ik
0: het.
1: Ook niet weten.
0: Dus verdeelde aandacht.
1: Helemaal goed.
0: Ja.
1: Helemaal goed.
0: Ja, en weet je, ik weet dat jij een prachtig nummer uitgebracht hebt. En dat weten heel veel mensen, want je bent dagelijks te zien op tv.
1: Ja.
0: En dat gaan we natuurlijk als laatste nummer doen. En
1: mooi.
0: Dan, ik heb het niet zo vaak. Ik bewonder eigenlijk ieder artiest wel ook op. Omdat ik weet wat de ins en outs zijn. Wat je allemaal moet doen.
1: Ja, jij weet precies hoe het
0: dus,
1: zit.
0: Dat waardeer ik sowieso. Maar er zijn van die uitschieters. En ja, toch ben jij daar één van.
1: Dat vind ik heel fijn om te horen.
0: Ja, en toen heb ik steeds gezegd tegen mijn man ook. Want die houdt daar ook van. Van joh, die wil ik wel in de studio. En toen komt de vraag gewoon van de plugger.
1: Ja.
0: En was maar goed ook.
1: Zo loopt het af en toe.
0: Dus dan ben je meer dan welkom.
1: Ja, leuk. Mooi dat ik hier mag zijn.
0: Maar we moeten meer over je weten.
1: Oké. Okay.
0: En dat is natuurlijk, hoe lang zing je al?
1: Nou, ik zing al vanaf een jaar of 16 eigenlijk. Was mijn eerste kennismaking met echt live zingen. Vanaf die tijd is het er wel een beetje uit de hand gaan lopen natuurlijk. Hè, maar dat ken jij ook.
0: Ja.
1: Van een hobby wordt op een gegeven moment toch serieus werk gemaakt. Ja. Omdat, omdat ik het gevoel had van ik moet. Ik heb in bands gespeeld, ik heb in duos gespeeld, ik heb in de coverbands gespeeld. Allemaal prachtig. Maar het is niet iets wat je nalaat, weet je wel. Je laat eigenlijk niks na.
0: Nee.
1: De mensen hebben genoten, het was een leuke band. Maar als ze dan vragen van wie was de zanger dan? Ja,
0: dat weten
1: ze niet.
0: Nee.
1: En toen had ik zoiets van na 10 jaar zo'n beetje heb ik in die wereld gezeten. En toen had ik zoiets van volgens mij moet er meer zijn. Ik wil meer, ik wil meer erkenning krijgen van mijn kunnen of van mijn zingen. Ja. Weet je wel,
0: ik ken dat gevoel. Ik heb zelf ook in orkesten gezeten. En toen hebben we een keer een reunie gedaan. En toen was ik al lang zangeres in mijn eentje. En toen zei ze, verrek, je kan echt zingen. En toen dacht ik van, nou, wat heb ik dan al die jaren in die
1: precies.
0: band gedaan?
1: Ja, precies. Ja,
0: dat gevoel heb jij ook natuurlijk.
1: Ja, dat heb ik ook gehad. Ja, inderdaad. En toen dacht ik echt wel van, ik moet iets gaan doen dat ik toch meer erkenning krijg. En,
0: ja.
1: Ja goed, en dan ga je liedjes maken.
0: En de muziek overstemt vaak, want ze willen allemaal zichzelf heel graag horen.
1: Ja, gitarist wil zijn gitaar horen en de drummer die...
0: Kom jij er al bovenaan.
1: Ja, wat dat betreft, dan zitten we komen we uit hetzelfde wereldje. En dan weet je meteen waar het door gaat, weet je wel.
0: Ja.
1: Je wordt lawaaidof, hè. Je krijgt gehoorbeschadigingen. Want iedereen moet harder op zo'n podium.
0: Ja, zo
1: totdat
0: is
1: we, die tijd kwam dat de oortjes, ja, dat is al...
0: Ja, nee,
1: in jouw tijd was dat
0: toen ik in de orkestjes zat, weet je, toen moest je alles zelf uitproberen.
1: Ja, precies.
0: Ik had wel een zanglerares, een operazangeres. Ja, ja. Die heeft het mij wel... Want mijn stem die ging natuurlijk naar de knoppen daardoor.
1: Ja,
0: continu forceren.
1: Ja,
0: om er maar bovenuit te
1: helemaal
0: komen.
1: Helemaal goed, ja, klopt. Want zo herkenbaar dit.
0: Dat knopje wat ik zou moeten bedienen, dat wist ik niet.
1: Nee, nee. Dus,
0: weet je, ze zongen ook nog allemaal... Had jij dat ook?
1: Ja, we hadden een vijfmansformatie. En we zongen zeker met vier man, zeg maar.
0: Dus, meerstemmig, hartstikke goed hoor.
1: Ja.
0: Alleen je wil allemaal jezelf horen. Ja. En daar gaat het mis.
1: En jij hebt natuurlijk net zoals ik de pech. Maar dat je ook nog de tweede stem moet zingen dan of zo. Als iemand anders een keer de lead nam.
0: Ja.
1: Dan had je geen rust. Maar dan zong je meer.
0: Ik was wel de liedzanger. Dus, dat was het wel. Maar ja, weet je. Het was in de tijd van Pussycat en Alba. Ik zong het allemaal.
1: Drukke tijd.
0: Mon Amour met de saxofonist. Weet je. Dus de herinneringen zijn wel leuk.
1: Ja, die blijven mooi.
0: Dat blijft mooi.
1: Ik heb hele mooie dingen meegemaakt. Zeker.
0: Ja. Maar nu ben je dus solozanger. Ja. En sinds wanneer ben je dat?
1: 2010. Nu?
0: 2010.
1: Ja, 7 januari 2010.
0: Dus je bent 16 jaar daarmee bezig.
1: Op mijn verjaardag.
0: Op je verjaardag?
1: Ja, heb ik de eerste single uitgebracht. Ja.
0: Kreeg je dat cadeau voor je verjaardag?
1: Nee. Ik had gewoon zoiets. Ik denk, wat is nou een mooi moment?
0: En was dat die single van je moeder?
1: Nee. Het was Steeds weer als ik jou zie. Dat was mijn allereerste single.
0: Ja.
1: Ook geschreven door dezelfde componist. Ik heb de tekst geschreven.
0: Ja.
1: Dat was ons eerste liedje. En toen hebben we een aantal jaren achter elkaar wel leuke singles uitgebracht.
0: Ja. We hebben best al een leuk gesprek gehad.
1: Ja,
0: hè?
1: Toch?
0: Dan komen er nog meer. Dus zullen we eerst even naar muziek gaan?
1: Ja,
0: luisteren?
1: Lijkt me goed plan. Hè?
0: Ja? Je mag het eerste nummer van jezelf aankondigen. En je weet waar het over gaat.
1: Eens komt de dag.

Ja, luisteraars, dit was Wendy van Hout. En die heeft de Spaans benauwd. Daarom nam ze de telefoon, denk ik, niet op. Ze heeft er in ieder geval over gezongen. En we gaan nu luisteren naar een Schiedammer, Bob Offenberg. Met zijn nieuwe single, Nergens Anders.

Ja, luisteraars, het is weer zover. En ik ga u natuurlijk eventjes de agenda voorschotelen. Aanstaande woensdag 24 juni... dan is er weer in Prikkenwater muzikaal onthaal bingo met Perry Zuidam om 19:30 tot... hoe laat weet ik niet eigenlijk, maar de zaal gaat open om 19:00. 5 juli, dan mag ik deze dans van u in de Meeuwenhof in Hoogvliet. En dan hoop ik u daar weer allemaal te zien van 14:30 tot 17:00. 11 juli, dan hebben we Sharing the City. Het podium staat bij Prikkenwater. We zijn er van 12:30 tot 15:30 met allemaal leuke artiesten. 22 augustus staan we op het zomerterras terug in de tijd. En dat is van 2 tot 17:00. Muzikaal onthalen in Prikkenwater, dat begint weer op 20 september. En dan hebben we natuurlijk weer een leuke show voor u. Ook 18 oktober, maar dan bestaat muzikaal onthaal 15 jaar. En deze show is met speciale artiesten volledig uitverkocht. Verder info kunt u altijd ons bereiken. Perry Zuidam, Perry apenstaartje, perryzuidam.nl of Rita apenstaartje, ritajong.nl. Dat was het allemaal. En dan ga ik nu weer verder praten met mijn gast in de studio. Nee? Oh nee, we hebben nog een gezellige zangeres. Ja, en die gaat helemaal lekker los. Dat is Estelle Vos.

0: desaan.
1: Ja, en dat was Estelle Vos. En Estelle Vos is nog erg jong zo te horen. En hier naast me zit een zanger, die is ook nog hartstikke jong.
2: Nou, is zo.
1: Het ligt maar aan wanneer je gaat tellen.
2: Ja, precies.
1: Ja?
2: Elke leeftijd heeft zijn charme.
1: Vorige week ben je gaan tellen.
2: Ik ben vorige week wel gaan tellen, ja.
1: Ja, en dan heb ik het natuurlijk over Michel Wolsink. En wat hebben we al een leuk gesprek gehad.
2: Ja, lekker.
1: En je bent een artiest in hart en nieren.
2: Absoluut.
1: Ja, en speel jij ook zelf instrumenten?
2: Ik speel gitaar.
1: Jij speelt gitaar?
2: Ja.
1: Nou, dat hebben we dan ook al samen. Want dat, nu niet meer hoor. Dat gaat niet meer.
2: Nee.
1: Maar ik heb dat wel altijd gedaan. En ik weet hoe het met jou ging. Ik leerde eigenlijk een beetje tokkelen.
2: Ja.
1: En dat is wat je leert.
2: Ja.
1: En dan kwam ik thuis en dan zat ik te harken met Marina.
2: Ja, je wil meteen een liedje spelen, hè? Dat is het mooiste.
1: Dat vond ik veel leuker. Ja.
2: Ja.
1: En dan na een week moest ik weer terug en dan even gauw leren. En dan ging ik, echt, hè?
2: Ja.
1: Maar had jij ook het gevoel, heb jij gitaarles gehad of heb je het jezelf aangeleerd?
2: Een oom van mij, die is rasmuzikant, die speelde al heel zijn leven in coverbands. En die heeft mij dat geleerd.
1: Okay.
2: En dat heeft hij eigenlijk gedaan met, zoals je nu eigenlijk op het internet vindt, hoe je de vingers moet doen op welke fretten en welke snaren.
1: Ja, ja.
2: Dus hij tekende dat allemaal, had hij allemaal voor mij uitgetekend. En goed, dan leer je akkoorden.
1: Okay, dus
2: en het is oefenen.
1: Ja, oefenen. Dus het was niet zo dat je elke week bij elkaar kwam of zo?
2: Nee.
1: Je kreeg het echt...
2: Hij zei gewoon van leren de eerste akkoorden, maar de basisakkoorden. En dan komen we bij elkaar en dan ga ik jou een beetje uitleggen waar je verkeerd doet.
1: Er zijn zoveel muzikanten die geen noten kunnen lezen.
2: Ik kan geen noten lezen.
1: Nee.
2: Niet één. Nee. Ik zou, als ik het zit, dan is het abracadabra als ik het zie.
1: Ja, ik krijg wel eens een schema voor me. En dan zie ik het wel. Want ik weet wanneer ik een noot aan moet houden. Wanneer ik het moet koppelen en dat soort dingen.
2: Ja.
1: Alleen de melodie ken je niet.
2: Nee.
1: En dan zit je toch een beetje...
2: Nee, ik kan geen noot lezen. Helemaal niks.
1: Nee.

0: Een nieuwe liedje te praten en dat wil ik wel, want hoe ben je aan dit nummer gekomen?
1: Ja.
0: Is het een bestaand nummer?
1: Nee, het is een compleet nieuw nummer.
0: Ja.
1: En ik werd eigenlijk gebeld door een vrouw bij mij uit de buurt, die woont er een aantal kilometers van me af. En ik kende dat hele vrouwtje niet. En die zegt, Michel, zegt ze, ik heb eigenlijk heel veel liedjes liggen. Ja, en ik zeg, en nu? Ja, ik weet niet hoe ik ermee aan moet verder. Ik ben geen zangeres of ik weet niet hoe dat wereldje in elkaar zit. Ik zeg, zou je mij wat willen sturen? Ik wil er wel naar luisteren.
0: Ging dat dan alleen om teksten?
1: Want nee, complete liedjes gecomponeerd met muziek en tekst had ze klaar liggen.
0: En ze speelde zelf geen muziek?
1: Ze kan een beetje, volgens mij, een beetje keyboard spelen
0: beetje,
1: en zo.
0: Melodielijntje.
1: Ja, een beetje melodielijn. En goed, ik zei, nou, stuur mij wat op. En dan luister ik. En als ik er wel mee kan, dan laat ik het je weten. En ze stuurde dit liedje.
0: Ja.
1: En ik was meteen verkocht. Ik zei, die is voor mij.
0: Ja.
1: Die ga ik pakken.
0: Ja, en het gaf natuurlijk zoveel gevoel bij jou.
1: Ja,
0: die tekst die gaat ergens geweldig over. En als je niet meer piepjong bent, dan heb je al zoveel meegemaakt
1: dat
0: je eigenlijk situaties van jezelf daarin kan passen.
1: Ja, herkenbaar voor heel veel mensen. Net wat jij zegt, zeker als je al op leeftijd bent zoals wij.
0: Ja.
1: heb je al van alles meegemaakt in het leven. En een metafoor in dit liedje is de jas. Maar de jas had ook wat anders kunnen zijn.
0: Ja.
1: Het kan een horloge zijn, het kan een ring zijn. Ja. Het kan iets, een herinnering aan de persoon die...
0: Toen ik jouw liedje hoorde, toen dacht ik aan de bontjas van mijn moeder.
1: Ja.
0: Mijn moeder had van mijn vader, ze hadden het echt niet breed. En toen heeft mijn vader voor haar een echte bontjas gekocht. Ja. Dat kon toen nog.
1: Ja.
0: En toen mijn moeder overleed, heb ik die gehouden.
1: Ja.
0: Ik heb hem naderhand weggedaan. Ja. Want weet je, op een gegeven moment wil je het ook niet missen.
1: Nee.
0: Maar ik bedoel maar, dan komen toch die momenten terug.
1: Absoluut. Absoluut. En daar gaat dit liedje eigenlijk
0: over. En dit is maar mijn moment. Maar zo hoeveel mensen hebben zoiets dat ze iets tastbaars hebben?
1: Ja, je hebt altijd wel iets
0: en dit
1: nog
0: ging toevallig liggen over een jas.
1: Ja, dit ging toevallig over een jas.
0: Ja. Ja.
1: Maar het is een metafoor. En net wat ik zeg, het had van alles kunnen zijn. Een dierbare herinnering van iemand.
0: Ja, maar het is zelfs zo als jouw nummer op tv komt. Hij zit meestal in zijn kantoor. En dan roep ik hem, want dan komt hij ook kijken.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja, mooi.
0: Dus dat is hartstikke mooi.
1: En, ja, dat is mooi.
0: Dat wilde ik je toch vertellen.
1: Dat is mooi wat muziek kan doen, hè?
0: Ja, ja. En ik denk dat je ook wel meer mensen hierover spreekt. Heb jij, als je ergens optreedt, hebben mensen het daarover?
1: Nee, niet echt. Want nu zit je een beetje in het feestgebeuren natuurlijk, hè?
0: Kijk, ja, dat doe je dit niet. Nee. Ja, het kan wel als je een avondvullend iets hebt.
1: Het kan wel,
0: dat je zegt, ik heb een mooi liedje.
1: Om ermee te beginnen of na de pauze mee te beginnen, dan kan het wel. Maar in principe kom ik nou ergens een half uurtje of 40 minuten.
0: En
1: dan moet het
0: dak
1: eraf, weet je wel.
0: Nee.
1: En dan past dat liedje niet.
0: Nee,
1: eigenlijk.
0: Want die mensen hebben feestgevoel.
1: Ja,
0: ik heb zo'n liedje over de oorlog. Nou, dat ik droom dat al die oorlogen over zijn. Een prachtig liedje.
1: Ja.
0: Maar dat kan ik wel doen bij een speciaal optreden.
1: Ja.
0: Maar niet
1: speciaal
0: zomaar
1: voor jou. Mensen die voor jou komen, voor je fans.
0: Ja,
1: dan kan
0: dat wel.
1: Maar je kunt niet op een feestavondje. Nee, dat past niet.
0: Nee, daarom. Dus zo denk jij daar
1: dat
0: ook
1: dat is dan
0: over.
1: Weer jammer. Maar goed.
0: Heb je vaste geluidsman of doe je alles zelf?
1: Ik heb twee vaste geluidsmensen die met me meegaan. En het ligt eraan waar we komen en waar we staan en of het een grote set moet zijn of een kleine set. We kunnen alles aanpassen.
0: Ja.
1: En dan gaat, als het heel groot is, dan gaat Erik mee. En als het kleiner is, dan gaat Mark mee, zeg maar. Dus ik werk met twee mensen.
0: Je hebt twee mensen. Ja. Als ze luisteren, heb je de namen goed gezegd? Want
1: Mark en Erik.
0: Je moest nadenken.
1: Absoluut. Ik moest even denken, welke was nou ook weer de kleine set? Ja.
0: Je kan beter een Jan in dienst nemen.
1: Ja,
0: daar kan je je nooit vergissen.
1: Ja, je kan je nooit aan vergissen.
0: Er zijn zoveel Jannen op de wereld.
1: Helemaal goed.
0: We gaan naar het nummer luisteren wat we nu als tweede van jou draaien. En heb je daar ook nog iets over te vertellen?
1: Ook een eigen nummer weer. Geschreven weer door dezelfde componist, Rob Mullink. Die al meerdere liedjes voor mij geschreven heeft. De tekst is wederom van mij.
0: Okay.
1: Dat gaat me wel goed af, moet ik zeggen. Ik kan geen muziek componeren.
0: Nee, maar
1: heel
0: stom, teksten wel.
1: Kan ik, maar teksten gaat wel goed.
0: Ja. Ja,
1: dit is gewoon een vrolijk liedje.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dit is gewoon dit is vrolijkheid.
0: Oké, nou, daar gaan we graag naar luisteren. En kondig het maar aan.
1: Als het goed is, was het Leef je leven.
0: Ja, inderdaad.

0: Ja, en dit was Michel Wolsink. En ik heb nu iemand aan de telefoon, die heeft de tijd. Dus, maar wij niet zoveel, maar ik ga er wel een gesprekje mee voeren. Zangeres Margaretha, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou, ik heb inderdaad wel eventjes tijd. Dat klopt helemaal.
0: Ja, goed hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, ja, ik gebruik altijd titels. Dat is een tik van mij, denk ik. Maar je maakt het gesprek altijd wel gelijk gezellig.
1: Nou, dat is zeker weten waar.
0: Ja, maar we hebben elkaar al eerder aan de telefoon gehad, volgens mij.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat vermoed ik ook van wel.
0: Ja, ja. Jij brengt Margaretha van der Laar, hè?
1: Klopt.
0: Ja, zie je wel. Ja, ik heb nu alleen je voornaam opgekregen, maar ik hoor het dan gewoon.
1: Zeg, ik werk ook onder mijn voornaam, hoor, dus dat klopt wel. Want er zijn niet zo heel veel Margaretha's, dus het is niet echt nodig vaak om een achternaam erbij te zetten.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Helemaal prima.
0: Ja, zo is het. Nou, in ieder geval, jij hebt een nieuwe single uitgebracht. Ik heb de titel al genoemd, dat mag je zelf ook nog een keer noemen als we hem gaan draaien. Even iets over jou. Jij bent zangeres, hoe lang ben je dat al?
1: Fulltime nu een jaar of 14, 15,
0: 19. Oké. En al die tijd ook singles uitgebracht, of is dat van lieverlee gekomen?
1: Nee, zeker. Vanaf eigenlijk het begin wel singles uitgebracht. Soms weer iets meer en dan weer iets minder. Maar sowieso, ieder jaar breng ik wel iets uit.
0: Ja.
1: In het ene jaar heb je wat meer inspiratie en schrijf je er een paar meer. En het andere jaar, ja, ik heb ook veel theater en andere dingen. Ja, dan heb ik weer iets minder tijd om singles uit te brengen. Maar er komt wel regelmatig iets nieuws uit.
0: Ja. En als jij optreedt, in wat voor categorie val jij? Feestmuziek, allround?
1: Nou, normaal niet. Ik ben redelijk allround, maar mijn hart ligt heel erg bij de kleinkunst. Dus echt een mooie vertellende liedjes. Sowieso vind ik dat een liedje een boodschap moet zijn, een verhaal moet zijn. Ik wil altijd iets vertellen, ik wil altijd iets brengen.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: Dat vind ik wel belangrijk. En natuurlijk doe ik ook de feestjes en de gezelligheid, want het wordt te klein. Dat vind ik altijd superleuk om te doen. En heel toevallig komt er binnenkort een nieuw project aan met een hele goede collega van mij. Waarin we iets gaan doen wat volledig out of onze comfortzone is. Dus we gaan even een heel nieuw pad betreden samen, maar dat komt eind september.
0: Oké, nou als dat pad ook naar de studio wijst hier, dan zijn jullie welkom.
1: Nou, dat is helemaal leuk. Hou ik zeker in gedachten.
0: Ja, telefonisch dan heb ik nooit zoveel tijd. Hè? Want de mensen komen altijd naar de studio. Dan moet ik ook aandacht geven, dat snap je.
1: Ja, snap ik helemaal. Ja,
0: ja. Zo is het. Nou, we hebben eigenlijk alles. In welke studio neem jij altijd op?
1: Normaal gesproken zit ik bij Hans Ouders. Ik heb nu een uitstapje naar een studio in België. En ik woon zelf in Spanje.
0: Oh.
1: Dus vandaar ook dat ik niet veel studiobezoeken doe. Want het is namelijk een hele reis.
0: Nee, dat snap ik.
1: Maar dus ik probeer het altijd te combineren met optreden.
0: Als je er toevallig hier bent, ja. En weet je, ik kan ver vooruit schuiven. Dus ik heb nooit gelijk tijd voor je. Dus je kan het van tevoren best een eind van tevoren doorgeven.
1: Ja. Dan moet het zeker een keer goed komen.
0: Ja, dat hoop ik ook. Dat zou wel leuk zijn. Zeg, als mensen jou willen boeken, hoe gaan ze dat doen?
1: Dat kan via de bekende bureaus, Geels, noem maar op. Ik zit bij Label One. Via hun kun je me ook zeker boeken. En ik ben natuurlijk te vinden op social media.
0: Okay.
1: Zoek op Margaretha en je vindt me zeker.
0: Ja, als ze Margaretha intypen, dan komen ze vanzelf bij jou terecht.
1: Zeker weten.
0: Ja? Nou, dan wordt het nu tijd om je nummer te gaan laten horen.
1: En je
0: weet het al, je mag het zelf even aankondigen.
1: Nou, superleuk. Dan hierbij mijn nieuwe single, maar niet voordat ik jou natuurlijk weer bedank voor het gezellige interview. En jij heel veel succes met het programma. Alle luisteraars bedankt. En ik hoop dat jullie allemaal genieten van mijn nieuwe single, De Tijd.

0: Ja, luisteraars, we hoorden zojuist Jeffrey Hezen met Loco. En hier naast mij zit Michel Wolsing nog steeds. En wat een fijne artiest. En wat leuk om dan dingen te horen die je eigenlijk normaal van een artiest niet weet. En daar zijn deze interviews eigenlijk voor.
1: Ik weet van jou nou ook heel veel, hè? Ook buiten de uitzending omkomen. Ja, krijgen we hele mooie gesprekken, hè?
0: Ja,
1: goed, je hebt een verleden als
0: vakgenoten. En dan ben je al blij als er iemand naast je zit met toch wel dezelfde ervaringen allemaal.
1: Lekker is dat,
0: hè? En dat is ook zo fijn. Ik kom natuurlijk achter de coulissen als ik ergens optreed artiesten tegen die mij allemaal kennen.
1: Die kennen jou, zeker.
0: En dan kan je ook gewoon heel andere gesprekken voelen. Ja. En het is geen gebakken lucht, hè?
1: Nee, dat gaat dan iets dieper, hè?
0: Het bestaat gewoon.
1: Ja, mooi.
0: Ja. En voor de luisteraars is het natuurlijk ook heel leuk om de man achter de artiest ook, en dat halen we naar voren.
1: Ja, dan krijg jij er wel uit.
0: Ja, natuurlijk wel. Ja, natuurlijk.
1: Ja, mooi man. Mooi.
0: Ik stel een vraag en ze praten vanzelf. En dan kan je eigenlijk twee kanten op. Je houdt je mond of je zegt wat je kwijt wil.
1: Ja, in het begin hou je de mond. Maar nu, jij zegt, je hebt zoveel ervaring. Je loopt al zoveel jaren mee. Je hebt zoveel te vertellen eigenlijk, weet je wel. Dus,
0: ja, daarom.
1: En je bent ook een beetje rustiger. In het begin wil je alles heel graag vertellen. Als je de eerste keer op een interview komt.
0: Ja, want dit is onze kennismaking gewoon geweest.
1: Ja, en, mooi.
0: Nogmaals, dat komt echt door jouw nummer, wat we nu zo dadelijk gaan horen.
1: Ja, fijn om te horen.
0: Ja, en die in de clip spelen, is dat familie of zijn dat stand-ins?
1: Dat is de schrijfster van het liedje.
0: Oh.
1: Met haar man.
0: Met haar man.
1: Ja.
0: En is dat die vrouw waar je het over had?
1: Dat is de vrouw die mij belde.
0: Ja,
1: en
0: mooi.
1: Die zei van, ik heb wat liggen en ik weet niet wat ik ermee doen moet.
0: Ja.
1: Ja, en dus ik vroeg haar, ik zeg, zou je mee willen werken in de clip? Ik zeg, dat is wel heel speciaal, zei ze. Dat gaan we doen.
0: Het komt wel bij haar vandaan.
1: Ja, het komt bij haar vandaan. Ja. Dus ze heeft ook af en toe een traantje weg moeten pinken.
0: Ja. Is ze tevreden over de uitvoering?
1: Ja, ze vindt het geweldig. Ja.
0: Nou, ik denk dat ze de juiste persoon daarvoor gekozen heeft. Een man met levenservaring en een man die van goede muziek houdt.
1: Ja, ik hou van... ik hoorde de zangeres dat net ook al zeggen.
0: Margaretha.
1: Ja, het moet voeten aan de aarde hebben. Het moet,
0: het moet
1: betekenis hebben. Het moet ergens over gaan.
0: Ja, ik heb ook altijd nummers die ergens over gaan. Ik kies dat of ik krijg het aangeboden.
1: Precies.
0: Dan denk ik, dat past precies bij mij. Dat doe ik dan.
1: En dat is een beetje de moeilijke weg. Hè? Want tralala liedjes scoren veel meer makkelijker en hoger meestal.
0: Ja, kijk, als je een nummer covert, hè.
1: Ja. En, ook dat gebeurt veel.
0: Dat
1: hè?
0: Hebben we wel dat gedaan met Rockin' Billy.
1: Ja.
0: Dat is samen met Sylvia Smit hebben we dat gedaan. Ja. Als grap natuurlijk ook. Maar weet je, dan merk je ook dat iedereen dat kent.
1: Tuurlijk.
0: En dan
1: staat de deur half open.
0: Ja, daarom. En wij kiezen natuurlijk voor iets wat totaal nieuw is.
1: Ja,
0: het
1: is wel een moeilijke weg wat je kiest. Want je komt met iets wat niemand kent. En het is dan ook nog dit liedje van mij dan ook een ballad. Ja.
0: Ja.
1: In een zomertijd. Ja, eigenlijk zou je zeggen, waarom doe je dat nu?
0: Ja,
1: dat is het aard van het beestje. Als iedereen linksaf gaat, ga ik rechtsaf.
0: Nou hebben we een andere kant van jou niet gehad.
1: Ja.
0: En dat is, we moeten ook de klok in de gaten houden.
1: Zeker.
0: Maar de Duitsstalige.
1: Ja.
0: Treed jij ook in Duitsland op?
1: Ik treed meer in Duitsland op en Oostenrijk dan in Nederland.
0: Ja, echt waar?
1: Ja.
0: Ja. Maar zijn er ook Duitse liedjes op de Nederlandse markt verschenen?
1: Ja, in principe zijn ze sowieso allemaal, staan ze op Spotify. En die zijn allemaal te vinden. Ik heb een compleet Duitsstalig album uitgebracht.
0: Ja, en ik denk dat ik jou daarvan ken.
1: Ja, dat zal wel zo kunnen.
0: Van vroeger. En dat ik je toen ook een bericht gestuurd heb. Kom naar
1: de
0: studio.
1: Dat zou heel goed kunnen. Ik heb, ik heb een mooi album uitgebracht en al diverse singles. Ik heb nog wel ook wel even snel een nieuwtje. Ik ben vorige week zaterdag ben ik naar Solingen gegaan. Dat is ook in Duitsland.
0: Ja.
1: En daar is mijn nieuwe Duitsstalige single opgenomen. Gecomponeerd en door een sterk team van 3 man met grote producerdrachten. Daar verwacht ik wel iets van dadelijk ook.
0: Ja?
1: Dus vanmiddag krijg ik de master als het goed is.
0: Oké,
1: dus
0: en wanneer gaat die uitkomen?
1: Ja, dat ligt dan een beetje aan mij. Hè. We moeten dan de videoclip.
0: Nou, kies dan de tijd dat je weer hierheen gaat.
1: Ja, dat zou helemaal niet verkeerd zijn.
0: Dat
1: zou leuk zijn. Ja.
0: Ja?
1: Ja, dat gaat toch nog wel eventjes een paar weken of een maandje overheen.
0: Desnoods dopen we hem hier.
1: Ja, top.
0: Ja?
1: Ja, dat gaan we doen. Ja,
0: oké. Nou, we weten eigenlijk best heel veel nu van je.
1: Het hoeft niet alles te weten, hè? Het moet niet alles weten.
0: Nee, zo is het, zo is het. Maar het is wel belangrijk dat de mensen toch weten daarom zingt hij die liedjes. Dat past bij hem. En dat jasje wil ik ze geven met deze gesprekken.
1: Ja, fijn.
0: Ja?
1: Ja, vind ik lekker.
0: Oké, nou, je mag zelf dat nummer aankondigen. En ik misschien luistert de vrouw die het geschreven heeft.
1: Ik denk het wel.
0: Ja, maak het maar een beetje voor een eigen aankondiging. Ja?
1: Ik wil jou wel ook even bedanken natuurlijk.
0: Graag gedaan.
1: En die man voor de fijne ontvangst. Fijne interview. Leuk dat ik hier mocht zijn. Dank je wel voor de aandacht.
0: Heel graag gedaan. En ik hoop je een keer naar Prikkenwater te halen.
1: Bellen en ik kom. Nu weet het. Gaan we regelen.
0: Ja.
1: Oké, beste mensen, lieve luisteraars. Jolanda, die waarschijnlijk meeluistert. Hier is onze nieuwe single. De geur van jouw oude jas.

Ja, luisteraars, het zit er weer op voor vandaag. We hadden weer een hele fijne uitzending met Aaron Michaels en Michel Wolsink. En Samantha en Ria, die waren mijn assistentes. Jan maakte de foto's. En volgende week dan hebben we hier Rick de Jong, de zingende buschauffeur. En een jong talent, Dinant Rutgers. Dat wordt alvast ook weer een leuke uitzending. Ik wens u allemaal een heel fijn weekend. En geniet van dat Nederlands elftal. Ik hoop dat het genieten wordt. Tot de volgende keer.

0: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, het is vrijdag 19 juni. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over de vernieuwde geveltuintjes op de Schiedamse Hoogstraat. De Hollandse Nieuwe heeft Vlaardingen bereikt. En je hoort welke vlaggetjes je kunt ophangen om het Nederlands elftal te supporten. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, let wel op, want er zijn wel wat haken en ogen.

0: could.
1: Dit is 2.
2: Sinds een paar jaar heeft de Hoogstraat in Schiedam zogenoemde geveltuintjes. Kleine stukjes groen tegen de gevel om zo het winkelgebied een beetje op te fleuren. Nu lijkt toch niet iedereen er fan van te zijn, want de tuintjes zijn al een aantal keer vernield. En dat zit de ondernemers niet lekker.
3: Ja, is gewoon klote. Gisterochtend, ik woon aan het einde van de Hoogstraat, dus ik kan echt de hele Hoogstraat. En ik ga hier naartoe en ik zie in verschillende steegjes, plekken, plantjes eruit gerukt, potten kapot geslagen.
4: Nou ja, als ondernemers proberen wij natuurlijk de straat gewoon even gezelliger te maken. Nou ja, goed, en wat is beter voor gezelligheid en sfeer? Dat is groen gebruiken, gekleurde plantjes. Nou ja, goed, inderdaad, zoals je hier achter me ziet, deze jongens die pakken het altijd heel groots aan. En die maken er altijd iets speciaals van, elk seizoen weer.
3: En dan is het zo jammer als er iemand is die daar eigenlijk niet om geeft.
2: Nee. Van de daders zijn wel camerabeelden, dus de ondernemers hebben wel een vermoeden in welke hoedanigheid dit gebeurt.
4: Het is vaak toch wel baldadigheid of drank. Weet je, of mensen die dronken over straat lopen en dan alles kapot slaan en schoppen waar ze tegenkomen. Ja, weet je, nogmaals, iedereen is jong geweest, maar blijft van elkaar spullen af.
5: Want Maurice die vertelde, er zijn ook mensen die nemen gewoon hele planten mee, die stoppen het in de tas, die zetten het dan vervolgens zelf in de tuin.
3: Ik kan me er echt helemaal niks bij voorstellen, maar het schijnt te gebeuren. Ja, het is heel bijzonder.
5: Ja, je zegt het is kloten, we doen er een beetje lacherig over. Ja. Maar eigenlijk kun je natuurlijk ook denken, waar zijn we mee bezig en waar hebben we het nou over?
3: Nou ja, daarom vinden we het fijn dat jij even komt. Wij hadden het dus gisteren over, wat kunnen we hier nou aan doen? Wat moeten we doen? De politie, de gemeente, weet je, wat ga je borden ophangen? Ga je ten strijde? Ja, weet je, we willen ook geen ruzie maken, boos worden. Want ja, dit is juist voor positiviteit. Dat is waar we voor staan. En dat we uit willen stralen hier op de Hoogstraat.
4: En wat we eigenlijk willen doen, wat we hiermee willen bereiken, is te laten zien, weet je, dat wij hier echt heel veel tijd en moeite in stoppen. En dat we ook gewoon hopen dat iedereen ervan geniet. En een beetje de verantwoordelijkheid aanspreken bij de mensen die het dan doen. Als ze het zien, dit interview, dat ze dan denken, oké, moet ik niet meer doen.
5: Moet ik erbij zeggen dat het vooral om het gebaar gaat. Maar ik dacht, misschien draagt dit weer iets bij aan de vergroening van de straat.
4: Ja, superleuk, weet je. Het is sowieso heel, heel leuk omdat jullie daarover nagedacht hebben. Dat doet ons ook al heel veel plezier. Want dat betekent dat jullie dus ook vinden dat groen in de winkelstraat echt wel iets toevoegt. Dus dankjewel, heel leuk.
5: En je hoeft geen water te geven.
4: Kijk, dat is helemaal mooi.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij, maar de regen ook. Het is in ieder geval eerst nog even zweten geblazen. De temperatuur ligt rond de 33 graden. Kans op een spatje regen maken we vanmiddag al. Vanavond daalt de temperatuur naar zo'n 27 graden en kan het mogelijk gaan onweren.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Het Vlaamse haringseizoen is traditioneel geopend met het binnenhalen van de eerste ton Hollandse Nieuwe aan de Westhavenkade. Zoals ieder jaar wordt het eerste vaatje haring met de historische haringlogger VL92 Balder aan land gebracht en goedgekeurd. Twee ging mee op de logger om te kijken met dit symbolische moment, zoals te horen is in de reportage van onze verslaggever Julian Jansen.
1: Ja, u hoort het geluid van de Balder, de historische zeillogger uit Vlaardingen. De logger en de bemanning maken zich namelijk klaar om de haring aan wal te brengen en daarmee het haringseizoen te openen. En dat begint natuurlijk met de voorbereiding van de haring.
2: Ja. Hoe zijn ze?
3: Heerlijk zijn ze.
2: Ja?
3: Ja, nee, ze zijn echt lekker. Supermals, moet je kijken naar de kwaliteit van de haring. Het is echt goed.
1: Die Hollandse Nieuwe komt natuurlijk niet zomaar in de boot. Schipper Kees legt uit hoe dat er, in de welvarende haringtijden van Vlaardingen, aan toe ging op de zeillogger.
4: Die dikke reep die je hier ziet.
2: Ja.
4: Deze. Die ging om de spil heen. Dan ging de reep ging naar de spil toe. En die werd dan gehaald. En dan werd het net aan de voorkant losgemaakt. En dat net werd hier aan de zijkant, kwam tot hier binnen. En er stonden er twee van die houders, die hebben we nu niet gezet. En dan werd die haring werd hier opgevangen en die werd dan geklopt. En dan viel die haring hierin.
3: Er gaat er zout bij, dan zijn ze gezout. En waar ze dat even een poosje staan, dan zakt die haring een klein beetje. En dan doen ze tot het 1000 of 980 kan ook. Dat is maar net dan hoe groot de haring is natuurlijk.
1: En als de haring netjes in de ton zit, dan kan de vangst naar wal gebracht worden.
4: Hoor voor me los hoor! Aad! Aad! Jongens, ja, even wachten op de brug. Even wachten op de brug open, ja. Wij gaan nu achteruit, of we gaan achterin. Dan gaan we draaien. En daar komt, als het goed is, komt daar zometeen de burgemeester in de chaise. Oftewel in de kar die vroeger ook reed. Voor de nieuwe haringen. Die brengen ze dan vroeger bijvoorbeeld naar de koningin.
1: We varen Vlaardingen binnen en zien de burgemeester en de keurmeester al aankomen. Zij zullen zo dadelijk de eerste haring keuren.
5: Die loopt mee en die wacht daar bij onze lichtplaats. En dan gaan wij het vaatje haring aan wal brengen. En ja. dan hebben we daar een keurmeester staan. Die proeft hem hoog ook eerst. En als die zegt van hij is goed, dan krijgt de burgemeester er ook een. Dat is ongeveer het verhaal.
2: Ja. Nou, we hopen dat hij ons bij kan houden dan.
5: Ja, dat gaat wel lukken, dat gaat wel lukken. Nee, er loopt een man voor, zie je, die bepaalt de snelheid. Die geeft de snelheid aan. Dus.
6: Komt helemaal goed.
1: Langzaam leggen we de zeillogger aan wal. Een grote groep mensen staan langs de kant om de bemanning en natuurlijk de haring op te wachten. Ook de burgemeester staat al aan de kant te wachten om de eerste haring in ontvangst te nemen. Traditiegetrouw proeft de keurmeester de eerste. Daarna is het de beurt aan de Vlaardingse burgemeester Zevenbergen. En daarmee is de haring aan wal gebracht en kunnen ook de Vlaardingers de Hollandse Nieuwe proeven.
7: Waar gaat hij dan?
2: Ja. En hoe smaakt hij?
7: Heerlijk.
2: Ja?
8: Ja. Nou, vooral de eerste is altijd het lekkerste, vind ik. Ja.
9: Daar gaat hij.
2: Oh. Ja. En hoe smaakt hij?
9: Heerlijk.
2: Ja?
9: Ja.
2: Ja. Daar zit hij. Hij zit erin.
7: Ja, zeker weten.
2: En hoe smaakt hij?
7: Hij is geweldig.
2: Ja?
7: Dik. Kijk, geweldig.
2: Horen hoe lekker die is dan.
10: Hij is wel heel lekker.
2: Ja?
10: Ja, nee, het is uitzonderlijk goede haring.
2: Ja? Ja, ja. Wat maakt hem zo lekker?
10: Ja, het is altijd de smaak van haring. Ja, dat herken je, dat voel je. En het malse, het vettige, dat maakt het heel lekker.
7: Nou, omdat hij sappig is en veel, dik, vitaminevol. Ben er blij mee.
9: Super deluxe. Goed de rood van binnen. En nou, heerlijk.
7: Weer het ouderwetse gevoel.
2: Waarom bent u hier dan naartoe gekomen vandaag?
10: Omdat ik het heel erg belangrijk vind dat deze haringcultuur in Vlaardingen in stand blijft.
2: Ja.
10: En dan natuurlijk om de eerste haring te proeven.
7: Dat is de eerste keer dat ik dit meemaak.
2: Ja.
7: Ja. Het is gezellig.
8: Ja, geweldig. Ja. Leuk hoor, ja. Ik vind ze altijd wel leuk om te kijken.
9: Ja, gewoon leuk. Burgemeester en decor. Dus,
2: ja.
9: Goed weer.
2: Ah, een klein hapje.
10: Nee, dat doe ik niet.
2: Klein hapje.
10: Nee. Ik weet hoe journalisten zijn.
2: We moeten de haringcultuur toch in leven houden.
10: Precies. Maar er zijn heel veel mensen die het wel graag doen. Ja? Okay.
11: Ik ben haringkop.
2: Ja.
11: En het is haring.
2: Dat moet je wel.
11: Ja, daarom.

0: Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over Jan Andersson. De eigenaar van het Streekmuseum in Vlaardingen wordt binnenkort 90 jaar. En je hoort waar je op moet letten als je vlaggetjes wil ophangen in de straat tijdens het WK.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Straatgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht, met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelevaar en Sveen doe je er 5 minuten langer over door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

Goedemiddag, het is vrijdag 19 juni. Je luistert nog steeds naar 295.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over Jan Andersson. De eigenaar van het Streekmuseum in Vlaardingen wordt binnenkort 90 jaar. En je hoort waar je op moet letten als je vlaggetjes ophangt in de straat tijdens het WK.

0: Dit is 2.
1: De eigenaar van Streekmuseum Jan Andersson wordt binnenkort 90 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Onze verslaggever Julian Jansen ging bij hem langs.
2: Ja, hij heeft een eigen streekmuseum. Hij heeft tientallen biografieën over zichzelf en een documentaire. Dan heb ik het natuurlijk over de Vlaardingse Jan Andersson. En het leuke is, hij wordt bijna 90 jaar. En ja, we zouden onszelf niet zijn als we hem even een lekker taartje komen brengen. Dus ik hoop dat hij thuis is. We gaan eens even aanbellen. Gaan we hem verrassen. Spannend. Ja, daar is hij hoor. We zijn direct op zender.
3: Goeiedag.
2: Lang zal ze leven.
3: Ja, het duurt nog even al, Rick.
2: Hoe lang duurt het nog?
3: Ja, 27 juni ben ik jarig. En dan word ik 90 jaar.
2: Wauw.
3: En er zijn maar weinig mensen die 90 worden. En het 99ste boek wat ze gemaakt hebben kunnen presenteren. Ja. Dus ik denk, dit is best een dag om te vieren.
2: Zeker weten. Nou, ik heb slagroomsniet meegenomen. Vind je dat lekker?
3: Oké, ja. Zullen we dat binnen even opeten?
2: Laten we dat doen.
3: Opdrinken.
2: Heerlijk.

0: In die 90 jaar, hoeveel kopjes koffie zijn er doorheen gegaan, denk je?
1: Iedere maandag, dinsdag en woensdag met mijn vrijwilligers. Dat sowieso. Kijk, en daarvoor had ik een bedrijf met een koffievrouw. Dus dan kan je wel zeggen, dan kom je 6 mensen. En dan kwamen er 6 kopjes koffie. Want ik heb wel nu gemerkt, ik heb natuurlijk de laatste weken erg teruggekeken op mijn leven. En als je dan ziet wat je dan in die 90 jaar hebt mogen doen. En de waardering die je gehad hebt, want daar wil ik het dan dadelijk graag ook nog even over hebben. Mm-hmm. Dan is het toch fijn dat je dit mag bereiken. Hè? Dan moet je toch. Ik ben ook nog christelijk, dus dan moet ik ook nog eens een keer danken voor het feit dat ik die kans gekregen heb.
0: Als de taart klaar staat en de koffie gezet is, begint Jan over de veranderingen in het verzamelvak gedurende zijn leven.
1: Maar dan is het zo heel anders dan tegenwoordig. Want nu heb je een. Zo'n computer, je tikt in de munt met van 13, 14 en dan krijg je een afbeelding. Ja. Het is zo anders geworden. Dus ik bedoel, ja, dat maakt het aan de ene kant interessanter. Aan de andere kant minder enthousiasme. Want je moet, je kan achter je, zeg maar, een laptop, kan je alle kennis vergaren die ik opgedaan heb door als mijn museum te bezoeken. En 33.000 boeken te kopen. Hè? Want ja. Heel mijn huis staat vol met boeken. Met Andersson. Met Andersson.
2: Theo Jansen.
1: Dag Theo.
2: Goedemorgen, hoe gaat-ie?
1: We zijn aan een televisieopname bezig, dus het gaat goed met mij, anders zou ik dat niet kunnen doen.
2: Ja, ga ik doen.
1: Goed zo, oké.
2: Okay.
1: Ja, ik heb natuurlijk nog 2 bedrijven. Dat is godverdomme hinderlijk.
0: Nu Jan de 90 gepasseerd is, heeft hij besloten om niet langer vanuit de Ketelweg zijn streekmuseum te onderhouden. Jan heeft iemand gevonden die in zijn woning komt wonen.
1: En die gaat gewoon in dit museum. Dat vindt hij helemaal niet erg. Ik heb er 1 kamer vrijgemaakt waar zijn eigen spulletjes. Maar voor de rest leeft hij gewoon in het huis met de televisie en al dat.
0: Je hebt voor degene die hier komt wonen even een klein kamertje gemaakt waar hij zijn eigen spullen neer kan leggen.
1: Nou ja, waar ze de eigen spullen kunnen zetten. En voor de rest, ja, ik heb ook beloofd 1 rij van de boekenkast leeg te maken. Kunnen ze daar beeldjes en.
0: Ja, nou ja. En verder moet het zo blijven.
1: Ja, het is een museumwoning. Het is een huis met allemaal prenten en. De 18e en 19e eeuwse dingen, ja, dat, als ik dat in de doos doe, dan komt dat nooit meer tevoorschijn.
0: Hoe gaat u het vieren, 90 jaar?
1: Nou, we hebben de Bethelkerk hier aan de overkant afgehuurd. En ik heb hier een tentoonstelling gemaakt over een deel van mijn 150 verzamelingen, waarbij je kunt zien dat ik ben begonnen met uitgeblazen eieren en fossielen.
0: Iedereen is op 27 juni vanaf 2 uur welkom in de Bethelkerk om met Jan 90 kaarsjes uit te blazen. Neem nog even een stukje. Volgens mij is de taart nog niet op.
1: Nee. Nou, mag dat?
0: Tuurlijk.
1: Ja?
0: Is er al gezongen eigenlijk? Nee, zeker. Lang zal ze leven.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij, maar de regen ook. Het is in ieder geval eerst nog even zweten geblazen. De temperatuur ligt rond de 33 graden. Kans op een spatje regen maken we vanmiddag al. Vanavond daalt de temperatuur naar zo'n 27 graden en kan het mogelijk gaan onweren.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Het WK is officieel begonnen en veel supporters hebben hun huis versierd met oranje slingers, vlaggen of andere feestelijke attributen. Komende zaterdag komt het Nederlands elftal voor de tweede keer in actie tegen Zweden. Maar wijkbrandweerman René Vonk uit Vlaardingen waarschuwt echter dat sommige versieringen brandgevaarlijk zijn en voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
1: Zo.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Jeetje. Wat heb je allemaal bij je?
1: Ik kan meer vooruit, hè, met al dit gerij.
2: Ga je een feestje vieren?
1: Nou ja, wij allemaal, toch?
2: Ja, als mee zit wel, hè. Hé, hey, kijk nou.
1: En de hoed kan niet ontbreken.
2: Die komt door de lucht aangevlogen. Hartstikke idee.
1: Maar is dit wel veilig om op te hangen in je huis?
2: In huis mag alles, zeg maar. Maar het verstandigste is als het brandvertragend is. Belangrijk is als je het gaat ophangen, dat je dat wel rekening houdt. Doe het niet bij een warmtebron, een lichtbron. Zodat het eventueel in de brand kan vliegen.
1: En de vlag kan natuurlijk niet ontbreken?
2: Nee, zeker niet. Maar deze is ook wel heel erg brandbaar. En dan heb je ook iets brandvertragends bij je?
1: Ja, dit is volgens mij brandvertragend.
2: Dit is dan behandeld dat het moeilijk brandt.
1: Ja.
2: En dat, als je dat gaat proberen aan te steken, dan lukt dat bijna niet. Dus dan is het redelijk veilig.
1: Oké.
2: Maar alle andere zal je zien, dat brandt heel snel. In horeca, hè, want daar zijn ook feesten en zo. En daar zitten wettelijke eisen aan.
1: Oké.
2: Ja, die moeten echt op een speciale manier moet het opgehangen worden. We mogen alleen maar werken met brandvertragend materiaal. Brandvertragend wil niet altijd zeggen dat het ook zo is.
1: Ja, dus als je dit in huis haalt, dan zelf kun je het ook even testen of het goed veilig is.
2: Zeker.
1: Oké.
2: En ook gewoon op dezelfde manier die ik nu ook doe. Je pakt een stukje. Je pakt een tang. Want mijn vingertjes, die heb ik nog hard nodig. En dan ga je het gewoon aansteken. Nou, je ziet het gloeien. En er komt wel even vlam in. Maar als ik het weghaal, moet het stoppen. En zoals je ziet,
1: het stopt.
2: Dat doet het wel.
1: Dus dit is helemaal veilig.
2: Ja. Ik zag ook zo'n sliert. Ja, dat zien we natuurlijk ook echt als versiering, hè. En dit is, als het niet behandeld is, ja, dat is gewoon plastic. Dat gaat natuurlijk en dat druipt.
1: Ja.
2: Zwarte rook komt er vanaf. Zie je hoe dat druipt?
1: Oh ja. Ja, dat als er nou iets onder hangt, wat ook...
2: Als daar iets onder staat wat ook makkelijk vlam kan vatten, zie je het, hij brandt gewoon zo bijna helemaal weg. Zie je het, doet het nog steeds.
1: Oh, nou.
2: En dit is gewoon brandbaar materiaal, dus ja, dit is binnenshuis gevaarlijk, maar buiten ook tegen de gevel aan of zo.
1: Ja, zullen we als afsluiting nog de meest voorkomende item doen misschien?
2: Ja, dat is wel zonde, hè.
1: Nou, daar gaat dus ons vaderland.
2: Ja. Nou, daar gaat hij. Nou, je ziet, het begint gelijk al te druipen. Zie je het? Het valt.
1: Zo.
2: Nou, voor zich valt het wel mee dat het wel eigenlijk als ik de vlam weghaal... Nee, nou niet. Het blijft gewoon branden. Ligt er een beetje aan hoe het valt op de... Maar je ziet het, dit is ook niet brandvertragend. En we hopen dat Nederland het beter doet dan deze vlag.
1: Ja, nee, dit moet geen voorspelling zijn voor hoe het gaat, denk ik. Nee, hoe het er nu uitziet.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En maandagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met een nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze twee weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan, voorlopig nog zonnig en drukkend warm, met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A20 naar Gouda. Bij Moordrecht doe je er 5 minuten langer over. En op de A20 naar Hoek van Holland, tussen het Ketelplein en Maassluis, 10 minuten vertraging. Er zat 5 kilometer file door een ongeluk. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij, maar de regen ook. Het is in ieder geval eerst nog even zweten geblazen. De temperatuur ligt rond de 33 graden. Kans op een spatje regen maken we vanmiddag al. Vanavond daalt de temperatuur naar zo'n 27 graden en kan het mogelijk gaan onweren.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruyter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. En ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast de eerste korte dagelijkse files in het westen van het land, de meeste vertraging op de volgende 2 wegen, de A4, Den Haag richting Amsterdam. Er is een aanrijding gebeurd bij Roerdevaansveen. De weg is zojuist vrijgegeven, maar nog wel heb je daar zo'n 20 minuten op onthoud. En de A20, Gouden Hoek van Holland, bij Maassluis is een ongeluk gebeurd. Ook hier is de weg vrijgegeven. Er staat nog wel 7 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij, maar de regen ook. Het is in ieder geval eerst nog even zweten geblazen. De temperatuur ligt rond de 33 graden. Kans op een spatje regen maken we vanmiddag al. Vanavond daalt de temperatuur naar zo'n 27 graden en kan het mogelijk gaan onweren.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: is 2.
1: Ook op de Loper,
0: het Stadserf
1: en in de Hoofdstedenbuurt. 2.
0: 2.
2: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit.

bitch met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluidt is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is het druk op de weg. Er staan bijna 20 files, 19 om precies te zijn, met in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Nieuwebrug en knooppunt Gouwen, 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 7 kilometer met ook een kwartier extra reistijd. En het is ook aansluiten op de A44 van Amsterdam naar Den Haag, voor Wassenaar Centrum 2 kilometer met een klein kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Twee.
2: De tafel van twee.
3: Van Marsaaien, Nel Versteeg en Fokko van der Waal.
4: Dit is twee.
5: Welkom bij deze tafel van twee bij Omroep 2 op vrijdag 19 juni. Wat gaan we allemaal doen? Uiteraard onze vaste rubriek Wat viel ons op? Daarna gaan we praten met Corné op het Hof over een aantal zaken die met sport te maken hebben vanuit Team Sportservice Schiedam. Masamuda is een onderwerp. Jeroen ter Brugge komt daarover vertellen. In het tweede uur, we kijken terug op de politieke week in Vlaardingen. We hebben natuurlijk het woord van de week. En als slotgast Jan-Johan Knecht. En met hem een gesprek over historisch erfgoed. De muziek vanmiddag ook weer in vertrouwde handen van Nel Versteeg. En mocht u willen reageren, dat kan altijd. Tafel van 2 @ditis2.nl. We gaan beginnen.

0: Making Plans for Nigel Ecstasy. We gaan het hebben over wat viel ons op deze week. En ik ga met jou beginnen, Nel. Ik heb besloten op weg hier naartoe, jij begint.
1: Zo, op je fiets.
0: Ja, op mijn fiets. Ja,
1: ja, ik heb er dus weer niet over nagedacht, want er zit heel veel politiekerigs in mijn hoofd. En daar gaan we het natuurlijk straks over hebben.
0: Uitgebreid, dus, na de klok van 5 uur.
1: Ik kan dan wel één ding waar we het waarschijnlijk niet over gaan hebben straks met Sibe. Want dan gaan we echt terugblikken op het college installeren en de raadsavond van gisteren. Mm-hmm. Maandag gebeurde er natuurlijk wel weer iets geks in Vlaardingen. En ik wil het er dan toch maar even over hebben. Dat viel niet mij alleen op, maar half Vlaardingen. Dat Marije van der Merwe, die stapt net zo vrolijk over van het CDA naar de VVD. Terwijl de stembiljetten, die moeten nog gearchiveerd worden. Die liggen nog op een stapeltje. Mm-hmm. Dus ja, dat heb ik echt nog nooit van langs al. Ja, Joren van der Bie, die is daarvoor nog al gegaan. Dus weer zo'n stoelendans. De Griffie verzuchtte gisteren ook van... Ik hoop dat iedereen nu een beetje op zijn plek blijft zitten. Want we zijn elke keer die indeling aan het veranderen. En dan worden we een beetje stapel van, grapte ze.
0: Ja. dat is trouwens wel een vraag die ik dan heb. Want hoe gaat het dan? Is de griffier degene die dan de nieuwe plaatsen toebedeelt?
1: Ja, in overleg. Dus op het moment dat je dus zo'n eerste indeling maakt van hoe de mensen gaan zitten. Mm-hmm. Dan worden er een paar opties gemaakt met platte grondjes. Van die zitten, dan zit hier ons Vlaardingen, zit daar de VVD, daar het CDA. En dan worden er een soort 3 opties rondgestuurd. En dan mogen raadsleden zeggen, nou, ik vind dit wel een goed plan of ik vind dat een slecht plan. Ja. Maar als het dan eindelijk zit, dus dat heeft al nog een soort behoorlijke aanloop. Nou, daar zit iedereen eindelijk. Dan gaat eerst Jongen van der Bie, die gaat van fractie Heeldestad naar ons punt Vlaardingen. Mm-hmm. Nou, daar zit hij, dan moet alles weer schuiven. Nou, dat past dan weer. En dan ineens gaat iemand van het CDA weer naar de VVD. Dus de VVD, die is nu, die zat eerst voor aan de voorkant, die zit nu aan de achterkant. Dus moest dat weer wisselen met Leefbaar, geloof ik.
0: Okay,
1: dus er zit zo'n griffie weer van, hoe krijgen we dit weer passend, dat alles een beetje bij elkaar zit.
0: Het is niet zo dat zo iemand dan denkt van, nou, dan doen we alle eenmansfracties bij elkaar. Kunnen die ook wel een beetje overleggen met elkaar.
1: Die eenmansfracties zijn weer makkelijk, die kan je overal even kwijt juist. Die kan je de gaatjes mee vullen juist, denk ik. Maar goed, we hebben het over een non-probleem. Het grote probleem is natuurlijk hoe het in godsnaam mogelijk is dat iemand die nog geen 3 maanden na de verkiezingen, dat die al zegt van, ja, ik voelde me toch niet zo senang bij het CDA. En dan ga ik naar de VVD. Dat mag niet, dat kan niet. En dat is echt iets wat haar de rest van de komende 4 jaar moet blijven achtervolgen, vind ik. Dat moeten we niet vergeten.
0: Dat kunnen we allemaal met je eens zijn, maar dat is ons systeem in Nederland.
1: Ja, maar toch, kijk, ik denk dat zij...
0: En dan kunnen we daarover praten.
1: Nou, ik denk ook dat er iets anders is. Bij de Partij van de Arbeid moest je ook een beschikking tekenen, zoiets. Van dat je, als je de partij zou verlaten, dat je je zetel achterliet. Dat teken je voor. Nou, het zou mij niet verbazen als het CDA, een goed georganiseerde partij, dat die ook zoiets heeft. Dus op het moment dat jij je kandideert voor de verkiezingen, dat je zo'n verklaring tekent, mm-hmm. wat er ook gebeurt, die zetel, die behoort aan de partij. Mm. Ik kan me niet anders voorstellen. Ja, wat is zo'n handtekening dan waard? Mm.
2: Maar bij de PvdA is er ook iemand
1: over. Maar dat zeg ik ook. Maar daar is het ook gebeurd. Er is Stephanie Sonneveld toen ook met het zeteltje gaan lopen. Ja. En die beroepte zich dan wel op van, ja, maar ik had zoveel stemmen. Maar ja, het zijn en blijven stemmen voor een partij. Mensen stemmen soms natuurlijk ook wel op poppetjes. Ja,
0: maar ik denk dat
1: de
0: Fokko nu bedoelt dat je kan tekenen wat je wil. Maar dan heeft dus
1: dat zeg ik ook. Alleen, ik vind dat dat niet kan. Dus, dus jij begint over het mag, de wet. Maar ik heb het over het ethische gedeelte. Ja. Daar doe ik een beroep op.
0: En waarmee ik overigens niet bedoel dat ik het mee eens ben. Hè?
1: Nee, dus ik doe echt het ethische gedeelte. Dus, nou, je hoort dat ik ben er nog steeds heel vol van. Ik heb natuurlijk gisteren allemaal weer mensen er ook over gesproken. En dan merk je er een hoop chagrijn natuurlijk.
0: Ja, helder.
1: Ja.
0: Fokko?
2: Nou ja, het goede nieuws deze week was natuurlijk de nieuwe haring.
0: Hmm.
2: En ik heb er al heel veel op, want ik ben er dol op. En dan kom ik er gelijk 5. En dan heb ik er gewoon 5 op. Dus zowel woensdag als zondag heb ik er 5 op.
1: En dan heb je er 5 achter elkaar op.
2: Heerlijk, heerlijk. Gewoon op brood ook. Dus ik heb gelijk op 5 boterhammen. En ze zijn echt super dit jaar.
0: Ja, ze zijn
2: zelfs beter dan vorig jaar.
0: Ze zijn erg lekker.
1: Ja.
0: Klopt.
1: Ja, maar vorig jaar waren ze toch niet zo lekker, had ik begrepen. Waren ze niet zo? Waren ze toch een beetje droog of zo? Niet zo vet?
0: Nee.
1: Droog visje.
2: Je bent heel liefhebber, merk ik.
1: Ik lust geen haring, nee, helaas. Ik vind het jammer.
0: Ja, nou, ik had me voorgenomen om niet over de politiek te praten. Of de randverschijnselen. Totdat Nel nu toch ook nu erover begint.
1: Mijn schuld.
0: Begin ik ook even.
1: Mijn schuld.
0: Gisteravond, 11:15. Terwijl er gewoon volop de toekomst van Vlaardingen in beeld wordt gebracht door alle partijen. En iedereen zijn of haar verhaal erover vertelt. word ik om 11:15 geschorst, want de bitterballen zijn aangekomen. Nou jongens, moet je luisteren. We hebben al niet helemaal het gevoel dat we serieus worden genomen in Vlaardingen als kiezers. Maar dit is helemaal tenenkrommend. Ja? Mag ik dat even zeggen?
2: Maar ik heb net het verhaal ook gehoord dat het komt. Die bitterballen die komen uit de frituur van een aanpalend café. En die stoppen om 11:00 de frituur, dus het moet wel...
0: Ja, dat doen we dus één keer geen bitterballen.
1: Nee, dat kan niet, dan worden we gek. Ja. Nee, maar we hebben ook vaak, dat werd er niet geschorst. Heel vroeger ging het wel eens de zaal in. Nou, dat ziet er ook niet uit, vind ik. Dat dan dus de bediening, dat vind ik echt geen gezicht. Nee. Dus toen moesten ze wachten. Dan gingen de dames die dat allemaal regelen, die gingen dan heel lief. Het au pair Marie heet dat, Fokko?
2: Au pair Marie,
1: au pair Marie ging ze proberen een beetje warm te houden, maar dan worden ze natuurlijk toch wat zachter. Maar dat was heel lief, dan bleven ze in ieder geval warm. En dan uiteindelijk, als dan eindelijk die vergadering klaar was, kwamen dus de, soort noem maar even dan, de opgewarmde bitterballen. Nou, die zijn niet zo... Het is heel lief, hè, vooropgesteld dat ze dat zo organiseren. Maar niet zo lekker. Dus ja, dan maar een schorsing. Dan heb je in ieder geval een verse bal. Ja. Het waren trouwens hapjes dit keer. Het waren een bitter garnituurtje.
0: Maakt mij helemaal niet uit. Het gaat mij helemaal met die idee.
1: Ik weet het, jongen.
0: Dat je met dit onderwerp bezig bent. En dat je dan dus... Overigens zijn we verder hartstikke eerlijk van de burgemeester om gewoon te zeggen...
1: Ja.
0: Ik begrijp dat die spullen binnengebracht zijn. Hij had ook een of ander zwamverhaal kunnen houden van moet even opfrissen of weet ik veel.
1: Maar weet je, Paul, heb jij wel eens in zo'n vergadering gezeten? Dat je daar om 8:00 zit je daar met je kopje koffie en liggen vaak ook lekkere koekjes. En dan, in dit geval waren er dan natuurlijk wel veel schorsingen. Maar normaal gesproken zijn er ook geen schorsingen. Hooguit een hele snelle plasschorsing. Dan ben je zo flauw als een briefkaart om 11:00. Je bent een beetje hongerig, je wordt een beetje flauw. Mm. Dan is het ook wel goed voor een vergadering om er even een beetje eten in te
0: dat
1: douwen.
0: Dat hebben we daarna gemerkt. Dus.
1: Daar gaan we het straks over hebben.
0: Oké. Nee, dat is prima. Ik stel voor dat wij heerlijk muziekje draaien. En daarna gaan we naar ons eerste onderwerp.
1: Ik ga niet vragen of hij nog iets...
0: Nee, dat gaan we zo meteen doen.
1: Oh, okay.
0: Ja, bemoei je niet mee.
1: Nee, sorry.

0: Sweet Goodbyes, Cresip. We praten in dit programma regelmatig met mensen van Team Sportservice Schiedam. En vanmiddag doen we dat met Corné op het Hof. Corné, van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Hoe is het, want het is even een tijdje geleden, hoe is het met je?
1: Ja, hartstikke goed. Zeker een
0: druk,
1: tijdje.
0: En druk?
1: Zeker, ja. Nee, hele mooie projecten weer gedraaid. En ja. Er gaan nog weer heel veel mooie dingen aankomen, dus... Nee, we zijn lekker bezig.
0: Als we nou even kijken naar de afgelopen maanden. Ja. Want terugblikken op jullie activiteit is zeker een van de onderdelen.
1: Ja.
0: Wat springt er nou voor jou met name erg bovenuit?
1: Zo, goede vraag. Nou ja, we hebben laatst de Schiedamse sportspelen gehad. Dat was een activiteit voor kinderen van de groepen 5 van de basisscholen in Schiedam. En daarbij hebben we 804 kinderen bereikt. Dus dat was wel echt een top event. En ook de Beweegweek voor Senioren, waar we bijna 125 senioren hebben bereikt. Dus hele andere doelgroep, maar ook echt heel gaaf om dat in samenwerking met Nout en PPSC te doen.
0: Ja, nou kan ik me nog herinneren dat ongeveer anderhalf jaar geleden zijn we begonnen met af en toe jullie uit te nodigen om te praten over jullie activiteiten. En toen was een van de doelstellingen die jullie ook naar voren brachten van... we gaan toch proberen ook de bereikbaarheid, hè, de mensen meer naar ons toe te trekken.
1: Ja.
0: En jij bent daar ook volop bij betrokken.
1: Zeker.
0: Als ik nou deze aantallen hoor, dan denk ik dat je daar hartstikke tevreden over bent.
1: Ja, zeker. Nee, dit, zoveel als dit jaar hebben we ook nog nooit gehad. Dit was dan de 4e editie van de sportspelen. En we hebben nog nooit in totaal zoveel scholen en kinderen hierbij gehad. Dus,
0: Heb je dan ook een idee hoe dat komt? Is dat dan inderdaad ook bekendheid?
1: En
0: dat
1: denk
0: mensen denken van... Ja, bij hun is het allemaal in goede handen.
1: Ja, mond-tot-mond reclame, denk ik. Filmpjes, we maken ook altijd een mooie aftermovie. Dus ja, scholen kunnen ook zien wat er op zo'n dag allemaal gedaan en georganiseerd wordt.
0: Ja.
1: Van de scholen krijgen we heel vaak terug van dat het een geweldig goed georganiseerde dag was, is. En dat helpt denk ik ook wel heel erg mee in het aantrekken van nieuwe scholen.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook gewoon onwijs leuk om te horen.
1: Zeker.
0: Zo simpel is het ook, hè?
1: Ja, absoluut.
0: En de afgelopen maanden verder, zijn er ook dingen waarvan je zegt... want alles heeft ook soms wel eens een wat mindere zijde. Dingen waarvan je zegt, dat had wel wat meer nog gekund.
1: Nou, wat misschien wel mooi is om te weten, dat is ook echt een nieuwtje... is dat we ook het Volwassenenfonds hebben... We hadden voorheen het jeugdfonds en nu dus ook het volwassenfonds.
0: Ja.
1: Dat houdt in dat gezinnen die onvoldoende financiële middelen hebben... dat de gemeente het belangrijk vindt dat die ook kunnen sporten. En daarvoor zijn 350 plekken dit jaar beschikbaar gesteld. Nou, in totaal zitten we nu ruim op de 100, of net over de 100. Dus er zijn nog voldoende plekken. Maar wij vinden het heel belangrijk om die mensen ook te kunnen laten sporten. Mm-hmm. Dat is ook een van de doelstellingen als beweegcoach. Dat we Schiedammers, inactieve Schiedammers, dus mensen die nog niet sporten... toeleiden naar passend sport- en beweegaanbod.
0: Ja.
1: Mocht geld dus een issue zijn voor die mensen... dan kunnen zij wellicht in aanmerking komen voor het volwassenfonds.
0: Is het zo dat bepaalde sporten er dan wat meer bovenuit springen... als mensen richting een sportvereniging gaan?
1: Ja, wat je wel heel veel ziet is... fitness is toch wel een sport die door volwassenen vaak gedaan wordt.
0: En dat komt wellicht ook, Corné, door het individuele daarvan... dat mensen wat meer hun eigen mogelijkheden kunnen inschatten?
1: Ja, goede vraag eigenlijk. Ik vind dat wel een hele lastige om te zeggen. We hebben ook wel eens gewoon volwassenen die echt naar een vereniging toe gaan. Toch misschien inderdaad die vrijheid of iets dat mensen kunnen gaan wanneer ze zelf willen. Maar
0: precies,
1: goede vraag. Dat
0: laatste denk ik dat wellicht belangrijk is.
1: Ja.
0: Waar we het ook over gaan hebben is de betekenis van jullie als beweegcoaches voor de Schiedammers.
1: Ja.
0: Nog even, met hoeveel beweegcoaches werken jullie eigenlijk?
1: We zijn in totaal met 3 beweegcoaches. Het begrip beweegcoach is ook heel erg ruim en groot. We doen heel veel verschillende dingen. Nou ja, wat ik net al aangeef, we helpen de mensen via de fondsen. Noemen we eigenlijk beweegmakelaarschap. Dus we begeleiden ook mensen die niet weten wat ze willen. Qua sport helpen wij om te kijken van wat is er allemaal in de stad? Wat is goed toegankelijk voor mij? Die mensen helpen wij naar passend sport- en beweegaanbod.
0: Gaan jullie dan naar bepaalde wijkactiviteiten of wijkavonden toe? Of is het zo dat de mensen zich via de site aanmelden en dat er dan afspraken geregeld worden?
1: Ja, wordt eigenlijk op verschillende manieren gedaan. We hebben heel veel samenwerkingspartners, organisaties waarmee we samenwerken. Bijvoorbeeld een dog, wold, stroomopwaarts, diëtisten, fysiotherapeuten, noem maar op. Dus via die weg kan het gedaan worden. Maar inderdaad, wat u net aangeeft, het kan ook via de website bijvoorbeeld van Lekker Bezig, dat mensen intikken sport en bewegen in Schiedam. Vaak komen ze dan op onze website van Lekker Bezig Schiedam uit. Waarbij wij ook, waar onze contactgegevens ook staan, zowel mailadres als telefoonnummer. Dus op die manier kunnen mensen ook contact met ons opnemen.
0: Ja. De vereniging PPSC speelt een hele belangrijke rol in een heleboel activiteiten hier in Schiedam. Ik sprak daar laatst iemand en die zei wat heel leuk is, dat wij constateren dat de mensen die dus willen gaan bewegen, willen gaan sporten enzovoort, dat die leeftijd een beetje opgeschaald wordt. Is dat een juiste constatering?
1: Ja, ze hebben bij PPSC dat heet derde helft bakkie doen. Dat is in principe ook voornamelijk voor de 55-plussers. In principe is iedereen welkom hoor, maar de doelgroep die daar komt is voornamelijk 55-plussers. En gedurende de week hebben zij verschillende activiteiten. Ze hebben bijvoorbeeld een mooie Jeu de Boule baan overdekt. Mm-hmm. Ze doen walking voetbal, doen ze daar. Maar je kan ook, wat de naam het al zegt, je kan ook gewoon even lekker een bakkie gaan doen daar.
0: Precies, ja, precies.
1: Maar ook tafeltennis, biljart, Jeu de Boule. Ze doen een wandeling door het Beatrix maken iedere week, iedere donderdag om 14:30. Het is ook gratis toegankelijk voor iedereen. Dus het is heel laagdrempelig. Er zit ook geen verplichting aan vast. Dus mochten senioren het leuk en fijn vinden om daar bijvoorbeeld een keer een kijkje te gaan nemen, dan is donderdag vaak wel de dag dat de meeste mensen ook komen. Dan zou je daar gewoon een keer langs kunnen gaan om te kijken of
0: het wellicht. En het hele sociale aspect is ook verschrikkelijk belangrijk.
1: Zeker, ja. Daar is denk ik ook toen de tijd ooit een keer een beetje voor opgericht. Ik heb al veel mooie dingen zien ontstaan daar. Dus heb ik zelf dus het wandelgroepje Beweeg op Muziek daar opgericht. Pickleball is er laatst bijgekomen. Dus dat zijn hele leuke, gave activiteiten. En het breidt zich maar uit. Dus hartstikke, hartstikke leuk en mooi. Ik denk dat er op een donderdag gemiddeld wel 60 senioren ook zijn. Dus,
0: dat is toch mensen... een hartstikke mooi aantal.
1: Zeker, ja. Absoluut.
2: Hey, Corné, lopen die niet te klagen van dat al die zwembaden nou dicht zijn in Schiedam? Want dat is ook vaak de oudere mensen die ook heerlijk in het zwembad willen, bijna dagelijks.
1: Ja, hele goede vraag. Ja, dat is natuurlijk nu wel even een nadeel. Tot augustus, tot augustus is het zwembad helaas gesloten nu. Dus voor zwemmen moeten mensen helaas of gebruik maken van open wateren. Nou, zoals vandaag is dat misschien wel even lekker. Maar,
2: niet alleen, want ik lees heel vaak dat 65-plussers in nood komen in het water.
1: Ja, dat is inderdaad ook gevolgen. Oppassen altijd.
2: Wel met z'n tweeën.
1: Ja.
2: Elkaar helpen.
3: En deze week is Nel 65 geworden. Dus,
1: Nu even als tijdelijke oplossing zouden mensen dus even naar de Kulk of de Oosterwand, dat is in Rotterdam-West, kunnen gaan. Maar heel ideaal is het niet. Dus ik hoop dat er een heel mooi zwembad voor terug gaat komen waar mensen straks...
2: En bij Sparta Stadion was toch altijd heel groot?
1: Ja, dat is...
0: West.
1: Of
2: Zwembad West.
1: Sorry.
2: Zwembad West.
1: Ja,
2: dat is een gigant. Dat is heel mooi. Ik keek alles naar binnen daar vroeger.
1: Ja.
2: Neusje drukken.
1: Ja. Dus voor mensen uit Oost maakt dat allemaal niet heel veel uit bijvoorbeeld. Maar klopt. Nee. Ja. Dat is even jammer dat dat nu... En helemaal met deze temperatuur dat je niet even daar nog lekker het water in kan duiken.
2: Ja, zeker. Dan de vijver maar in, hè?
1: Zo is dat, duidelijk.
3: Ja. Of de haven. Ik reed net over de dam heen en waren diverse kinderen aan het zwemmen. Hartstikke lekker.
1: Zeker, ja. Het is warm genoeg. Dus al ga je even met alleen je voetjes in het water, koel je toch even lekker vanaf.
2: Zeker, zo is lekker dat. Hoor.
0: Corné, we hebben altijd tot slot aan jou en aan elke gast de vraag van... we hebben het over de onderwerpen gehad die we hadden afgesproken.
1: Ja.
0: Zijn er nog dingen waarvan jij zegt, die wil ik nog wel even melden? Of alvast een kleine vooruitblik? Want terugblikken is mooi, maar vooruitkijken is zeker ook niet verkeerd.
1: Nou, ik denk dat ik heb het er net al een beetje over gehad. Maar mochten er luisteraars zijn die bijvoorbeeld mensen kennen die onvoldoende middelen hebben om te sporten. Ja, ik vind het heel mooi dat we nu gewoon voor alle Schiedammers wat kunnen betekenen. Even heel flauw gezegd, van 0 tot 100 jaar. Mm-hmm. Ook mochten zij het financieel wat minder hebben. Dat wij die mensen ook daadwerkelijk kunnen helpen. Dus ik wil mensen wat mensen in financiële nood kennen. Zeker op het hart drukken. Mocht dat het geval zijn om even een kijkje te nemen op onze website. En wellicht even contact met ons op te nemen.
2: Mm-hmm.
1: Zodat die mensen lekker in beweging kunnen komen. En in beweging kunnen komen en lekker gaan sporten in de toekomst.
0: Schiet me dan toch even het volgende te binnen. Is er nou nog een bepaalde leeftijdscategorie waarvan je zegt, nou, daar zouden we nog wel wat meer grip of wat meer mensen vandaan willen hebben?
1: Sowieso jongeren altijd, denk ik, een hele belangrijke doelgroep. En ook volwassenen, dus eigenlijk ouders van kinderen. Ik ben zelf ook vader van twee dochters. Denk ook aan jezelf, dat is denk ik heel erg belangrijk. En hoe lekker is het als jij ook gewoon even op een dinsdag of een donderdagavond even lekker kunt gaan sporten. Precies. Even je hoofd leegmaken. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is in een drukke tijd waar we in leven. Dat heel goed kan helpen om je hoofd lekker leeg te maken en te sporten. En zo eigenlijk een beetje te ontspannen ook.
0: Prima verhaal weer, helder en duidelijk. Dankjewel. We hebben gesproken met Corné op het Hof van Team Sportservice Schiedam. En graag tot de volgende keer.
1: Ja, bedankt dat we weer aanwezig mochten zijn en tot de volgende.

0: Naast Jo Boudewijn de Groot en Jan Rot.
1: En we hebben in de studio Jeroen te Brugge. En we gaan het hebben over de Nationale Archeologiedagen. Dat is een struikelwoord. En ook de Vlaamse Harimaand, waar jullie ook aan meedoen. Maar voordat we daarover gaan beginnen, wil ik even weten, wie ben je eigenlijk, Jeroen? En wat doe je in het dagelijks leven?
2: Ik ben Vlaamse burger en ik hou me op Mazamuda, het educatief archeologisch erf, bezig als vrijwilliger. En probeer wat bij te dragen aan het culturele leven in Vlaardingen.
1: Ja. En wat doe je beroepsmatig?
2: Ik werk in het Rijksmuseum in Amsterdam als conservator voor de maritieme geschiedenis.
1: Ja. Hey, Mazamuda, wat betekent dat eigenlijk?
2: Mazamuda is de 9e eeuwse naam voor het Maasmondgebied. En het Maasmondgebied moet je zien als de Maasdelta. Nederland is uniek, relatief wereldwijd. Samen met bijvoorbeeld Egypte en Shanghai hebben we gemeen dat we een van de grootste rivierdelta's hebben. En deltagebieden leveren altijd een hele bijzondere ecologie en landschap op. Maar ook allerlei mogelijkheden voor de economie. De lokale, regionale, maar ook internationale economie. Omdat het altijd springplanken zijn voor handelsverkeer. Maar ook culturele uitwisseling. En een heel bijzonder landschap hebben wat je in het getijdengebied alleen op dat soort plekken vindt. Dat zien we ook in de archeologie terug. Dat zijn altijd zeer gewenste plekken geweest om je te vestigen door de duizenden jaren heen. En vertaalt zich in honderden, zo niet duizenden vindplaatsen in dit gebied. En dat willen we heel graag op deze plek reconstrueren en laten zien aan de schooljeugd en andere belangstellenden die er zijn.
1: Ja, en waarom precies op deze plek?
2: Het had ook in Schiedam kunnen staan of in Brielen of in Wateringen. Want dat ligt ook allemaal in diezelfde delta. Maar Vlaardingen heeft en als bijzonderheid dat daar al een hele lange onderzoekstraditie is. Al uit de jaren 50 wordt er door universiteiten, door de Rijksdienst, door de gemeentelijke archeologen onderzoek gedaan naar het archeologisch verleden. En zien we dat er uit al die diverse perioden eigenlijk wel vindplaatsen aanwezig zijn. En er is naar een van de culturen die in Vlaardingen is onderzocht. In dit geval in de Westwijk, een steentijdcultuur. Die was in de tijd zo onbekend en zo bijzonder dat hij ook de naam Vlaardingen heeft gekregen.
1: Ja.
2: Vlaardingencultuur.
1: Vlaardingencultuur.

0: Juist, dat is het eerste gebouw wat je hebt toch naast het Klauterwoud.
1: Ja, precies. Ja. Maar goed, dat is een cultuur die zijn naam ontleent aan de eerste vindplaats daarvan. En inmiddels op tientallen plekken elders in Nederland ontdekt of gevonden. Maar het is inmiddels een internationaal bekende term. Hè, zoals we ook trechterbekercultuur hebben. En klokbekercultuur is er ook, de Vlaardingencultuur. Dus dat is iets wat Vlaardingen zich onderscheidt van een heleboel andere gemeenten. En dat draagt ook bij aan de reden waarom Mazamoeder juist in Vlaardingen is gerealiseerd.
0: Ja, even een vraagje die ik ook van een luisteraar kreeg. Moeten we het nou zien als attractie, een museum of ergens iets ertussenin?
1: Ja, de een zal het anders ervaren dan de ander. Voor ons is vooral het woord educatief heel belangrijk. Hè? Dat we de schooljeugd doen realiseren dat ze op een plek wonen waar al duizenden jaren gewoond wordt. En waar ze kunnen kennis nemen van hoe dat leven in het verleden in die diverse perioden plaatsvond. Dus voor hen is het vooral educatief. Attractie, als er mensen vanuit heel ver naartoe komen. Ja, dan zit daar kennelijk iets attractiefs in. En dat gebeurt inderdaad ook al. Hè? Want we hebben al bezoekers vanuit het buitenland. Mij maakt het niet uit hoe mensen het noemen.
0: Werken jullie nou ook met de Universiteit van Leiden?
1: Wij werken intensief samen met inderdaad onderzoekers van de Universiteit Leiden samen. Omdat wat wij doen, we willen dat het zo betrouwbaar mogelijk is. We willen niet fabuleren en onze fantasie op hol laten slaan. We willen wel echt zo dicht mogelijk bij de echte archeologie blijven. En methoden en technieken gebruiken die ook in de tijd zelf zijn gebruikt. Zodat de beleving die je hebt ook zo authentiek mogelijk is.
0: Ja. Hoeveel bezoekers komen er nou gemiddeld langs per jaar?
1: Dat wisselt een beetje. Maar de laatste jaren zit dat ergens tussen de 7.000-8.000 bezoekers in.
0: Per jaar.
1: En dat is denk ik heel behoorlijk. Dat aantal zien we er steeds verder stijgen. En dat is opmerkelijk, want we maken eigenlijk nog nauwelijks reclame. Wij denken dat als het erf min of meer klaar is. Hè, en dat gaat op dit moment gebeuren met het aaneensluiten van de deelterreinen. Als de tijdreis gereed is, dan kunnen we er verder mee naar buiten treden. En zal het aantal bezoekers ook wel stijgen.
0: Ja, want jullie zijn 10 jaar geleden begonnen met de bouw van het Vlaardingen Cultuurhuis. En voor mij was het ook de bedoeling dat er helemaal een delta zou komen, hè, ook met water. Dat je zelfs met die kano, die beroemde kano, kan gaan varen. Wanneer denk je dat dat af zal zijn?
1: Ja, ik zeg al 10 jaar dat het over 10 jaar klaar is.
0: Ja.
1: En dat zal ik nog wel 10 jaar zeggen en waarschijnlijk ook nog wel langer. Als ik tijd van leven heb dan. Zo'n erf is nooit klaar, hè? Want die huizen die hebben een zekere levensduur. Hè? Na 15, 20 jaar, dan is zo'n huis een beetje op en dan kan je het opnieuw gaan bouwen. Dus er zit altijd dynamiek in. Maar het is wel nu de landschappen met de sanering van het terrein bijna klaar zijn, kunnen we de andere periode, andere kralen in het kettingsnoer van de tijdreis, kunnen we gaan realiseren. Dus ik denk dat tussen nu en, laten we zeggen, 5 jaar, die tijdreis echt gemaakt kan gaan worden.
0: Want even voor de luisteraars, er staan nu 3 huizen. En dat gaat uitgebreid worden naar een stuk of 5, 6, dacht ik.
1: Nou, wel meer. Tussen de 10 en de 15. Want iedere tijdsperiode bestaat uit een aantal gebouwen. En daar kunnen we nog eens eentje bij doen om het verder in te kleuren. Maar wat er in eerste instantie staat te gebeuren, is dat we het Romeinse tijderf gaan uitbreiden. Gebaseerd op opgravingen uit Schiedam, locatie Novotel. Verder willen we de woontoren van Holy. En dat is het enige bakstenen gebouw wat er gaat verrijzen. Willen we ook de komende jaren gaan realiseren. De ijzeren tijd die is ook nog helemaal niet aanwezig. En daarmee gaan we 2 locaties uit Vlaardingen met name ook nabouwen. Eentje uit de Broekpolder zelf, die in de jaren 50 is opgegraven. En eentje uit de Holyrookse polder. Is er nog bij de middeleeuwen een locatie die we de uithof van de abdijen van Hellevoetsluis noemen, gebaseerd op opgravingen daar. Die zo met een klein kerkje en een kleine nederzetting zullen we die ook completeren. Zodat je de bezoeker ja, een mooie doorsnee heeft van de bewoningsgeschiedenis door de eeuw heen hier in het terrein.
0: Ja. Dus er is nog een hoop te doen. En, maar in de komende jaren hoop je wel dat op een gegeven moment af te ronden.
1: Ja. Maar het leuke is ook dat er altijd wat gebouwd wordt. Dus er is altijd dynamiek. Voor ons hoeft het niet per se af te zijn. Juist de ontwikkeling maakt het voor het publiek aantrekkelijk.
0: Ook weer om terug te komen dan ook.
1: Om terug te komen en om te participeren.
2: Eigenlijk is dat een antwoord op mijn vraag die ik nog moest stellen. Okay. Nee, ik dacht dat oorspronkelijk het idee was namelijk om het helemaal echt puur die Vlaardingen cultuur. Zoals het ooit een keer toen er nog niks was. Mm-hmm. Toen heb ik een keer een soort presentatie gezien. Maar nu hoor ik dat er steeds meer bij komt. Maar dat is dus ook een soort organisch. Dus dat geef je net als antwoord. Dus dat is grappig. Ik moet de vraag nog stellen.
0: En het blijft het gebied tussen dus na het Klauterwoud tot aan het fietspad bij de Houtenbrug.
1: Dat
0: blijft het gebied.
1: Dat is het gebied inderdaad. Dat noemen we niet in de volksmond, maar misschien juist in de ambtelijke wereld spuitvak 5A en B. Oorsprong waren het spuitvakken bij het ophogen van de Broekpolder. En dat gebied is waar wij onze vestiging hebben. En een deel daarvan gaan we bebouwen. Ja, bebouwen tussen aanhalingstekens. Want dat zijn hele organische gebouwen die als het ware opgaan in de omgeving. Maar wat veel belangrijker misschien nog is, is dat we niet alleen huizen bouwen. We maken ook de landschappen die bij die periode horen. En dan een deltagebied, waar al die mensen door de eeuw heen hebben gewoond, is een heel dynamisch landschap. De ene keer heb je dat er veen groeit, plantenresten afsterven en de grond zich als het ware zelf opricht. Andere keren heb je perioden met veel activiteit vanuit de rivier en de zee. En wordt er klei en zand afgezet. En heb je een oeverwallen of een kwelderlandschap. Ja, die verschillen per periode, die laten we zien. En iedere periode weer een andere vegetatie. Andere flora, andere fauna. En ook die verschillen maken wat we kunnen gaan zien, ook als passant, maakt het gebied veel en veel interessanter dan het eentonige wat er ooit geweest is.
0: Ja, het is heel afwisselend. Ken je Ron Boers trouwens van heel de stad?
1: Zeker.
0: Want die had op een gegeven moment had hij het erover dat de helft van de Broekpolder naar Mazemuda ging. Dat je er maar 4 uur per week open zijn.
1: Nou ja, de helft, dat klopt niet. Want het zal iets van 10, 15 hectare zijn. De Broekpolder is 440 hectare. Dus
2: reken maar uit.
1: Iedereen die een beetje kan rekenen weet dat het niet klopt. Maar goed, ik begrijp waarom hij dat zegt.
0: Waarom begrijp je dat?
1: De stellingname is dat het hobbyisme is van een stel vakidioten. Nou, ik denk dat de bezoekcijfers, maar ook het enthousiasme van de scholen, die juist ook iets aan lokaal erfgoed willen en nu ook kunnen doen, maar ook iets aan natuur- en milieueducatie moeten doen. Ja, die zijn dol enthousiast. En ook de losse bezoekers zijn heel enthousiast. Omdat je daarmee de rijke geschiedenis van Vlaardingen en de omgeving één op één kan beleven. Ik denk dat dat zo'n plek redelijk uniek is. En als ik de rest van het partijprogramma van heel de stad lees, sluit dat juist aan ook bij hun doelstellingen. Dus ik denk dat het een beetje een begripsverwarring is. En ik hoop ook hem binnenkort te overtuigen van het goede van Mazemuda.
0: Ja, en met name dan de hoeveelheid grond. Want hij had het over de helft van de Broekpolder, maar dat hele gedeelte wat gesaneerd wordt is maar 15% van de Broekpolder. Dus,
1: ook dat.
2: Misschien weet Ron niet hoe groot die Broekpolder eigenlijk wel is.
0: Nou ja, hij komt nooit verder dan
2: dat voorste stukje.
0: Dat voorste stuk waar die boven
1: gaan. Ik denk dat hij het beste ermee voor heeft. Alleen de percepties zijn nog even anders. En ik hoop echt dat we tot elkaar kunnen komen.
2: Ja. Nou, dat klinkt wel heel mooi wat je zegt.
0: Naar komend weekend. Wat is er zaterdag, dus morgen en zondag allemaal te doen?
1: Ja, het zijn nationale archiefdagen en de naam zegt het al. Door heel het land zijn belangrijke plekken die iets vertellen over het verre verleden van Nederland te zien zijn. Doen daar de deur open. We zijn tot de top 6 aanbevelingen ook gestegen op de site van de nationale archiefdagen. Dus we staan dit jaar ook extra in de picture. Daar doen we al jaren aan mee. Waarbij mensen vanuit heel Nederland die wat specifiekere belangstellingen hebben voor archeologie naar ons toekomen en naar die andere plekken uiteraard. We doen wat extra's natuurlijk. Hè, want we hebben natuurlijk de gebouwen, de landschappen die we al voor een belangrijk deel hebben gerealiseerd. Maar die kunnen nu ook wat activiteiten zien. En dit jaar richten we ons in het kader van Nationale Archiefdagen op met name het verbouwen van graan in het verleden. en het maken van brood daarvan in onze traditionele oventjes, zowel in de steentijd als in de middeleeuwen.
0: En mensen die naar langs komen, die kunnen ook zelf brood gaan bakken bijvoorbeeld?
1: Nou, in ieder geval, ja, dat heeft even nodig natuurlijk. Maar je moet eerst het graan malen en dan brood bakken.
0: Ja, het gaat ook op de ouderwetse manier.
1: Op een gegeven moment
2: komt
1: er brood uit de oven. Maar het is niet zo dat de broden permanent uit de oven rollen uiteraard. Nee, maar het deelnemen aan dat proces. Ook om je bewust te maken dat nu koop je een brood in de supermarkt bij de bakker. Daar gaat een heel proces aan vooraf. Mensen realiseren zich dat niet. En om dat te tonen, laten we die stappen. Want graan verbouwen we ook zelf. Hè. Het staat nu, het kleurt nu al aardig geel, zeker met dit weer. Die hele cyclus, die brengen we in beeld. En dat is precies ook wat we met Masamuda willen laten zien. Ja. Is dat overleven in een deltagebied, dat je daar energie in moet steken en ook een beetje geduld moet hebben.
2: Ja, dan gooit er nooit meer iemand een halfje wit weg.
1: Bijvoorbeeld.
2: Kijk, dat is gewoon.
0: Wat mij opviel in de aankondiging op jullie ook op Facebook, dat het heel veel doedingen zijn, dat de mensen echt aan de slag kunnen.
1: Ja.
0: En dat maakt het ook wel mooi dat je eigenlijk terug in de tijd gaat, dat je bewondering zal krijgen... voor hoe het vroeger ging.
1: Ja, zeker, en dat is ook de reden waarom een belangrijk onderdeel van Masamuda, wat nu gerealiseerd wordt en is, een kreek met zijkreken is. Want we hebben heel veel boomstamboten gevonden in het deltagebied. Die maken we met de oorspronkelijke gereedschappen ook na. En de bedoeling is ook dat de bezoekers binnen een jaar ook aan boord van zo'n boomstamboot kunnen stappen.
0: Op dat gebied.
1: Zodat ze kunnen ervaren hoe het transport zonder snelwegen, zonder wegen sowieso, hoe dat toen plaatsvond.
0: Ja, en zo'n originele boot ligt ook in het Museum Vlaardingen?
1: De originele uit de vroege ijzertijd ligt in Museum Vlaardingen. Die hebben wij één op één nagemaakt. Maar we hebben er nog een aantal meer uit ook diverse perioden gereconstrueerd. En die kunnen we dan ook gaan toepassen.
0: Ja. Hey, morgen en overmorgen kan iedereen naar Masamuda komen. Dat is van 12 tot 4.
1: Zeker.
0: Maar volgende week is er ook nog iets rondom de kerk of in de kerk, de grote kerk.
1: Dat klopt, ja.
0: Een middeleeuwse markt. En wat kan je daarover vertellen?
1: Nou, het is zo dat in 726 er een vermelding in middeleeuwse bronnen is over de Vlaardingse kerk, de kerk de Vlaardingen. Daarmee is Vlaardingen veruit de oudst vermelde nederzetting in de wijde omtrek. En dat heeft met de aanwezigheid van die kerk daar te maken. Ik zal niet te ver uitweiden, maar dat heeft te maken met Willibrord, die deze streken vanuit Ierland gekerstend heeft, christendom heeft gebracht. Omdat Vlaardingen toen al bestond en een nederzetting was van waaruit handel en agrarische activiteiten werden ontplooid, was het logisch om daar die plek, die kerk te stichten. Met veel vondsten uit de jaren 60, met name toen er opgravingen zijn geweest in en rond de kerk. Weten we dat inderdaad klopt, dat hele verhaal. En daar wordt toelichting gegeven. En wij zijn daar ook aanwezig om te laten zien hoe we aan dat verleden ook handen en voeten geven.
0: Ja, en er zijn ook, dat woord kende ik helemaal niet, re-enactors.
1: Reenactors.
2: Dat zijn die ridders en zo.
0: Oh, reenactors.
2: Reenactors.
0: Ja, actors.
2: Actors.
0: Ja. Maar die zijn er ook.
2: Woordje van de week.
1: Die zijn er ook inderdaad, ja. Dat zijn mensen inderdaad die het leuk vinden om in kledij het verleden uit te beelden. Die zijn ook regelmatig bij ons op Masamuda te gast. Zodat het ook echt levend wordt. En die zijn op die dag bij de grote kerk ook aanwezig.
0: Ja. Dat is wel grappig, want ik in dat gebied laat ik ook mijn hond uit.
2: Kom je nooit een ridder tegen dan?
0: Nee, dan kom je die verklede mensen tegen. Dat was een soort
2: en in 2018, tenminste, ik bedoel, toen het gevierd werd, 2018, dus dat was in 2018. Precies.
0: Ja, die veldslag toen ook.
2: Nou, maar ook al die mensen die daar ook bezig waren, die hadden daar gewoon hun tenten opgeslagen. Ja. Die leefden daar ook gewoon.
1: Ja, dat is een levende gemeenschap.
2: Dat was fantastisch.
1: Van mensen die door heel het land en ook internationaal rond.
0: Ja, internationaal ook, want ik zie heel vaak in dat. Ze kunnen nu ook, die re-enactors, die kunnen dus ook nu ook op dat Masamuda gebeuren.
1: Ja, tijdens Nationale Archiefdagen de zondag zijn die ook aanwezig.
0: Ja. Ja, leuk hoor. Dus, we gaan afsluiten. Ik wil nog even één ding nog met je delen. Wij hebben een keer, je hebt een keer s'avonds, moest jij een keer uitrukken voor mij.
1: Oh ja.
0: Nee, mijn vorige hond, die was op een of andere manier was die dus in dat gebied gekomen.
1: Ja.
0: En ik heb Ik heb een rot lopen zoeken waar dat gat zat.
2: Maar want dat was helemaal... een grote heg?
0: Ja, nee, er zit gewoon een hek. Maar we wisten het gewoon niet. En het werd donker en het ging onweren. En ik zei, ja, ik moet Jeroen bellen. Dus ik kwam op zijn auto. Die heeft de deur opengezet.
2: Heeft de hond gered.
0: En het is een raadsel hoe die binnen is gekomen.
2: Maar aan de zijkant is toch een soort begroening, noem ik dat goed?
1: Ja, met een bal. Ja, liet het zien dat we onze natuurlijke defensie niet in orde hadden. Want we hadden in de doornhagen om juist onverlaten tegen te houden. Maar onverlaten is er wel te vinden. Ja.
0: Oké.
2: Okay. Hey, nou ja, maar Fokko kon er niet door, dus het is toch gelukt.
0: Ik ben drie keer eromheen gelopen, maar ik zag het gewoon niet. Dus gelukkig heb jij mijn hond gered. Hey, dankjewel voor je komst. En heel veel plezier komend weekend, ook volgend weekend.
1: Ja, en jullie succes met je programma verder.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: homage, de Lazy Song. Want we gaan ook een beetje langzaam richting klok van 5 uur.
1: Het is ook wel lekker om dat met dit hete weer, om alles een beetje rustig aan te doen. Dat we niet gaan lopen jakkeren naar het einde.
0: Sowieso niet zo goed voor
1: mensen. Joh, dat is helemaal niet goed voor je, voor een mens.
2: Zullen wij ook tegen de luisteraars zeggen dat wij dadelijk op het plein een biertje gaan drinken?
1: Op het plein waar het verziekend heet is?
2: Ja.
1: Of in het Wennekenpand waar het ijskoud is?
0: Ik wou net zeggen, is het wel zo slim om nu buiten in die met die hoge temperaturen daar te gaan zitten?
1: Dat is helemaal niet anders.
2: Zouden de luisteraars een meet and greet met mij willen hebben? Ik zit op het plein. En de ouwtjes zitten in het Wennekenpand.
0: De ouwtjes.
1: De ouwtjes, moet je
0: dat
1: horen.
0: Dat is vervelend.
2: De 65-plussers.
1: Het is best nog heel heet straks. Hè. Zo'n graad of 28, zonnetje erop. Dus als er een schaduwrijk plekje is, wil ik daar nog wel neerploffen.
0: Okay. Ja,
1: bij een ander café is er wel schaduw, want dan zit je aan de zijkant van het gebouw. En dan zit ik. Dus we kunnen beter. Ik mag geen namen noemen, hè? Ik mag hier geen namen noemen.
0: Maar ik denk zomaar dat daar meer mensen zitten.
1: Jawel, maar die vragen we dan om op te krassen.
0: Oh, ja,
1: wij hebben gewerkt.
0: Ja, wij hebben keihard gewerkt. En wij komen hier even een bitterballetje. Dat doen wij na.
1: Ja. Dat schorsen we niet voor. Maar het blijft warm, hè, jongens. Heb je dat gezien? Ik heb gekeken net op de 14-daagse verwachting.
0: Ja.
1: Het wordt heel even, morgen noemen ze het cool, maar is het nog gewoon 28 graden. Misschien 25 hoop ik. Dan kan mijn huis weer iets afkoelen. Mijn huis schiet namelijk ook de hoogte in. En daarom, ik woon natuurlijk boven ook.
0: Ja.
1: Dus mensen die op een vloer wonen beneden, dat blijft veel graden koeler.
0: Mm-hmm.
1: En ik zit boven en ik slaap ook nog eens boven. En dan is het gewoon straks in mijn slaapkamer al 30 graden.
0: Ja. Ik ken iemand die zou aanstaande maandag richting Parijs vertrekken.
1: Ja.
0: Om daar een aantal dagen lekker rond te banjeren.
1: Ja, die gaat
0: maar
1: niet.
0: Maar aanstaande maandag en dinsdag wordt het in Parijs 37, 38 graden. Ja, dan wil je daar niet wezen.
1: Maar die gaat wel, die persoon.
0: Nee, die gaat niet.
1: Gaat dus niet. Die cancelt het.
0: Nee, door andere omstandigheden. Maar in ieder geval gaat het niet.
1: Nee, maar dan is er ook niks aan. Dan loop je daar alleen maar te puffen. En een stad is zo heet. En worden alleen maar heter, die steden.
0: Zeker.
1: Het is geen doen, joh. Dan woon ik tegenover een sloot en een strook groen.
0: Ja.
1: Maar, dus dat scheelt al wel, denk ik.
0: Als je naar die sloot kijkt, dan denk je al van...
1: Nou, als ik s'avonds aankom fietsen, zoals gisteravond... dan voel je wel die koelte s'avonds.
0: Ja.
1: Dan komt dus echt, dan voel je zo echt die koelte van dat groen en die sloot. Oh, dat is lekker. Maar ja, in je huis is het gewoon bloedheet.
0: Gisteravond, maar dat was begin van de vrijdag.
1: Ja, maar dan hou ik dan toch nog een beetje vast.
0: Oh, ja.
1: Ik denk daar dan aan van, oh ja, het was nog lekker koel bij de sloot.
0: Precies. Maar jij hebt als enig jonkie vandaag natuurlijk keihard gewerkt, Fokko.
2: Ja, ik heb ook nog een baan, hè. Dus ik had inderdaad een markies naar beneden en ook de gordijnen dicht.
0: Ja.
2: Om lekker de koelte binnen te houden. En dat was goed te doen. En ook hier naartoe fietsen.
1: Hoeveel graden is het in jouw huis dan?
2: Geen idee. Ja, gewoon normale temperatuur. Gewoon niet te warm, niet te koud. Maar waar hebben we het allemaal over?
1: Nou, daar heeft iedereen het over. Dus daar hebben wij het ook. Iedereen heeft het over de warmte.
2: Ik word heel gelukkig net, want ik keek net even naar de komende week. En er wordt inderdaad een paar dagen worden 33 graden. Heerlijk. Ik geniet ervan. Lekker, lekker het zonnetje. S'avonds laat naar de polder met de hond, inderdaad. En ik geniet erover.
1: Zondag bij de vulkaan.
2: En
1: bij de vulkaan worden er wel parasolletjes neergezet.
0: Daar hebben we dadelijk nog wat tijd voor.
1: Daar worden wel schaduwplekjes gemaakt. Dus dat verklap ik vast. We zitten buiten, we doen het buiten.
0: Oh, toch.
1: Maar er zijn schaduwplekken, het is een terras met schaduw. En dat... Je hoeft daar niet... En dan wordt de temperatuur 28. Dat is een mooie temperatuur.
0: Maar goed, als je dan mee wil zingen aanstaande zondag...
1: Ja,
0: dan,
1: zoals jij.
2: Wij zouden samen gaan zingen, Paul.
0: Nou, dat kan je wel schudden. Dat gaat hem niet worden. Nee, als ik ga zingen, ga ik alleen zingen. Maar de akoestiek buiten, dat is gewoon goed?
1: Fantastisch daar, denk ik.
0: Oké, nou, prima. In het eerste uur hebben wij het gehad over Team Sportservice Schiedam en Massamuda. En natuurlijk onze vaste rubriek Wat viel ons op. Maar ik zou zeggen, blijf bij ons, want ook dadelijk in het tweede uur valt hier weer genoeg te beleven en te bespreken. Onder andere een terugblik op de Vlaardingse politiek. Ik zou zeggen, blijf bij ons. Tot straks. Dag.
3: Naar 2.

0: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezelkus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits valt mee in het westen van het land. Er staan een aantal korte dagelijkse files en een paar toch opvallend lange, zoals de A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Woerden en de Meer een 8 kilometer met een kwartier extra reistijd. De A12 Utrecht-Den Haag, bij knooppunt Gouwen is het wegdek in slechte toestand. De rechte rijstok is dicht, vertraging een half uur. En de A20 ten slotte Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 5 kilometer file rijden met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Twee.
2: De tafel van twee.
3: Van Marsaille, Nel Versteeg en Fokko van der Waal.
4: Dit is twee.
5: Welkom terug bij het tweede uur van de tafel van twee op deze vrijdag 19 juni. Wat gaan we in dit uur doen? Een terugblik op de politieke week in Vlaardingen. Het redactie-item en Siebe van der Ende gaat zometeen aanschuiven. Dan hebben we het woord van de week, uitgezocht door niemand minder dan Fokko van der Waal. En onze slotgast is Jan-Johan Knecht. En met hem gaan we praten over het historisch erfgoed. Verder uiteraard ook in dit uur heerlijke muziek. En die muziek is uitgekozen door Nel Versteeg.

0: Style Council, My Ever-Changing Moods.
1: Lekker zwoel nummertje, hè?
0: Geweldig.
1: Ja.
0: Ja, echt geweldig.
1: Maar we gaan gewoon lekker verder ook in een rustig tempo. Aangeschoven is inmiddels de redactie in de persoon van Siebe van de Ende. Want Vlaardingen heeft sinds gisteren een college. En daar was een ingelaste extra raadsvergadering voor gepland. Waar het college is geïnstalleerd. En het coalitieakkoord werd besproken. En Siebe was daar natuurlijk de hele avond bij. Welkom, ja, Siebe.
2: Dankjewel.
1: Was iedereen blij?
2: Was iedereen blij? Iedereen die geïnstalleerd werd was wel blij. Want die zijn nu wethouder. Dat is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Maar er waren ook wel wat mensen niet blij. Wat mensen ontevreden. Voornamelijk de oppositie natuurlijk. Die zijn niet heel blij met wat er nou allemaal in dit akkoord staat. Of tenminste niet blij. En ook een beetje in de war wat het nou eigenlijk is. Wat nou de keuzes zijn.
1: Waarom waren ze in de war?
2: Ja, het gaat heel veel over dit moet gebeuren. We gaan dit harder handhaven. We gaan hiermee stoppen. Maar het is een beetje de vraag, wat gaat er nou concreet wel gebeuren? En een beetje de vraag, waar gaat het allemaal van betaald worden? Want er is al een tekort van 20 miljoen. Die afsteekt op Vlaardingen.
1: Ja, dat komt eraan.
2: Als we niks doen, dan is het tekort 20 miljoen. Maar ja, de plannen die er nu zijn, waaronder 20 FTE extra aan BOA's. Ja, dat kost ook geld. Dus dat is nog even een interessante vraag.
1: Het gekke is dan dat er dus gevraagd is van ja, maar dat je nog niet kan vertellen precies waar je het vandaan gaat halen. Dat werd nog een soort geaccepteerd van door de oppositie.
2: Ja, de
1: maar wat kost het überhaupt?
2: Ja, ja. Kijk, de bezuinigingen en waar je het geld vandaan kan halen. Ja, weet je, je moet ook op een gegeven moment als wethouder gewoon aan de slag. En kijken wat je aantreft in zo'n organisatie. Kijken, ja. Dan kan je echt directe keuzes gaan maken. Dan kan je echt gaan besturen. Maar ja, dat er dus veel oppositiepartijen waren ook een beetje teleurgesteld dat er dus niet eens in stond van oké, 20 FTE extra aan BOA's en dat kost zoveel.
1: Zoveel miljoen.
2: Ja,
1: dat kan je er makkelijk onder zetten. Nee. Hoe heet het coalitieprogramma eigenlijk? Het heeft altijd een mooie titel.
2: Durven doen voor, nee, van Haringkoppen voor Haringkoppen. Een beetje een lange titel.
1: Ja.
2: Want het is ook niet per se een boventitel en een ondertitel. Het is één grote titel, zeg maar.
1: Ja, met zonder commas misschien ook nog wel.
2: Ja.
1: Heb jij nou eruit gehaald als highlights waar deze ploeg met hun coalitieakkoord mee aan de slag gaan?
2: Veiligheid, dat zeggen ze zelf ook.
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk hetgene wat centraal staat. Dat ze op alle manieren willen inzetten wat binnen de gemeente voor mogelijkheden er zijn. Want ja, de gemeente gaat niet over de politie, maar gaat over de handhaving en andere zaken. Alles wat ze kunnen, willen ze naar mijn idee wel doen om de veiligheid te verbeteren. Dus ik zei net al, die extra handhavers aannemen. Ze willen ook meer gaan doen met cameratoezicht, meer interventies, wijkboa's, veiligheidsposten in wijken, dat soort zaken. Dat willen ze willen eigenlijk in principe bijna alles aangrijpen om de veiligheid te verbeteren. En daarnaast valt heel erg op dat ze heel veel dingen niet meer willen doen. Dus allerlei zaken die in gang zijn gezet. Ik noem een AZC aan de Zuidbuurtseweg. De zwembadplannen, de atletiekbaanplannen, de Drevenbuurt van het gas afplannen, de Broekweg schoolplannen. Die gaan allemaal in de ijskast. Tenminste, de ijskast, misschien zelfs de prullenbak, dat weet ik eigenlijk niet. Maar
1: ja, er komt dan een nieuw plannetje.
0: Kan dat eigenlijk zomaar? Want
2: in principe,
0: bepaalde dingen zijn toch besloten.
2: Nou, daar kom ik weer met mijn quote van Vera Kalf. Alles kan veranderen. Ja, niks is veranderlijk behalve de dood. Okay. Of dat ik ze onveranderlijk. Nou, ik weet eigenlijk niet meer wat de quote
0: was. Maar
2: ja, je kan het wel aanpassen, maar het is
0: ja,
2: wel zo.
0: Maar dat is wat anders. Aanpassen.
2: Ja.
0: Ja, nu maar wat is dan gezegd,
2: waar we het specifiek over hebben dan? Welke onderwerpen?
0: Het hangt het gaat.
2: Want als er wordt gezegd niet, dat hangt af per onderwerp wat het dan voor gevolgen heeft natuurlijk.
0: Het gaat mij om het verhaal van op een bepaald moment worden er dingen in een bepaalde periode besloten.
2: Ja.
0: Ja? Hup, klap erop. Zo gaat het gebeuren.
2: Ja.
0: Kan dan zomaar een andere groep mensen zeggen, dat doen we niet meer.
2: Dat kan, naar mijn idee kan dat in principe denk ik tot de eerste schop de grond ingaat.
0: Mm.
2: Vooral bij zaken die ergens gebouwd moeten worden. En zelfs dan kan je nog zeggen natuurlijk, joh, we stoppen ermee en we gaan er wat anders doen met dat stuk grond of iets dergelijks. Maar ja, het is wel natuurlijk opvallend dat het zijn wel allemaal dossiers die zo slepend en ingewikkeld zijn. En ook al meerdere keren van locatie zijn veranderd. Als we het hebben over die schoolplannen aan de Broekweg, dan zijn ze al 6 jaar mee aan het etteren. Mm-hmm. En eindelijk hadden ze een plek gevonden. Ja. Hetzelfde met de zwembad atletiekbaan. Dat is een hele soap geweest. Dit is de vierde optie was dit. Ja. En dat gaan ze nu uitvoeren. En dat wordt nu weer in twijfel getrokken. Die optie gaan ze niet doen. Ze gaan op zoek naar een andere. En dan kan je natuurlijk wel als buitenstaander afvragen. Ja, ik ga nog even op een rijtje zetten hoeveel onderzoeken er nou precies zijn gedaan. En hoeveel dat allemaal gekost heeft. Ja, waarvoor hebben we dat dan allemaal laten doen door al die adviesbureaus? Dat is een beetje.
1: Ja, precies. Dat heeft ook allemaal een hoop geld gekost. Is het nou een. Ik weet niet of jij daar zelf antwoord op kan geven of dat je dat gehoord hebt in de raadsvergadering. Is het nou echt een vernieuwend plan wat er ligt? Is het nou zo anders en vernieuwend dat we, omdat we dat. Het is nu een hele, toch een grote lokale partij die het voortouw trekt. Is het nou echt dat je zegt van zo, nou, daar ligt een plan?
2: Nou, het is vernieuwend in de zin van er gaat veel anders, dat wel. Want wat ik net al zeg, rond veiligheid en rond dingen die niet gebeuren, daar zijn wel echt dingen op ingegrepen. En het is wel echt een andere houding vooral die het college zichzelf aanmeet. Dat is vooral ook wat de oppositie ze dan weer verwijt. Dat het vooral gaat om het handhaven en het tegengaan van dingen en niet om het preventie van bepaalde zaken in plaats daarvan. En ja, het is dus vooral
1: repressief.
2: Ja, repressief. Ja, dat vind ik altijd zo ingewikkeld voor.
1: Nou, dat is niet. Je kan preventief iets doen aan de voorkant en proberen te voorkomen. Of je wacht tot het gebeurd is en dan ga je keihard boetes uitdelen.
2: Nee, het is meer repressief wat dat betreft. En dat is ook natuurlijk een beetje de stijl van de partij die het grootste is geworden bij de verkiezingen.
1: Ja, is dat het stempel van ons Vlaardingen, denk je?
2: Nou, het is natuurlijk.
1: En leefbaar?
2: Wel, ja, als je in vorige colleges kijkt, daar zat leefbaar ook in. Daar werd ook heel veel geïnvesteerd in preventie. Ja. Dat was een beetje de hoofdmoot. En nou gaat het van preventie toch wel naar handhaven. En meer BOA's op straat in plaats van meer jeugdwerkers. Dat soort dingen.
1: Zou dat dan ook het verschil zijn dat in de vorige keer zat ook nog D66, CDA en GroenLinks?
2: Ja, hoe dat allemaal precies loopt.
1: Ja, ben je bij die gesprekken geweest.
2: En waarom leefbaar nou in allebei zit, dat. Ik heb het ze gevraagd afgelopen week. Het is me nog helemaal niet duidelijk.
1: Okay. Nou, de wethouders. Het zijn er 5 geworden, hè? Is dat we wisten het al wel een beetje natuurlijk, want het was allemaal al wel een beetje bekend. Maar hoe is daarop gereageerd? Door bijvoorbeeld ook de oppositie?
2: Nou, wat heel grappig is dat op een gegeven moment ging, voor mij was dat Koen Kegel tijdens de raadsvergadering van D66. Die zei, felicitaties aan de VVD en Leefbaar, omdat ze zo goed hebben onderhandeld. Want het is natuurlijk, als je er heel analytisch naar kijkt, is het natuurlijk totaal krankzinnig dat een partij met 12 zetels, 2/3 van de coalitie, dat die 2 wethouders leveren, nog niet eens de helft. En dat 50PLUS met 1 zeteltje, 1 fulltime, want je kan natuurlijk ook kiezen om een wethouder parttime te isoleren. 1 fulltime wethouder krijgt. Dat is wel heel opvallend wat dat betreft.
1: Ja, precies. Dus in die zin, zou je zeggen, er zijn in die gesprekken, hebben ze toch een beetje het kortste eind getrokken. Of heel toegankelijk geweest.
2: Ja, en wij horen geluiden waarom dat zo is gegaan.
1: Vertel.
2: Dat het dus wel 3 wethouders, dat beoogd werd door ons Vlaarding. En dat die 3de wethouder dan Raymond van Haren zou zijn. Maar dat Raymond van Haren, die heeft een verleden dat hij uit de partij Leefbaar is gestapt. En dat Ivana Somers daar niet heel erg meer, niet heel positief over is. Wat dat daar nog iets zit. En dat het daar ook een beetje op stuk is gelopen. En misschien ook dat tussen de VVD en Leefbaar dat gewoon. Of dat ons.
1: Een blokkade.
2: Ja, en of dat ons natuurlijk dacht. Ja, 4 jaar geleden hebben we heel hard gezeurd. Oh, waarom hebben we 6 wethouders? Ja. Met 5 kan het toch prima. Waarom zouden we dan nu 6 wethouders doen? Dat kan ook een reden zijn.
1: Nee, maar goed, want je hebt wel verteld. Dat was inderdaad in onze gesprekken met Frans Hoogendijk, toen ook met de verkiezingsuitslag, maar ook daarna, zei hij echt van, nou, het gaat toch echt niet gebeuren als er een paar van die kleine partijtjes aan schuiven, dat ik maar met 2 wethouders zeg. Gaat
2: dat
1: niet gebeuren.
2: Ik ben niet precies die woorden, maar dat heeft hij zeker gezegd. Ah. Ja.
1: En de verdeling, de portefeuilles zijn natuurlijk ook verdeeld.
2: Ja.
1: Hoe kijk jij daarnaar? Want daar is niet verder niet over gesproken, neem ik aan, in het debat.
2: Nee, er was geen discussie over. Dat ligt dan redelijk vast. Maar het is wel. Het is wel heel. Eigenlijk in principe, als je de namen van de wethouders op rij zou zetten. En je had mij gevraagd, joh, geef eens even de portefeuilles aan de mensen. Dan had ik denk ik 80% goed gehad. Mm. Het is wel een beetje wat je verwacht. Want Stephanie Solleveld heeft een geschiedenis als economiedocent. Die verantwoordelijk voor de financiën is bij de begroting altijd heel druk bezig in de gemeenteraad. Die is nu
1: verantwoordelijk.
2: Ze snapt het ook.
1: Dat is ook al een pre.
2: Want de gemeente Financiën snappen, dat is een hele kluif. Dus die gaat dat doen. Die heeft ook veel meningen gehad over de school aan de Broekweg. Dus die gaat ook over onderwijshuisvesting.
1: Ook de inhoud van het onderwijs. Ook dus ja, het MBO Vlaardingen MBO Stad. Wil ze ook graag. Wilde ze graag.
2: Ivana Somers is al 89 jaar. Nee, dat is niet waar. 7 jaar wethouder bouwen en wonen.
1: Nou, voelt wel als 89.
2: Dat doet zij best. Ja, je kan zeggen wat je wil over de mening. Moeten we zoveel bouwen? Maar het lukt er wel hoor. Al dat bouwen. Dat doet ze hartstikke goed. Dus dan gaat ze daarin door. Dat is
1: hoe zou dat dan komen? Ja, dan gaan we het maar niet over hebben nu.
2: Nou, dat hoeft niet. Maar en ja, Rens de Ronde, die heeft VVD. Dus die krijgt economische portefeuilles. Maar die krijgt daar ook bij armoede en werk en inkomen. En dat is dan op die manier ook wel weer tekenend. Want er moet bezuinigd worden. En die bezuinigingen willen ze uit het sociaal domein gaan halen. Dus zet je een VVD-wethouder op armoedebeleid om kritisch te gaan kijken naar die regelingen.
1: Om die bezuinigingen door te laten voeren en daar de regie op te hebben heel strak.
2: Ja. En als ik dan even het rijtje afmaak, Willem van der Struis krijgt seniorenbeleid. Ja, BMO, ja, dat is ook een beetje seniorenbeleid. Ja. Ik krijg dan ook afval en recycling erbij. Dan denk ik, ja, nou, daar had ik dan misschien niet helemaal verwacht.
1: Dan had Ivana geen zin meer in, denk ik.
2: Misschien. En dan hou je Frans Hoogendijk over. Die pakt gewoon de grootste problemen waar ons Vlaardingen eigenlijk het hardst over schreeuwde de afgelopen jaren. Ja. Dus asiel en migratie, dus sport en bewegen, met andere woorden, het zwembad en de atletiekbaan. En pakt ook nog even, gewoon voor als hij zich verveelt, even de jeugdzorg erbij. Even voor een klein onderwerpje.
0: Nee, precies.
2: Dus hij pakt ook wel grote, langdurige dossiers erbij. Ja.
0: Ik heb nog twee verhelderende vragen, Siebe.
2: Nummer 1.
0: Nummer 1, ja, hier komt-ie. Je hebt het net al over over afval. Er wordt gesproken dat er een experiment gaat plaatsvinden in twee wijken in Vlaardingen.
2: Twee buurten.
0: Twee buurten. Is er bekend welke buurten?
2: Nee. Dat heb ik eerlijk gezegd ook nog niet aan ze gevraagd. Want ik had heel veel aan ze te vragen.
0: Okay.
2: Maar ze gaan dus in twee buurten gaan ze de afvalpas eraf halen. Dus mag de container gewoon open zonder pas. En dan gaan ze kijken
0: hoe
2: wat dat voor effect uitpakt. Heeft.
0: Ja.
2: De houding van de coalitie is, we willen de afvalpas er in principe, als dat dan die pilot goed gaat, willen we de afvalpas eraf halen.
0: Mm-hmm.
2: Tenzij dat betekent dat de afvalstofheffing omhoog moet. Want dat was ook een van de redenen voor de afvalpas. Met een afvalpas gaat er uiteindelijk minder afval de container in. Dus wordt de afvalstoffenheffing lager en wordt het betaalbaarder voor de mensen die dat jaarlijks moeten overmaken. Dus, maar in welke wijk? Ja, ik neem aan, in ieder geval dat de Volpert bijvoorbeeld bij zit. Want dat is natuurlijk een van de wijken waar het hardst geschreeuwd wordt omdat er iets moet gebeuren met afval. Dus nou, dan zou ik zeggen, joh, hey, gaan we die pilot lekker daar doen om te kijken of dat werkt.
0: Hoe dat uitpakt. Okay.
2: En nummer 2.
0: Die heeft te maken met het vrij reizen voor ouderen.
2: Ja, ja? Dat was ook nog een interessante discussie in de metro.
1: Daar wil ik alles over rustig.
0: Voor Nel is dat nu, sinds van de week natuurlijk ook heel belangrijk.
2: Nel gaat met de bus iedere dag.
0: Zeker. Maar Niel Voorburg bracht natuurlijk een heel belangrijk punt naar voren. Voor sommige mensen is dat helemaal niet nodig, dat vrije, want die kunnen dat gewoon zelf betalen.
2: Ja, heeft Nel het nodig? Dat is misschien een vraag. Nee, maar het is natuurlijk, hij zegt natuurlijk, het gaat erom. Nu is het beleid, of het voornemen is, gratis openbaar vervoer voor alle senioren.
0: Juist.
2: Dus ook degene die in een villa van 8 ton wonen, zeg maar.
0: Ja.
2: Ja, dan kan je natuurlijk ook denken van, ja, waarom? En want er is ook gewoon een regeling, bijvoorbeeld in de provincie Zuid-Holland. Maar daar vallen wij in onze regio net even buiten. Maar alle ouderen met een minimuminkomen.
0: Mm-hmm.
2: Dat je daar ook nog een economische grens aan legt. Want Nieuw-Voorburg trekt dan gelijk. Dat is natuurlijk een beetje een makkelijk vergelijk te maken van, ja, de jonge Vlaardinger met weinig vermogen betaalt dan mee aan het gratis openbaar vervoer van iemand met een afbetaald huis. Dat is natuurlijk feitelijk, klopt vast. Maar dat is natuurlijk dat is niet helemaal direct zo. Maar dat is natuurlijk wel opvallend. Want dit college wil heel erg gaan kijken, wat doen we, wat allemaal moet. En als het niet moet, willen we daarmee doorgaan. Want we moeten geld besparen. We gaan alle regelingen in het sociaal domein tegen het licht houden. Maar een cadeautje gratis OV voor de senioren, dat zeggen we toe. En daar gaan we ook niet, geen twijfel of geen kritisch een laag opleggen. Wat natuurlijk wel opvallend is, omdat ze dus alles in dat sociaal domein eerst nog zelf tegen het licht willen houden. Maar dat is gewoon, hup, gaan we doen.
0: Ja. Maar wanneer wordt dat nou duidelijk? Of is dat gewoon...
2: Wanneer het duidelijk wordt, ja.
1: Okay. Hey, dat is het. Ik hoor de fractievoorzitter van Leefbaar.
2: Goh, ja. Mag ik daar nog heel even iets over zeggen?
1: Ja.
2: Dat ging over het zwembad, volgens mij. Dat dus, er wordt dus gezegd, het zwembadlocatie gaan we niet doen op de locatie die nu gepland is. We gaan zo snel mogelijk op zoek naar een andere locatie.
0: Mm-hmm.
2: Dus was de vraag vanuit de oppositie. Hoe lang is zo snel mogelijk? Hoeveel tijd hebben jullie daarvoor nodig? Is dat maanden, is dat jaren, is dat weken? En toen zei Rianne Molenaar, mij wordt gevraagd hoe lang zo snel mogelijk is. Nou, zo snel mogelijk. Nou, en toen iedereen in de zaal, ook de coalitie, die slaakte een zucht van een soort... Wat is dit nou weer? Dus dat was nog wel een grappig moment.
1: Je hebt bijna toch niemand gehoord over waar ik dan alles maar op aanslaat. Maar deze coalitie wil ook naar het landelijk gemiddelde percentage sociale huurwoningen in de totale woningvoorraad. Die is 27%. In Vlaardingen is er momenteel 35-38% sociale huur van de totale woningvoorraad.
0: Mm-hmm.
1: Dus er moet wel wat af.
2: Ja.
1: Dan moet je gaan slopen zo'n beetje. Want eigenlijk ligt er ook nog een eis van...
3: Of bijbouwen.
1: Nee. Ja, maar er komen 6000 huizen bouw bij.
2: Waarvan Vlaardingen begint vol te raken.
1: De provincie zegt dat moet 30% sociale huur zijn. Nou, dan moeten ze daar dus vanaf. Dan moeten ze dus de provincie overtuigen van... nou, wij bouwen geen sociale huur meer, hoor. En dan moet er zelfs nog afgebroken worden. Terwijl ze zeggen, we bouwen voor de Vlaardingers... 40-50% van de Vlaardingers kan alleen maar sociale huur betalen. Dus ze bouwen niet voor de Vlaardingers, is mijn stellige overtuiging. Ze jagen ze naar Capelle, Krimpen en Spijkenisse. Niemand hoort daarover. Echt van,
2: nee.
1: Bouw je... Iedereen zei, we bouwen voor de Vlaardingers. In de bijdrage Ruben van der Zanden, Rianne Molenaar. Bouwen voor de Vlaardingers. Terwijl hun achterban, die piept altijd op de socials... onze kinderen zitten tot hun 30ste op de zolder... Ja, bouw dan huizen voor die kinderen die nu op zolder zitten. Maar dat gebeurt niet.
2: Nee,
1: sterker, ze willen naar beneden met een percentage.
2: Ja, iedereen moet een huis gaan bezitten. Dat was ook een van de verkiezingsthema's van de VVD.
1: Maar realiseren de mensen die... Want ik denk dan dat de mensen die op de lokale hebben gestemd... met name ons punt Vlaardingen, misschien Leefbaar niet zo, weet ik niet... realiseren ze zich wel dat dit een uitkomst is?
2: Ja, ik vind het vooral, ik vind het, als je er gewoon zo naar kijkt... vind ik het opvallend dat dit dus ook... bijvoorbeeld in een coalitie waar ons Vlaardingen de grootste is... dat dit eruit komt. Want hun achterban halen zij vooral uit gewoon de bewoners die actief zijn... een beetje de oude SP-stemmers die een beetje boos waren op alle schrik... die stemden op ons Vlaardingen.
1: Ja.
2: Nou, als er iemand voor sociale huur is, dan zijn dat SP'ers. Dus het is natuurlijk wel opvallend gezien de achterban die zij veelal hebben. En dat was dus ook een van de zaken. Volgens mij werd het wel bijvoorbeeld kort genoemd door Con Kegel... wat ook in de felicitatie naar de VVD goed onderhandeld.
0: Hmm.
2: Want hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Ja, want dat is typisch een VVD-dingetje dit dan. Ja,
2: ja. Ja.
1: Maar ik vind het echt, volgens mij, als er nog een paar kwartjes gaan vallen... dan gaat het toch echt wel over gepiept worden.
2: Jij gooit de kwartjes naar hun hoofd.
1: Ja, ik doe daar wel graag een paar knaken bij. Ja, nee, dat klopt. Want het viel mij eigenlijk. Ik zat echt van, hé?
2: Ja.
1: Mensen weten het. En ik weet ook niet precies wat er eigenlijk in het verkiezingsprogramma stond. Van ons, maar waarschijnlijk betaalbaar. Maar daar heb je niks aan. Betaalbaar is tegenwoordig 4 ton. Nou, ik vind het niet betaalbaar.
2: Goed.
1: Maar goed, hier volgt een mening.
0: Ja. En we moeten afronden.
1: Ja, want we zijn nog iets vergeten, Sibbe, wat nog de moeite waard is om te vertellen.
2: Nou, even kort, geen AZC dus. En dat ze dus alles gaan doen om zo min mogelijk asielzoekers op te vangen.
1: Ja.
2: En wat dus wel kan gebeuren dus, er zijn andere gemeentes in Zuid-Holland die dat willen... dat dan dus uiteindelijk de provincie niet genoeg plekken heeft... dat de minister er uiteindelijk over gaat en dat we misschien zelfs... meer asielzoekers moeten opvangen. Maar wat dat betreft moeten we dan eerst even met de minister bellen... hoe hij erover denkt. Maar
0: en een aantal dat is organisaties hebben de burgemeester gevraagd... om stelling te nemen.
2: Hè? Maar die neemt hij niet.
0: Nee,
1: er is nog naar gevraagd ook inderdaad.
0: Aha.
1: Wil je dat doen?
2: Neemt geen stelling.
1: Okay. Nou, we blijven er bovenop zitten, Sibbe.
2: Zeker.
1: Bedankt weer voor het aanschuiven en prettig weekend.
2: Graag gedaan.

0: South, Rocks in the Box. En we gaan naar ons vaste onderdeel in het tweede uur. Het woord van de week, Fokko.
1: Jawel. Ik heb vier woorden en jullie mogen kiezen.
2: Zo.
1: Gaan we het, ik ga er één behandelen. En we moeten het een beetje kort houden, want we hebben natuurlijk een hele belangrijke gast zometeen. Willen jullie het over openbaar voer hebben? Wil je het over schelden hebben? Wil je het over het onderwijs hebben? Of wil je het over fastfood hebben?
0: Nou, of één of drie.
1: Eén of drie.
3: Ik bemoei me er maar niet mee. Want
1: het onderwijs, hè? Nou, dit is een nieuw woord. En dat zal je heel erg aanspreken. Ik wist dat je dit ook ging kiezen, hoor. Het woord is inspiratieschool. Inspiratieschool. Want dit is wel iets in België. De Vlaamse regering heeft 30 inspiratiescholen geselecteerd die intensief werken aan een nieuwe minimumdoelen voor het basisonderwijs. Dus er staan onder meer lessen Nederlands, duidelijke kennisopbouw en het gebruik van wetenschappelijk onderbouwde methodes, die staan centraal. En elke inspiratieschool krijgt een subsidie, zodat ze extra personeel kan inzetten om haar activiteiten in het kader van de minimumdoelen verder uit te bouwen. Het is de bedoeling dat de inspiratiescholen vanaf september een voorbeeldrol vervullen. Zo kunnen andere scholen tonen dat de nieuwe minimumdoelen voor het basisonderwijs...

0: Ja. Maar het grappige daarvan, dan wil ik toch even heel kort daarop inzoomen. In een vorig leven had ik ook nog wat connecties in België. En het Belgisch onderwijs is wat dat betreft zeer innoverend, hè? Dat mogen we wel even naar voren brengen.
1: En ze spreken ook netter.
2: Ja, het is gewoon sowieso een leuke volkje volgens mij.
0: Ik weet niet hoe het zit met het bereiken van de kerndoelen en al die grappen meer. Maar Belgisch onderwijs steekt uitstekend in elkaar.
1: Zal ik nog een woordje doen?
2: Ja, eentje nog. Die fastfood. Ja,
1: nee.
2: Nee,
1: die fastfood.
2: Vraag het me dan niet.
1: Oké, fastfood. Nee, het openbaar voer, die is wel leuk. Want die wilde ik eerst doen, zelf doen. Gaan jullie wel eens met de trein?
2: Ja, zeker. Nou, Feyenoord tegenwoordig heel vaak.
1: Wat gebeurt er op een station, op een perron, als er een trein aankomt?
2: Wat er gebeurt? Dan gaan mensen een beetje bewegen. Dan gaan ze al een soort voorsorteren op een deur.
1: Ja, dat heet, nieuw woord, jawel, perronprocessie.
2: Ik had dus wel goed precies.
1: Ja, zeker. Ja, dit keer wel. Dus de trein rijdt het station binnen. En altijd zijn er van die pendelaars die meteen in actie komen. Ze wandelen met de trein mee, steeds langzamer.
2: Ja.
1: Om zo snel mogelijk voor een deur te staan om als eerste te kunnen instappen.
2: Ja.
1: Maar dat is heel apart. Maar je ziet werkelijk iedereen zie je naar voren. Dus niet naar achteren, naar voren altijd.
2: Terwijl je geen idee hebt waar de deur gaat eindigen. Soms staat dat wel aangetekend op het perron.
1: Ja.
2: Waar de bijvoorbeeld
1: de internationale trein.
2: Ja, waar je met je fiets erin kan bijvoorbeeld.
1: Het woord is dus perronprocessie. Ook een nieuw woord.
2: Nou, leuk. En ik ging gewoon goed.
1: Met een keer tijd.
2: Nog een muziekje en dan gaan we met Jan praten.

0: naar jou? Of?
1: Always remembers this way, Lady Gaga.
2: En het publiek klapt nog, ik haal het publiek maar even weg.
1: Ja.
2: In de studio is aangeschoven Jan-Johan Knecht. Hij is verliefd op het historisch erfgoed in de Koningin Wilhelminahaven. Kort gezegd de KW-haven in Vlaardingen. En hij knapt die oude panden ook nog op samen met zijn zoon Niek. Welkom Jan.
0: Nou, dankjewel dat je me uitgenodigd hebt.
2: Ja, nou heel graag. Want ja, je staat tegenwoordig ook voor de kijkers met grote... pagina grote stukken in het AD. Dit is alweer even geleden natuurlijk. Wat kijk, 21 mei.
0: Ja,
2: dat klopt, was ook
0: ja.
2: Een beetje waar ik op aansloeg. Ik denk, ja, ik moet Jan eens in de studio vragen. Want Jan, we gaan een beetje proberen het boven water te halen van hoe jij dat allemaal doet. Dat aanpakken van die oude panden. Maar eerste vraag, waar komt jouw voorliefde voor die oude historische panden? Waar komt dat vandaan?
0: Ja, goh, ik denk een beetje uit mijn opvoeding. Toen wij vroeger op vakantie gingen, dan bezochten we toch altijd wel kerken, musea, oude stadsdelen. En ja, dan ga je daarvan houden en dan krijg je er oog voor. En de KW-haven kende ik eigenlijk helemaal niet. Ook niet toen ik al heel wat jaren in Vlaardingen woonde.
2: Oh.
0: Maar op enig moment besloot ik voor mezelf te beginnen. En ja, dan weet je ook, zo dacht ik erover, alles wat je uitgeeft, moet eerst verdiend worden. Dus ga dan op zoek naar, hou je vaste lasten laag. Dus ik kocht een stokoude Opel Kadett. 12, 13 jaar oud, met 300.000 kilometer op de teller. En ik ging op zoek naar bedrijfsruimte. En ik dacht, nou, in havengebieden is het vaak goedkoop. Dan heb je niet de meest chique locatie, maar dat moet je dan maar voor lief nemen als de huur maar laag is.
2: Okay.
0: En toen ben ik gaan rondrijden. Nou, van de Sluisjesdijk in Rotterdam tot Maassluizen en overal. En in de Koningin Wilhelminahaven vond ik een pand wat leeg stond. En met een beetje aanbellen en rondvragen kwam ik erachter dat dat van Kwakkelstein was. En dat heb ik toen gehuurd. En ja, zo kwam ik in de Koningin Wilhelminahaven terecht. En als je daar dan wat langer de tijd zit en op een gegeven moment verhuist naar de overkant, ja, dan zie je zoveel in die haven. En
2: je bedoelt naar de overkant, naar de overkant van de rivier?
0: Nee.
2: Dat is officieel de overkant.
0: Ja, dat klopt. De overkant van de haven. Ik begon aan de noordzijde, wat was het? Noordzijde 6.
2: Okay.
0: Pand bestaat niet meer. Is gesloopt. En ik verhuisde naar de overkant van de haven, de zuidzijde 21. En als je dan zo lang in die haven zit, en je ziet die oude panden, En ook dat daar het hart van Vlaardingen eigenlijk ligt. Daar werd het geld verdiend. Daar sprak ik nog steeds mensen die met liefde spraken over hun werk, wat ze daar vroeger ooit deden. Ik leerde allemaal nieuwe woorden, zoals smeerrepen en dat soort dingen. Ik had geen flauw idee wat het was, maar in ieder geval. Maar dan komen al die oude visserijverhalen naar boven toe en dan ga je houden van zo'n gebied.
2: Ja, precies.
0: Dus ja.
2: Dat pand wat jij ging huren dan, is dat het pand wat in 2010 bijna volledig verwoest is door een vreselijke brand?
0: Nee, dat is het pand wat nog steeds van mij is.
2: Ja.
0: En dat is de Zuidzijde 21.
2: Hm.
0: En dat is net behouden gebleven. Dat wil zeggen, de muren en een deel van het dak met grote gaten erin.
2: Hm.
0: Maar dat is in etappes herbouwd.
2: Want dat heb je gedaan inderdaad. Dus ieder ander zou gezegd hebben, rijp voor de sloop. Maar jij keek naar dat pand en jij dacht, opknappen.
0: Ik hield van dat pand en eigenlijk heb ik dat pand, Ik om te illustreren hoeveel ik van dat pand hou, ik heb dat pand 3 of 4 keer gekocht. Dat klinkt raar.
2: Dat is raar.
0: Maar de eerste keer kocht ik het met mijn compagnon van het bedrijf wat ik toen had. En nou, we hebben dat toen met het eigen bedrijf 1 jaar of 8 gehad. Toen stapte hij eruit en het was een slechte tijd om in je eentje met het bedrijf door te gaan. Ik stopte het bedrijf. Maar toen kwamen we op de verdeling. Jij krijgt de bankrekening en ik hou het pand, want ik hield van het pand.
2: Ja, ja,
0: nou,
2: ja,
0: toen heb ik het in onderdelen verhuurd. Toen kwam Koert de Heer in het pand werken.
2: En mijn buurman, Mark Weststraat.
0: En Mark Weststraat, ja. Die kwam daar en nog een paar anderen. En we hadden een hele gezellige mooie tijd.
2: Ja, geloof ik.
0: Totdat de brand kwam in 2010.
2: Vreselijk.
0: En toen alle huurders weg. En toen heb ik in feite moeten besluiten van wat ga ik doen? Verkoop ik de verbrande rommel, wat andere mensen mij adviseerden?
2: Ja.
0: Of, en de verzekeringsmaatschappij had te weinig uitbetaald, dus ik zat met een groot gat. Of zeg ik nee, ik ga door. Mm. Maar ik hield van dat pand. Dus ik ging door en ik wist nog niet hoe ik het zou doen. En uiteindelijk heb ik het gedaan door stap voor stap iedere keer een klein stukje op te knappen. En ik verdiende mijn geld als projectmanager van grote, complexe projecten. En eigenlijk alle geld wat ik had, stopte ik in dat pand om het af te kunnen maken. En zo is het in etappes, in de loop van een paar jaar, is het helemaal herbouwd. Maar eigenlijk kort voordat die brand kwam, kocht ik het pand met mijn compagnon. Toen kocht ik hem uit.
2: Ja,
0: dat was de tweede keer. Toen ging ik scheiden. En kocht ik mijn voormalige echtgenote uit. Dat was de derde keer.
2: Ja, ja.
0: En daarna kwam de brand en besloot ik het toch op te knappen en daarmee door te gaan. In die zin was dat in zekere zin de vierde keer.
2: Ja.
0: Dus ja, ik hou van dat pand ontzettend veel. Ik hou van de haven. Ik hou van, ja.
2: Het is ook een prachtig pand en een prachtige plek.
0: Dat is het, ja.
2: En dat verbouwen, deed je dat dan zelf? Heb je daar dan verstand van? Uit je werkzaam leven of zo? Of hoe?
0: Ja. Nou, ik ben niet superhandig, absoluut niet. En je moet mij die verbouwingen en al die dingen ook niet zelf laten doen.
2: Nee, okay.
0: Ik kan wel heel goed rekenen en met spreadsheets overweg. En ik heb een goed oog voor kwaliteit. Dat ik kan zien van dit is goed en dat is niet goed.
2: Oh, ja.
0: En mensen daar ook op aanspreken. En om het even of het nou software is die ze geschreven hebben, of dat het een stuk werk van een aannemer of een timmerman is.
2: Hmm.
0: En ik had daar het geluk dat ik een hele goede timmerman had, die ik al jaren kende, die ik eerder alles een paar keer had ingeschakeld. Dick de Jong. En die had een groepje mensen om zich heen, allemaal ZZP'ers, maar die deden heel veel dingen met z'n vieren, met z'n vijven. Een timmerman, een schilder, een stucadoor. Nou,
2: een compleet team.
0: Compleet team. En ja, met hem nam ik alles door. En mijn zoon is binnenhuisarchitect.
2: Mm.
0: En dit was eigenlijk zijn eerste opdracht.
2: Oh,
0: van ga nou een gedeelte van dat pand opnieuw ontwerpen. En stem dat af met Dirk en met mij. Ik moest natuurlijk op de centjes letten.
2: Mm.
0: En Dirk moest kijken of hij het allemaal wel kon maken.
2: Mm.
0: En ik moest zorgen dat het mooi werd. We waren een geweldig team.
2: Nou, geweldig.
0: En nog steeds tot op de dag van vandaag.
2: Ja, precies. Daar komen we straks op.
0: Ja.
2: Want dan zie je een soort jouw gebouw, jouw liefde weer mooi worden. En dan kijk je uit je raam en dan zie je je omgeving verpauperen.
0: Ja, dat was heel jammer. En dat was ook waarom ik me toen al sterk maakte voor het behoud van het historisch erfgoed in de haven. En nog steeds.
2: Ja.
0: Want ik zit er meer dan 30 jaar nu in die haven. En er zijn ontzettend veel panden verloren gegaan.
2: Ja.
0: En wat ik als rode draad zag, dat was de leegstand die kwam door de overstromingen, het hoge water.
2: Ja.
0: Want als een pand een paar keer per jaar onder water staat, ja, wie wil dat huren? En als je het gaat opknappen en dat water komt binnen, ja, dan is het gelijk weer verziekt en niet mooi meer. En,
2: ja.
0: Dus, en omdat al die panden leeg bleven staan, kreeg je dat ze, nou ja, als opslag voor alle mogelijke rotzooi werden gebruikt. Er kwamen wietplantages in. Ik weet niet hoeveel wietplantages zien gevest. Nou, ik zag niet dat ze er kwamen, maar wel dat ze ontmanteld werden.
2: Ja, ja.
0: En er zijn door de wietplantages nogal wat panden in de fik gegaan.
2: Ja, ja, tuurlijk, dat. En het is ook helemaal uitgeleefd dan.
0: Ja.
2: Het is echt verwoestend ook voor een pand.
0: En er kwamen insluipers. En we hebben het in de visfabriek aan de noordzijde ook gehad. Dat er in de jaren dat we bezig waren met plannen te maken en de financiering te regelen, dat er kwamen insluipers in. En 's winters stookte die gewoon in pandig lekker een vuurtje.
2: Ach,
0: om een
2: lekker.
0: Beetje warm te blijven.
2: Jeetje.
0: Ja, dat gaat natuurlijk wel eens mis.
2: En ja.
0: Omdat al die panden bijna allemaal leeg stonden en geen andere bestemming hadden, ja, gingen ze verloren, één voor één. Dus er is niet zoveel meer over. Maar wat er is, dat zou ik heel graag zien dat dat behouden blijft.
2: De visfabriek heb je al gered?
0: Ja.
2: En hoe kwam de visfabriek op je pad?
0: Ik was helemaal niet van plan om die visfabriek...
2: Te doen. Oh.
0: Nee, maar het was eigenlijk meer Leen van Bree. Die zat toen in het bestuur van het Fonds Schiedam-Vlaardingen. En die begon bij het fonds heel veel druk uit te oefenen... Dat het fonds een aantal panden zou kopen in de haven... en die zou restaureren. En daar was die niet helemaal een eenling in... maar ze stonden niet te springen. Maar uiteindelijk met een heleboel trekken en duwen van Leen... Ontstond er een klein beetje ruimte. En toen kwam de visfabriek in beeld. En dat was toen nog één geheel met ook het pandje daarnaast... waar nu de koffieshop zit. Mm. Was het hele ensemble, zoals ze dat in erfgoedtermen noemen. En toen vroeg Leen mij, kun jij niet eens... een begroting maken wat het kost om dat op te knappen. En als het opgeknapt is, wat het dan kost om het te exploiteren. Nou, ik heb dat soort begrotingen gemaakt... en die heeft Leen dan weer ingebracht bij het fonds. En het leek erop dat zij dat gingen doen. Dus ik dacht, nou, prima. Dan weer een pand gered. Ik hoef het echt niet... Toen, zeker in die tijd, was ik helemaal niet van plan om het zelf te doen.
2: Nee, te druk waarschijnlijk.
0: Te druk en ik was nog volop met opdrachten bezig voor de gemeente Amsterdam en verkeer en waterstaat en alle mogelijke andere partijen. Ik had er geen tijd voor. Maar op enig moment is dat pand, die twee panden, opgesplitst in twee percelen. En in een van die twee percelen kwam de koffieshop. En dat vond het fonds eigenlijk vanuit hoe zij voelden hoe die investering was... en hoe zeker of hoe onzeker, die vonden dat niet zo geweldig. Dus die zeiden, nee, dan trekken we ons terug. Hm. Nou, en toen hield dat weer op. Er was een hoop aan gerekend. Ik wist precies wat je met het pand wel en niet kon.
2: Nou ja, je had dus wel al, want nou ja, je wist wat er te doen stond.
0: Maar ik had zelf geen plannen. Maar op dat moment, en dat is dan toeval... maar op dat moment zei mijn accountant en zijn zakelijke partner... Die zei, ja, wij hadden een sportschool in Breda. Die hebben we net verkocht. Hm. Daar hebben we best wel wat geld aan overgehouden. We moeten dat nu met de fiscus afrekenen... tenzij we dat opnieuw investeerden.
2: Ah.
0: Weet jij niet een aardig pand waar wij dat geld in kunnen investeren?
2: Nou, dat is een
0: mooie. Zei, nou ja, ik weet wel een pand. Dus toen heb ik ze verteld over dit pand, de visfabriek. En ik wist er wel wat van, omdat ik hele spreadsheets vol had gerekend... met wat moet er allemaal opgeknapt worden, wat kost het... als je het gaat verhuren, wat voor huur kun je dan vragen...
2: Ja, ja.
0: Hoeveel vierkante meter, nou, noem maar op.
2: Ja.
0: En toen raakten we aan de praat. En toen zei ik, maar dan wil ik wel dat mijn zoon dan de architect wordt... want die had ondertussen aan de overkant het hele pand schitterend verbouwd en gedaan... Er zijn prijzen mee gewonnen. Met de visfabriek hebben ze trouwens ook. Ja. Heeft hij prijzen gewonnen?
2: Fantastisch.
0: Maar in ieder geval. En toen, kort en goed, kwam het erop neer van dat zij wilde dan wel investeren. Nick zei: dan wil ik ook wel meedoen. En toen zei ik: dan wil ik ook wel meedoen. Hm. Dus we hebben met z'n vieren dat pand gekocht.
2: En ook weer die timmerploeg erin?
0: Nee, dat ging niet. Het kwam, ja, je kan het niet altijd doen zoals je wil, maar. Ja. Je hebt met heel veel partijen te maken met zo'n heel groot pand. Zeker als je de financiering bij andere partijen weg moet halen. Het Nationaal Restauratiefonds. En bij de provincie met wat subsidies. Daar worden eisen aangesteld. Dat het een restauratieaannemer moet zijn. En er gelden bepaalde tijdspannes. Dat je uiterlijk dan en dan... moet alles klaar zijn, anders vervalt de subsidie die je van de provincie hebt.
2: Ja,
0: en dit is zo'n groot pand, als dat in een te korte tijd moet... dan was deze ploeg waar ik graag mee werkte...
2: te klein.
0: Te klein.
2: Ja, te
0: dus
2: klein.
0: Wij hebben gezocht en een veel grotere bouwer gevonden... die dit aankon, een Koers. Bij de Leiderdorp zitten ze, geloof ik. Ja.
2: Nou, het is in ieder geval... prachtig geworden. Ja. Ik wil even naar die droge voeten ook nog tot slot. Want dan hebben we nu een goed inzicht een beetje in die panden. Ik weet dat er nog twee op de nominatie staan, maar dan kom je de volgende keer maar over vertellen.
0: Ja. Dat is goed.
2: De droge voeten, daar was je ook een trekker in. Ja. Want het moet wel droog worden daar. Hoe kijk jij nou naar het plan wat door de gemeente is gepresenteerd uiteindelijk?
0: Uiteindelijk.
2: Heb je daar voldoende vertrouwen in ook? Want daar gaat het me om, droge voeten.
0: Daar heb ik voldoende vertrouwen in, ja.
2: Oké. Okay.
0: Het is in feite een variant. Het is mooier gemaakt en hier en daar ietsje aangepast. Maar de basisgedachte is hetzelfde als het plan wat ik ooit zelf had gemaakt. En waarmee ik de boer op ben gegaan en bij de gemeente en bij aantal andere partijen en de pers in ben gegaan.
2: Ja, precies. Want had je nou, dat vind ik ook nog even, misschien weet je, kan jij die vraag beantwoorden. Had je nou het idee dat de gemeente dit wel als de urgentie daarvan wel in heeft gezien toen ze met hun eigen bouwplannen kwamen van op het eiland van Spijk?
0: Toen totaal niet.
2: Nee, hè?
0: Nee, ik durf dat toch wel te zeggen. Ik had toen last van tegenwerking van de gemeente zoals de gemeente toen opereerde. Ik moet er onmiddellijk bij zeggen dat er is nu een frisse wind door de gemeente gaan waaien, zowel bestuurlijk als de ambtelijke top. Ja. Daar hebben wat wisselingen plaatsgevonden. Het is nu een heel andere sfeer.
2: Okay.
0: Maar dat gezegd hebbende, in die tijd werd ik toch wel tegengewerkt.
2: Ja.
0: En werd ook mij te verstaan gegeven van stop nou toch met die publiciteit over die hoogwater. Dat leidt aandacht van de aandacht van Spijk af.
2: Ja, ja, ja.
0: En dat vertraagt alleen maar, je moet daarmee ophouden.
2: Echt waar. Ja, terwijl je kan niet bouwen als die boel niet geregeld is.
0: Nee, ik heb ook gezegd van ja, dat is korte termijn denken. Want dadelijk staat dat eiland van Spijk er. Maar er hoeft maar één inwoner te gaan procederen tot aan de Raad van State toe. Dat bij brand of als er criminaliteit is.
2: Dat de hulpdiensten.
0: Hulpdiensten, die kunnen daar, de hele zwaarlichte sector kan daar niet komen als het hoogwater is.
2: Nee.
0: Nou, ga dat maar eens uitleggen.
2: Ja.
0: En dan kun je zeggen, ja, we noemen het eiland van Spijk. En het moet zelfvoorzienend zijn. Maar dit is niet 10 gemeten en ook niet Schiermonnikoog
2: of
0: Rottumerplaat. Het is hartje Randstad.
2: Ja,
0: dus
2: ja.
0: Dat, je zal het altijd moeten oplossen. En dan kun je het nu doen alsof je neus bloedt en alsof je het niet ziet. Maar je schuift het voor je uit.
2: Ja, zeker. Nou, ik ben blij dat jij er hard aan getrokken hebt en dat je gewoon je mond niet hebt laten snoeren. Er ligt nu een mooi plan. En dat is ook goed voor al het mooie historische erfgoed daar. Dat blijft behouden.
0: Ja.
2: Ga lekker door en ik blijf je volgen. Dankjewel voor je komst en ik wens je een heel fijn weekend.
0: Voor jullie ook. Dankjewel.

0: Clean Up Woman, Betty Wright. Het laatste nummer van deze tafel van twee.
1: Een beetje R&B soul heet het, geloof ik. Ik weet niet, het is nou soul. Zeg maar gewoon lekker oude soul.
0: Gewoon heerlijke muziek.
1: Lekker.
0: Ja. What's in a name?
1: Nou, daarom. Je spreekt ook zo goed Engels, hè, Paul?
0: Soms wel, hè. Ja. Je was een beetje stil in het laatste gedeelte.
2: Ja, dat heb ik wel. Nee, ik zat helemaal...
0: Onder de indruk, hè?
2: Nou, moet je luisteren. Nee,
1: slaan hem niet.
2: Ik vind het mooi als iemand zo gepassioneerd is.
0: Ja, precies.
2: En dat hij ook een bewaker is van het erfgoed.
1: Ja, nou, dat vind ik ook heel belangrijk. Ja. Maar ook zo'n voorvechter, want jij was inderdaad altijd die voorvechter. Jan is nog even blijven zitten. Zo'n voorvechter voor die dingen, ja. Dat vind ik echt, dat je dat volhoudt en dat je die passie houdt, ja. Vind ik ook...
0: Mooi onderwerp.
1: Ja,
0: zeker.
1: En belangrijk voor onze stad, hè.
0: Daarom. Hey, we gaan toch nog heel even kort reclame maken voor je zwemfeestje aanstaande zondag.
1: Ja, dat is zingfeest dan, hè. Want zwemmen doen we later. We gaan eerst even lopen te zingen.
0: Ja.
1: Bij de vulkanen. Ja, ik heb natuurlijk geen idee hoeveel mensen er komen. Maar ik heb op het laatst ook allemaal nog 100. Appjes gestuurd.
2: Jan komt ook.
1: Jan komt nu ook. Hij weet het nog niet, maar dat hoort hij zo. Ik heb van de week nog een paar appjes gestuurd van mensen die ik waarschijnlijk niet kan bereiken via de socials. Dus denk, die ga ik gewoon één op één appen. Postertje gestuurd, een verhaaltje erbij. Nou, sommigen reageren niet, maar bijvoorbeeld een Anneke van de Ven. Ja, natuurlijk kom ik!
0: Oh, gaat ze ook zingen?
1: Uiteraard, ja, die natuurlijk. Zal eens niet zingen. Ja, die kan ook lekker zingen, hoor.
0: Maar ik ben ook wel even benieuwd hoe is de stand van zaken qua geld.
1: Oh, fantastisch, want ik had voor mijn verjaardag gezegd... als jullie me een cadeautje willen geven, dan kan je gewoon sponsoren. Hmm. En er zijn een aantal mensen die echt voor mijn verjaardag extra... dus een sponsorbedrag hebben ingebetaald als een cadeautje. En ik zit al op €1100.
0: Nou.
1: Ja, van de 1500 minimaal.
0: En we hebben nog heel lang te gaan.
1: Ja, en we gaan natuurlijk sowieso geld verzamelen nu met Amazing Sunday. Ik ga even één dingetje vertellen, mensen die weten wie het zijn. Willem de Man van de SP.
0: Ja.
1: Die gaat een duet zingen met Mieke Peters.
0: Oh.
1: En Mieke heeft gelijk ijzer gesmeden waar het heet was... en het liedje ook al naar Willem gestuurd, zodat hij kan oefenen. Dus die gaan het serieus aanpakken. Dus die gaan gewoon een duet zingen, Paul.
0: Ja.
2: En Mieke Peters is van de Griffie.
1: Is van de Griffie en die is zo enthousiast. Dat is ook zo'n fijne meid.
0: Leuk, joh, leuk.
1: Ja.
0: Zijn er nog andere bekende personen van je weg?
1: Nou, Stephanie, die wil met mij weer een duet zingen van Droomland. Dat is een paar jaar geleden helemaal de mist ingegaan. Omdat ik niet wist dat het met een coupletje begon. En ik wist even niet, hè? Hoe gaat dit? Want je krijgt wel tekst, maar je moet ook weten hoe de melodie gaat. Nou, was ik helemaal kwijt. Dus ik panikeerde niet, maar het ging wel goed mis. Dus dat wil ze een keer overdoen.
0: Oké. Dus... Nou, helemaal goed. Aanstaande zondag tussen 4 en 6 bij de vulkaan.
2: 4 en 8.
1: Van 4 tot 8, sorry. Ik zat even met de iTunes en dan kan ik maar één ding tegelijk.
0: Je hebt gelijk. Nou, ik ook.
1: 4 tot 8. En het muzikale gedeelte zal zich vooral tussen 5 en 7 concentreren.
0: Oké.
1: Het is tijd.
0: Ja, het is hartstikke tijd. Bedankt voor het luisteren allemaal. Heel fijn weekend. En graag tot volgende week vrijdag. Maak er een mooi weekend van. Dag.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files van de avondspits in het westen van het land zijn opgelost. Wat nog opvalt is de A4 Den Haag Amsterdam voor Zoetewoudendorp een kleine 10 minuten vertraging. En de A12 Utrecht Den Haag. Voor knooppunt Gouw is het wegdek in slechte toestand. Hier is de rechterrijstrook ook dicht. Vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: 2.
1: Ook in de Newtonbuurt,
0: Ambacht
1: en in het Haversmiedkwartier.
0: 2.
1: 2.

0: Mariette Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jessel Gus.
1: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
0: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Wassenaar Centrum 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dit kwam door een eerder ongeluk op de verbindingsweg naar de Corbulo-tunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Davy van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor twee nieuwe kerncentrales nog twee locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt-het-vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
1: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
0: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaardingen.

0: 11 over 8. 19 juni 2026. En ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik ga me rustig houden. Ik heb hier de luxe, dat is waar. Als je ook de luxe hebt, ik zou me lekker rustig houden. Misschien vanavond nog met een klap onweer, een bak hagel of regen in je nek. Tenminste, als je buiten bent. Maar tot die tijd, tot 9 uur, gewoon dit keer een relaxte show met veel muziek en weinig er doorheen gelet. Althans, dat ben ik van plan. Gelijk dus maar beginnen met de eerste twee tracks die draaiden. I'm Blessed van Wes Clark. En daarna de extended remix van Automatic en The Pointer Sisters. Zometeen tracks van onder andere Robbie Love en Bebe Rexha. Eerst US3 en Akil Dasan. US3 ken je misschien wel van The Cantaloupe. Zit in hetzelfde themaatje. Hier is Cool Cat.
1: Dit is 2.
2: Hans Erkens.

Soul Beats. Drie tracks achter elkaar, Soul Beats. Zaya Sabrina met Colder. Robbie Love, When Love Comes to Town. En dit was onmiskenbaar Faithless. Samen met Baby Rexha, New Religion. Dat vond ik trouwens straks mooi. Ik reed door de wijk Nieuwland in Schiedam naar de studio. En ik zag...

andere landen, benadrukt Hussein, een van de initiatiefnemers. De bewoners krijgen veel complimenten en er wordt veel getoeterd door die straat. Ja, mag eigenlijk niet, maar is wel leuk en het is WK. Het artikel en de video vind je uiteraard terug op onze site ditis2.nl.

12 minuten over 8:30. Vanavond een relaxte show. Geen temperatuur om je druk te maken. Dus wat meer tracks non-stop achter elkaar. Eerst van het album Francia Mechanica. Je hoorde Alex Puddo met Saint-Tropez. Daarna de Smooth Jazz Alley, Believe. Justin Redford en Darlene McCoy waren dat met Can I Get a Witness in de remix. Michelle Sunfall. En tenslotte de remix van Shut Up van Ariana Tsar. Zometeen hier een Soulbeats. V Silver met DC. Het staat voor Vanessa Silberman. Op 13 februari bracht ze haar eerste self-produced EP uit. The Cost of a Light. Er staat achter Side A. Nu is er Side B uit, de tweede EP. Samen vormen ze dus een LP. Volg je het nog? Die tweede EP heet Everything I Couldn't Say. Daarvan hoor je zometeen DC. Daarvoor nog Mufaro met Wayfinder. Tussen haakjes T-Y-W-Y-W. This is what you wanted. En daarna wordt het bijna tijd om op te gaan richting Andante. En je weet het, uiteraard nog een stukje dance. Maar dat volgt zometeen.

dat is nog eens een andere versie. Origineel uiteraard van Rick James, de Superfreak. Dit was Saul Sugar meets the Dub Shepherds. Uitgebracht op singeltje. 45 toeren single. Straks ook terug te vinden op het album Blue House Rockin' Volume 2. Dat wordt verwacht begin 2027. Ik weet niet of je naar buiten gekeken hebt. Ik heb hier het weerbericht voor je. Voor Vlaardingen, Schiedam. Vanavond en vannacht plaatselijk een onweersbui. In de loop van de nacht neemt die kans af. Het klaart op. Minima rond de 18 of 19 graden. Het is vrij warm en er staat weinig wind. Morgen is het een droge dag met flink wat ruimte voor de zon. Door een matige westenwind zijn de temperaturen een stuk aangenamer. En toch is het nog altijd tussen de 24 en 26 graden. Het hele bericht kun je op onze site aanlezen, ditis2.nl. Kun je trouwens ook terecht voor de programmeringen, het lokale nieuws en de uitzending van Soulbeats en Andante tot 2 weken terug. Heb je trouwens een suggestie? Stuur me bijvoorbeeld een mail naar mijn mailadres soulbeats107.8@gmail.com. soulbeats107.8@gmail.com. Je kunt me ook terugvinden op Instagram, gewoon bij Hans Erkens Soulbeats.

Detailer. Zometeen na het nieuws, Andante met Kees Albaliste. En Soulbeats is er vrijdagavond weer even na 8 uur. Geniet van je warme weekend. Tot volgende week.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
1: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
0: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
3: Uit Vlaardingen en Schiedam. Andante.
4: Kees Allerliefste.
5: Dit is 2.
6: Iedereen van harte welkom. Dit is Andante, het programma met klassieke muziek op 2. Mijn naam is Kees Allerliefste. Ik ben de samensteller en presentator van dit programma. De laatste weken hebben wij wat landen bezocht waar u mogelijk al een vakantie hebt gepland. Want de vakantie staat natuurlijk voor velen voor de deur. Eén land wat daar nog niet dit jaar aan bod was, was Duitsland. En dat gat vangen we vanavond op. We gaan beginnen een beetje in de barok. Johann Ludwig Bach, een achterneef van Johann Sebastian Bach. Die heeft een overture in G-majoor geschreven voor strijkers. Het wordt gespeeld door het Concerto Italiano.

Concerto Italiano speelde ouverture in G voor strijkers. Johann Ludwig Bach. Geboren ergens in februari 1677 in Rolla, dat ligt bij Eisenach. Overleden op 1 mei 1731 in Meiningen. Duits componist en violist. Omdat hij een heel groot deel van zijn leven gewoond en gewerkt heeft in Meiningen, staat hij bekend als de Meininger Bach. Hij was daar kantoor en later kapelmeester. Een neef van Johann Sebastian Bach, die ook wel in hetzelfde genre werkte. Bach had er dan ook helemaal geen problemen mee om kopieën van zijn cantates te maken en die zelf uit te voeren in Leipzig. Naast dat kerkelijke werk, die cantates, heeft deze neef ook wat instrumentaal werk geschreven. Daar zijn we mee begonnen. Een van zijn bekendste motetten, dat is deze, Das ist meine Freude. Naar Psalm 73. Geschreven voor een dubbelkoor. En het werk is sterk fugatisch. De tekst. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Sufe sich setze auf dem Herrn. Veel werk van deze componist is verloren gegaan. Dit mooie werk is gebleven, bewaard. Ik laat u een opname horen uit een concert in de kerk van Sint Michael de Lyon in Limoges in Frankrijk. Das.

U hoorde het motet Das ist meine Freude van Johann Ludwig Bach. Opnames gemaakt in de kerk van Sint-Michel de Lyon in Limoges tijdens een festival. Gaan we wat verder in de tijd naar een andere Duitse componist, Johann Adolf Hasse. We gaan luisteren naar de overture van de opera Il Ruggiero. Een overture of een opera in drie bedrijven. De première die vond plaats op 16 oktober 1771 in Milaan. Bij het huwelijk van aartshertog Ferdinand Karl met Maria Beatrice d'Este. Het is een verhaal over oorlog en overwinning, geheime liefdes, openbare liefdes. En uiteindelijk, hoe kan het op een huwelijksdag? Twee huwelijken. We gaan luisteren naar de overturen.

U hoorde de overture van de opera Il Giglio. Johann Adolf Hasse. We weten niet wanneer hij precies is geboren. Er is uitgezocht dat hij gedoopt is op 25 maart 1699. In een heel klein dorpje in de buurt bij Hamburg. Hij is overleden op 16 december 1783. Was een Duitse componist, een zanger en een muziekleraar. Hij is vooral bekend om zijn operaproductie. Hij is een van de mensen die de zogenaamde opera in de seria-stijl, die vooral tussen 1710 en 1717 in Italië heel populair was, die dat verder uitgewerkt heeft en uitgediept heeft. Later heeft men dat tijdvak die naam gegeven, opera seria. Dat betekent dat het een nobele en serieuze stijl was. Dat heeft u in het vorige stuk misschien ook wel al aangevoeld. Deze opera hadden altijd een bijbels of een historisch verhaal. Ze staan lijnrecht tegenover latere opera's, de zogenaamde komische opera's. Grote tijd van zijn leven heeft Johann Adolf Hasse niet in Duitsland gewoond. Maar van 1745 tot 1747 werkte hij aan het hof van Frederik de Grote. En deze Frederik de Grote, die was zelf een goed fluitist. En dan weet u het al, dan ga je de vorst behagen. En in die tijd heeft hij wat werk geschreven voor de fluit. We gaan luisteren naar een van die werken. Sonata in D majeur. Irat Camier fluit. Karen de Vien harp.

concert. Het is het jaar van 400 jaar François Couperin. En het Schola Cantorum onder leiding van Peter van Kranenburg met Aart Zoutendijk orgel, die brengen daar de messen pour les couvains ten gehoren. Je kunt gewoon een stukje meemaken, verkoeling zoeken in de kerk, en als u het zat wordt, kunt u gewoon weer zachtjes vertrekken. Volgende week, de week van 27 juni, is er geen concert, want dan is de kerk verhuurd. Dan is er donderdag erop, de 25e, weer een lunchconcert in de Grote Kerk, ook de Aart Zoutendijk. Hij begint met variaties over een kinderliedje van Johann Christoph Bach. Dan Canzona, een Pools werk waarvan we niet weten wie het heeft gecomponeerd. Dan Allegretto van Franz Bühler. Prelude Fugue uit opus 90 van Alexandre Guilmant. En tot slot een improvisatie. 1:15 tot 1:15. Toegang is vrij. Er is wel een spaarpot voor het onderhoud van het orgel, maar dat is niet verplicht. Als u het concert niet kunt bijwonen, dan is de zondag erop, 's morgens om 8:30, hier op 2, een uitzending van dit concert. We gaan verder met het programma Andante. We gaan nu naar de volgende componist, Louis Spohr. Die schreef een werk, Adagio, in 1817. Op de fagot Frank Vorst, piano Yukiko Sano.

Frank Frost Fagot. Yukiko Sano Piano speelde Adagio van Louis Spohr. Ja, hij is gedoopt als Ludwig. En in zijn jonge kinderjaren schijnt hij al gauw Ludwig geheten te hebben. Toch is hij bij ons bekend als Louis Spohr. Geboren in Braunschweig, 5 april 1784. En overleden op 22 oktober 1859. Een componist, violist en dirigent. Hij heeft ongeveer 290 werken geschreven, maar 150 maar een opusnummer van hebben gekregen. Wel zijn erbij 10 symfonieën, waarvan dan 1 teruggetrokken schijnt te zijn, 10 opera's, 18 vioolconcerten, 4 oratoria, kamermuziek zoals wij nu hebben laten horen. Tijdens zijn leven heel hoog aangeschreven, maar later al heel snel vergeten. We zitten een beetje in de overgang van de klassieke naar de romantische muziek. Ik had nog een werk van hem, maar dat gaat naar de Kliedjesdag. Dan ga ik weer verder met de volgende componist, Engelbert Humperdinck. Ja, schrikt u niet, dat is niet die bekende zanger. Het is Engelbert Humperdinck, de componist. Een overture, Hansel und Gretel. West-Deutsche Rundfunk, Funkhaus Orkest speelt het.

Het West-Duitse Rundfunk Funkhausorkest speelde van Hänsel und Gretel de overture. Ik zei al, hij heette Engelbert Humperdinck. Geboren in Siegburg op 1 september 1804 en overleden in Neustralitz op 27 september 1921. En Neustralitz ligt in Mecklenburg. Duits componist, dirigent en muziekpedagoog. In 1872 ging hij studeren aan de Rijnische Muziekhochschule in Keulen. In 1876 werd hij kapelmeester van de Koninklijke Muziekschule München. En tegelijk ging hij in die stad verder studeren. Hij kreeg later zelfs nog een beurs en heeft zijn studie toen in Italië vervolgd. 1885 wordt hij professor compositie aan het Conservatorium van Barcelona. Hans und Gretel is wel zijn bekendste werk, hoewel die wel 160 werken geschreven heeft. Hij is leraar van onder meer Robert Stolz, maar ook bijvoorbeeld van Jan van Geelsen, een Nederlandse componist. We gaan nu al naar het laatste stukje muziek. Ook uit Hänsel und Gretel. Het slaapliedje. Het heet Abendzeken. Het is een live opname die u hoort, dus u hoort het publiek er ook misschien nog wat doorheen. Hans begint. Abends wil ich slapen keien. Viert zijn engel om mich steen. Zwei zu meinen häupten. Zwei zu meinen füßen. Zwei zu meiner rechter. Zwei zu meiner linken. Zwei die mich dekken. Zwei die mich wekken. En Gretel zingt dan. Zwei die mich weisen. Zu Himmels Paradijsen.

Dit was dan weer Andante. U hoorde het slot van deze avond. Na het lied van Engelbert Humperdinck, het slaapvestje. Geef nog even ons e-mailadres. andantevlaardingen@gmail.com andantevlaardingen@gmail.com Als u in bed gaat wel trusten, kunt ook blijven luisteren naar Dit is 2. Hierna volgt een programma met nieuws en muziek. Volgende week, even naar achter, is Hans Erkens er weer met Soul Beats. Woensdag ervoor is Sjaak Nachtegaal met zijn programma Sjaak's Foyer. En wij hopen er volgende week vrijdag om 9 uur weer te zijn met Andante. Tot horens.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
1: Io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorde viel een zwaargewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht.